van onderstichting Eerets. We zien ook toe dat Wantu Tjertje de in een vorm van een stichting. En soms we kiezen actie van maar Faf Evangelische Broedergemeente Suriname, dus EBGS, of Faf een Rooms-Katholieke gemeente, of Faf hervormde gemeente, Faf Lutherse gemeente. Alle den gemeente dat die nou de in een vorm van een stichting. Den der zou we Karim Bakaratonga gevestigde kerkgenootschappen. Dat want takje daar op de eigen structuur. Den er vader onder een stichting of een tra vorm. De vader onder zou we Karim eigenlijk rechtspersoon sui generis. Nou een boom, ja, Latijns woord toe. Maar ik kom erop neer van abe eigen structuur. Maar je hebt ook toe, want toe werkarm voor de church GDC, dus de gevestigde church GDC. Bijvoorbeeld, EBGS Sabi, Stichting der EBGS Onderwijs. Bepaalde atozo die ook toe in een vorm voor een stichting. Stichting Diakonessen Arbeid. Diakonessen atozo, onsabing. En je actie schreef je van, maar dat zijn de vereisten voor recht van stichting op. Je hebt algemene vereisten en natuurlijk specifiek na aan de hand van een geval zij speel. Wat stichting na wang orga, wang organisatie aan een sap leader, dat wang taki aan een lek wang sportvereniging dat ibri mung imus pay contributie. Dat wang stichting no sabi. Wang stichting wel sabi wang bestuur en a bestuur besta uit sma, like yunangami. Maar ook toe bijvoorbeeld wat stichting kan de wang lid voor een bestuur voor een trustichting. Dus hij doen na vading statuten meki. Wat rechtspersoon wat organisatie na wang persoon binnen a recht, binnen a lid dat je mag roken, lek van wan libisma en roken. Je mag op een bankrekening, je mag bij wan jari, je mag len wan money. Dat nou een stichting. Maar een stichting op libisma van nodig. Voor don in een stichting, in een bestuur. Voor doe een administratief tori, a waka waka, teken, papieren enzovoorts. Onomus kom in de war nanga. Wan vereniging, nanga wan stichting, nanga wan NV. Mi betekent ba dat wan stichting no sabi leden as abso so wan bestuur en dat na eigenlijk a moro hoog moro hi orgaan in so wan stichting. Maar dat je hab ook to wan NV. Dat na wan tra orga en drape desma e mek wins. Dat na a bedoeling voor wan NV. Wan stichting no sabi eginari, dus no was makan taki na misstichting, nee. I opa stichting, want dat stichting moest voor begin libi, maar uiteindelijk, alle de sansa de fa stichting, monita bangi, misschien de abuan jari na fa stichting, an of you. Ondanks bijvoorbeeld, i do alla moeite dat a stichting bijvoorbeeld, abuan pis grong, maar an of you grong, na fa stichting. Daar heb ook toe, sambe takikba, wan vereniging. Wan vereniging abi leden, dus ibri mong de leden dat die egi wan contributie. En na wan stichting abasan dat die. Wan stichting no sab wan eginari, wan envi abi eginari, sab ekar aandeelhouder, maar je hebt ook toe wan vereniging, sano ab eginari ook toe. Maar wel, je hebt leden, zeg je, ibri moen, van een bepaald bedrag, van contributie, met abroko van vereniging waka. Zou we benadrukken een verschil die omdat we zien dat in de praktijk, voor church, de vorm voor een stichting, dat denk je van, amoni sa desma voor church, egi ibri moen, toch, if na, bijvoorbeeld tiende of soort, donatie of bijdrage degi, dat daarom desma de leden voor een stichting. Maar anu deso, desma na gewoon donateur. If je luka structuur voor een stichting. Daarom imus voor sabi van een stichting in Roko.
Was zegting ten eerste, ik begin libi, te was mataki emi ab wan idee, mi wan voren uit, amus kon in wan vorm voor statuten, toch? En mi wan streef nanga abroko dati, voor bijvoorbeeld jepi sma, sma no sa abe en bradi, minder bedeelde, sma sa ab jepi van nodo, dan ik ga recht wan stichting op voor doe abroko dati. As stichting, moest begin op na wan notariële akte dat wan taki in een kan doen na oso in een maka taki mo met den statuten. Ik kan go denki, skrifi enzovoorts, maar nanga den san dati den ideefi, ik moest go na wan notaris kantoro. So dat den kan jep yo moro fara dat a stichting worden opgericht. Ik ben taki ba, was ma de van oude, voor recht a stichting op. En alanti wat het taki, tenminste wansma. Voeres mij actie, omes mij moest abi enzovoorts. Eigenlijk, een maximum, no snap in alanti wet, maar tenminste wansma. Moest daarvoor teken a acte taki, mo recht van stichting op. Maar in een verlengde voor een ondertekening voor acte, eerst je moest sabi, soort ning iwangi a stichting. En dan ding, je moest checken naar KKF. KKF is beheer openbaar stichtingregister. Dat want dat je een register bij alle de stichting schreef. Over de afgelopen jaren. Ik ben een boek, dan zie je de 70er jaren stichtingregister hebben staan. Dus ik kan sabi dat om een toen 10.000 stichting Dekaba over de afgelopen jaren. Zij de adepren spari dat je moest checken aan neng. Zij je voor, je gaat naar notaris, je taki, mi wan begin, zo'n stichting onder zo'n neng, en no was mij niet check next, dan a kans de dat je recht van stichting op, dat je moest leveren aan na KKF voor schrijven in, dat je zegt, hey, wacht, die was stichting, de draap ik ba. De ingeschreven ba onder haar schrijfneem of wanneer sa jersing. En zei dat de prinspari voor dat ano je moest abi stichting nanga om een verschillende, tenminste nanga de schrijfneem, maar je moest abi stichting nanga verschillende neem. No wang jugo, no wang verwarring moest ontstaan in sabekar rechtsverkeer dat wan taki thea handel over de soort sandisi. Neng no wang jers makandra. Anders verwarring kan ontstaan. Tot laatst dan je op 3 maanden een gelegenheid voor rechtafstichting op plus schrijfafstichting in naar KKF. Baka den 3 maanden dat die, if den 3 maanden verloopt en je nou doet het door dat die, dan a kans bestaat dat want trasma op een stichting onder een schrijf neemt. Dat je nou kan takkie van nee, maar je moest ben sabi, omdat je nou doe je broko. Dus alasan, je vader, nanga open, nanga, je moest doen je huiswerk. Je moest, ten was maar, dat je van no ade prinspari van, je moest go na notaris, of suku aning na KKF. No draai. Doe het door dat je want. A notaris kantoor, no kan garandeer je dat onder a schrift ning, je kan opo a stichting sa ben wani, if bleke dat want trustichting onder een schrijfning, toch zij bij Abini Ede, de geregistreerd draap ik ba. Dus, tegenwoordig maar stichting op, doe een binnen a ting, even na 3 maanden, voorheen ben de volgens mij 1 jaar, maar nu den chatten na 3 maanden. Dus binnen 3 maanden, a stichting voor jou moest de opgericht. Dat je ook toe wang orgaan binnen a stichting, amoro. Hier organen eigenlijk het enige orgaan binnen mijn stichting na het bestuur. En hoe ben ik zo aan het zien over het bestuur. Maar ik kan ook toe tra orgaan in een stichting, bijvoorbeeld raad voor advies, maar raad voor toezicht, want directie en alle soort commissies zij doen verschillende roken. Om oro bigi a stichting de, om oro orgaan a stichting kan abi. Nu we gaan naar de statuut. Zij kan regel in de statuut. Alle soorten kan regel. Boeit die dat adres instreekt naar
alanti wet. Efu iwang opo wa sechting, dan a eerste san sai mus do mi apwa nenga sechting, en mi sap samo do nanga sechting, dus mogona wano taris bagadat, mi kisa an nengfu KKF, of ook tu ikan taki notaris kantoro do ala den san gimi. Dat we doen goedkeuring voor aanneem. We maken de statuten plus we schrijven als stichting in de KKF. Wat stichting, behalve aanneem, en moest ook doen een doelstelling in de statuut. Soort zijn je doel naar een stichting, zei je recht op. Zei je, wat stichting nog mag de in strijd naar een openbare orde naar een goede zede. If bijvoorbeeld, dat is zo, we reden zijn. Je hebt een mind, bijvoorbeeld, je doet trasma ogri nanga zo. Ino mango opa stichting, nanga doel dat hij van mongo doet trasma ogri. Ano kang, ano mag. Dus, tap aladen sandati, KKF, stichtingregister, elet. De luku aladen sandati. Trouwens, if bijvoorbeeld je taki, mi wan begin wan stichting fu jip, smano sa abe en bradi, ta you no kan taki van, no mo op wan stichting, mo doet toerisme. Dat want taki vakantie, oord, zwembad, alle de soort sandati. Nee, a doel sa skrifi in de statuut, a doel dat i moest streef na. Wa adres voor a stichting, de ook to prins pari. Dat namoro in verband na een administratief tori voor KKF. Want if you no abwa adres, vare moest contact you. If wan san ide voor a stichting, bijvoorbeeld post de of wat dan ook. Dus i moest hoor rekening na a toor dati. Desma zou een recht van stichting op, of desma zou was doen in een stichting, moest overleg soort zijn. Wat geldig ID-karta, of wat rijbewijs, of wat paspoort, wat uittreksel voor burgerlijke stand. Ook desma voor Dorosie kon er geen recht van stichting op. Maar dan de moest overleg van paspoort, dan gaan we uittreksel voor burgerlijke stand voor Dorosie kon er. En met betekent ook toekba, bijvoorbeeld, een stichting kan dus doen in het bestuur voor een stichting of kan rechten ook door een stichting op. Dus, if dat na een geval, dan voor een stichting zou een recht op ook door de papieren, dus we moeten leggen over statuten, KKF uittreksel voor zo'n stichting. We gaan nu naar een chat break, de baka break, waar we het morgen varen over de kenmerk voor een stichting.

Ja, voor Sabrik, dan ben ik dankbaar dat Ibrisma eigenlijk kan recht van stichting op. Ja, maar oprichter van Nodu. Je moest denken dat je moest op wat neem. Zo doel je abi. En je moest sabi van wat bestuur ook toen moest de soort smagos doen in haar bestuur. Wat is dan belangrijk zijn in het doel? Zo'n doel je streven na, want je moest opmiddelen, bijvoorbeeld money of rokozani, voor het doel uit. Het doel nou mag houden in dat na wat is dan kenmerk van een stichting. Je begint van een stichting, de money van stichting de automatisch voor jou. En dat is zo. Zijn van stichting, zijn de van stichting. Jutori na jutori. Dus je moest wak over aan dat in een frikte alle den zijn door makandra, je money na je money voor stichting. No, no, no. Sa a stichting abi, a stichting abi. Want bepaling de ook toe in de statuut dat eigenlijk je moest horen boekhouding boom. Dus alle de inkomsten, uitgaven, alle de financiële tori, je moest dit transparant. Dat want dat alles aan moest dit duidelijk. Voor pe amonikong, die soort sana geef uit enzovoorts. Want doel noma hou in dat me beginnen aan wat stichting en a doel de moest keer me ibrimon wat money uit. Nee, daarvoor heb je speciaal soort stichting, zou ik haar stichting pensioenfonds. No? En de stichting dat die, en dat is zomaar stichting, meestal heb je naar bedrijven enzovoorts. De stichting dat die is vader onder het toezicht voor centrale bank voor Suriname. Is dat verschil? Je begint met stichting en je wilt doen een bepaald doel, dat mag. Maar zo gauw je van money een keer uit naar SMA. Dat de doel, dan we karasan dat one pensioenfonds of voorzieningsfonds en alle den stichting dat die in een vorm van een fonds dat is vadong onder centrale bank voor Sranang. Me betak ik ba i ap wan orgaan dat na a bestuur en me betak ik ook toek ba over den statuut a ning a doelstelling nanga a bestuur. En dat is principaal voor Sabi dat het bestuur de van Nodu voor handel namens de stichting. De stichting moest nemen deel naar Libmakandra en via SMA kan deel nemen deel. Stel je voor je op een dagelijks bestuur, toch zij bestaat uit drie SMA en eigenlijk een volledig bestuur naar vijf SMA. Dat is drie SMA dat die, dan kan tak de wang van. Oké, okay, nou wat doe je zo? Nee, de vooruit zijn alle vijf isma taki. De vijf isma geeft een mening of tenminste de stem of tijdens een vergadering of een vergadering naar oren dat alles maar wel moest taki ja, naar zo wat doen. We gaan nu even naar een short break dat we gaan naar een laatste pissie voor dat voor een stichting. Dan we komen straks naar jou.

Ya unde bakana unu. Mi benta kik ba neng du stelling bestuur ala den sandati e konfor in den statuut. Maar ade ook to peren spari dat you sabi fa wan bestuursbesluit e teki. I mus luku na a statuut fa a bestuursbesluit e teki. Stel je voor dat dat stichting wan bai wan pis grong. Dus fa mus handel dat je mus luku in den statuut. Even een speciaal regeling de, dat bijvoorbeeld alasma moest takken ja voordat een bestuursbesluit de loon doet. Even bijvoorbeeld alle den vijfisma takken ja, dan de driesma zijn doen in het dagelijks bestuur, de mag voor vertegenwoordig als stichting voor teken bijvoorbeeld een koopovereenkomst. Voorbij als apis grong. Maar hij heeft ook toe, zowelkaar statutenwijziging, dat want dat hij kan dus, dat soms door omstandigheden, door de jaren heen, dat de statuten je wijzig, of je wan voor wijzig ding, je wan voor change ding. Dan want bestuursbesluit de ook toe van nodig, die asan dat hij. En, te abesroot dat teki voor change de statuut, dat je gaat bakken aan notaris voor change de statuut. Maar bijvoorbeeld van bestuurswijziging, in een notaris van nodig, Jusref kan make no tulle, dus van een verslag voor een vergadering. En je moet look wel steeds aan de regel voor zeg maar, de statuut. En op een gegeven moment, te wan bestuur change, maar ook toe te wan statuut change, ibrilesi te wan change e kom binnen a stichting, i moes melden na a openbaar stichtingregister na KKF. Want if you no do a sandati, dan tras man no kan sabi soort san change, dat you no kan taki van, i moes fu ben sabi. We karen en bakkeratong een derde werking. Zij die je doet aan melding dat trasma, boeitie den sma vaststichting sabi, dies na den sma zijs dono in haar bestuur. Dies na den regel die bijvoorbeeld den sma, one by one jari, gie a stichting. Dus, ade steeds, prinspari, ibri leesit in wan tjentje kon, dat je doet melding na a stichtingregister. Zij die a registratie, voor een oprichting van een stichting die ook toe prinspari. If bijvoorbeeld je richt een stichting op na notaris, maar melding no doe dat een stichting die opgericht, dan a bestuur de verantwoord toe die alle den sani hoofdelijk aansprakelijk de karing. Dus boeit a stichting je doet ook toe aansprakelijk, bijvoorbeeld if wa agree meki tap papira voor doe aan sani en a agree en waka wa trafasi zij ben denk je dan je ook toelijk bestuur de verantwoordelijke door dat in. We hopen dat ade novo informatie die zie en we hopen ook toe dat onsabi van wat stichting Euroco en dat in het vervolg je sabi van wat stichting je moet gaan naar notaris voor de ator dat hij. We hopen dat informatie ben de novo nogmaals en misataki gunetti te wantralizen.

0: gekregen. Daarom vragen wij voor shalom en haar omroepers vooral voor zegen.
1: Want het is 10:00.
2: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected à la scène.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la scène.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met TDSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected à la scène. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Heere, dank u wel. Geprezen zij uw wonderbare naam. Geprezen zij uw grote en almachtige naam. Koning der koningen, wonderbare raadsman, vredevorst. Ik dank u wel, Heere, dat het uw wil is. Heere, dat ik zo met de geestelijke leiders van dit land Suriname voor uw genade troon mogen komen. Dank u wel voor de leiders in de vijfvoudige bediening. Mijn God, Heere, dat ze op u afgestemd mogen zijn. Heere, dat hun geloof niet bestaat, berust op wijsheid van mensen, maar op uw kracht. Kracht van God. Dank u dat zij die door de geest Gods, o mijn God, hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen, niet op vlees vertrouwen, want dat ze met de kennis vervuld mogen worden, met de rechte kennis, o u, van u in alle wijsheid, geestelijke inzicht. Oh, halleluja. Om de Heere waardig te wandelen. Dank u, Jezus. Hem die alles te behagen. U in alles te behagen. In alle goed werk vrucht te dragen. En op te wassen in de rechte kennis van God. Oh, in alle kracht bekrachtigd mogen zijn. Naar de kracht zijn heerlijkheid. O, tot alle volharding en geduld. Dat ze Gods dienaar mogen zijn krachtens de bediening die door God is toevertrouwd aan hun. Zij het woord van God tot volle recht mag doen komen. Dat ze goede tijding mogen brengen van het geloof. Dat Gods hun de weg mag banen. En dat zij de gemeente mogen onderwijzen, opwassen tot volle wasdom. Ja, Heere, de Heere te volgen, om de Heere oprecht te dienen, om de Heere recht te kennen, die de wil van God te doen in alle heiligheid mogen verlichten, de ogen des harten te mogen hebben, verlichten de ogen des verstand. Om te weten waar het op neerkomt. Heere, dank u wel. Dank u wel, God. O, ten aller tijden, o, dat ze u mogen danken en hun geloof mag toenemen. De belofte van de Heeren hun mag volgen. En bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods dat zij het Koninkrijk Gods waardig geacht zijn. Dank u, Jezus, dat ze ter alle tijden, o, moeten verblijden, bidden zonder ophouden, dat ze zich onthouden van alle soort van kwaad. O, het spoor waar de geestelijke leiders, Heere, op moet blijven. Vader, ik dank u, mijn God, voor onze leiders, mijn God, Heere, dat ze krachtig uw woord, Heere mijn God, krachtig, Heere, uw kracht, Heere mijn God en Vader, Heere, dit land, o mijn God, voor u te over te nemen, Heere, dit land voor u tot rechte kennis te brengen, Heere, dit land Suriname, o mijn God en Vader, Heere, te mogen, ja, winnen voor u, mijn God, Heere, omdat uw naam verheerlijk wordt. Opdat uw naam verhoogd worden, mijn God. Ja, Heere, onze geestelijke leiders. Heere, mijn God, het zij van bishops. Heere, het zij senior pastors. Het zij pastors, het zijn ouderlingen. Heere, mijn God, in de naam van Jezus. O, evangelisten. O, in Jezus' naam, Heere, dat ze goed te werk mogen zijn. Goed te werk mogen gaan. O, in Jezus' naam, wees genadig. Wees hun genadig, Heere, mijn God, Vader. Heer, dat u het bent, o mijn God, die hen wekt in de nacht. Heere, mijn God, Heer, om mee te praten. Dat u het bent, o mijn God, Heere, Vader, die hen tegemoet komt. Heere, om u nog meer te kennen. Dat u het bent, mijn God en Vader, die u leidt. Heere, leidt hen op de weg, de spoor die ze moeten volgen. Om daarop te blijven, mijn God, Heere. En het gaat om uw evangelie. Het gaat om u en u alleen, mijn God en Vader. En dank u wel. Heer, dank u wel voor dit gebed. U zegt bid zonder ophouden. U zegt bid dat gij niet in verzoeking komt. Heer, ik bid zonder ophouden in Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

u voor alles wat u voor mij heeft gedaan. Ik heb Jezus in mij, de Heilige Geest die me leidt. Ik geloof in hem, ik vertrouw op hem. Hij stierf voor mij aan het kruis. Hij nam mijn zonden op hem.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: veteran, former president van Republiek Suriname, vader van onze Heer Jezus Christus, God van Abraham, Isaac en Jacob. Vader, dank u wel voor deze genade dat ik de president van het Republiek Suriname voor uw genade troon mag brengen. Ik dank u, Heer, dat wat u begonnen bent door genade mag leiden tot heerlijkheid. Dank u dat de president de vrede van het land Suriname voorop mag stellen. Ik dank u dat u zal openbaren aan de president welke weg u met haar gaat. Behoed en bewaar haar voor misleidingen. Dank u wel voor de juiste mensen om erheen. Wees haar genadig dat u haar presidentschap mag bevestigen. Wees haar genadig dat ze voortdurend van u mag weten wat ze moet doen. Herinner u haar, toen ze geen president was, wat haar drijfveer was om president te worden van het land Suriname. U kent alle gebeden voor de verkiezingen, u weet het, vader, maar u heeft voor haar gekozen. Ja, heren, u heeft voor haar gekozen. Er waren nog veel meer, maar u heeft voor haar gekozen. Heren, u heeft haar alles geschonken wat tot leven en godsvrucht strekt. Dank u wel voor deze genade, mijn God, dat u haar daar geplaatst hebt. U weet van de aanvechtingen, de situatie waar ze is komen aantreffen. Maar ik dank u dat de president naar u zal luisteren, opdat u haar daar geplaatst heeft. Want u geeft uw beminde in de slaap. Ik dank u dat u haar stille gebeden verhoren zal. Ik dank u dat u voor daadkracht voor haar en team. Wijsheid, inzicht die ze nodig hebben, situaties waar oplossingen nodig zijn, voor u van u mag krijgen. In de naam van Jezus, ja, Heer, van u mag krijgen. Ja, Heer, ze is van u afhankelijk. Heer, er is geen andere God waar zij van afhankelijk zijn. Andere goden zijn afgoden. En dank u wel, mijn God, Vader, dat zij van u afhankelijk is. U heeft haar daar geplaatst. Dat ze zich niet zal storen wat buiten haar werk gezegd wordt. Ik dank u voor de middelen die nodig zijn om dit land goed te besturen, op waardige wijze goed voor het volk te zorgen. Ik dank u voor uw genade voor haar om Suriname naar een mooie toekomst te mogen stuwen. Ik dank u voor de nieuwigheden zoals oil en gas aan te kunnen met juiste organisatie. Dank u dat u bemoeienis heeft met Suriname. Dank u wel, mijn God. U bent een goede God. U bent een waarachtige God. Heren, u en u alleen kan dit doen, mijn God. U en u alleen kan dit doen. Dank u, o mijn God, Heer Vader. Dank u. Uw wil is dat het Suriname goed gaat. Uw naam zijt verheerlijkt en verhoogd. U komt alle eer toe. U komt alle lof toe. U komt alle prijs toe. Heren, u en u alleen, mijn God. Vader, dank u wel. Heren, dat ik mag bidden voor de president van Suriname. Heren, u weet, mijn God en Vader, heren, de aanvechtingen die er zijn, heren, achter de rug om. Maar u weet het, o mijn God, Vader, hoe zij op u vertrouwt. Vader, dank u wel voor deze genade, mijn God, dat u voor haar hebt gekozen. En dank u wel, o heren, voor u, o mijn God, heren, het gaat om u. Het gaat om uw naam. Het gaat om u en u alleen. Geprezen zij de wonderbare naam van Koning Jezus. Geprezen zij uw grote en almachtige naam. O, wij prijzen uw naam. Suriname, verheerlijk uw naam in Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen Suriname, goedemorgen mijn medebroeder, mijn medezusters. Vanuit deze plaats, Radio Shalom, onze vredestation, wil ik u bemoedigen met een goed begin. En het gaat over Matteüs 24 vers 13. Waar de Bijbel zegt over wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. De tekst zegt wie volhardt. Omdat God weet dat Hij ons een vrije wil gegeven heeft. God ook een vrije wil, sa uwan uwan doanging. Mek aitaki wie. Dus, anet dwingi is geen dwang. Maar aitaki suma. Wori teleka einde. Den dati o de behouden. Maar suma no want to. God ook net dwingi. Maar mitak nafu. Bemoedig je voor je tahori. Omdat God ook sabina fesi. Jezus, kom. Waarom is Jezus met 33 jaar teruggegaan? Hij kent alleen de toekomst. Na Esap Tamara. Na een Abitamara na ine anu. Na a toekomst. Daarom is sap soort gedachte. Akuster abra unu. Anofu onheil. Maar gedachte van heil om een goede toekomst te mogen zien. Maar God no mek a toekomst bekend. Omdat hij osso apiesi, stong apiesi, planga apiesi, de kanjarusu en de blokkeer minanga yu, sani. Daniel tin, Daniel bebegi. De yeye, de yeye, de takru yeye, yere. De yere. A eerste digba, de gwe ina himelse gewest, pe de rigeri. De hoor a antwoord tegen Sagaro Besengi Daniel. Maakt u geen grappen met de vallende engelen die zweven en die piepen. No make you son bekend, zei je do. Maar laat het bevestigd worden, zodat ze het zelf zien. Dat Gado zit in ba. Maar een momentje make you plannen bekend. Planken hebben oren. Wanden hebben oren. De vijand heeft ook een oor. Halleluja. Dan mi want taigi you today. Hoor doro, want God sabi soort gedachte koester abrayu. Te you no doro, ete apen peyum de im wakti geduldig. Yum wakti geduldig. Want masra sab soort gedachte. Wij, onze gedachten zijn niet zijn gedachten. Onze wegen niet zijn wegen. Umus waka in ewa, in e passi. Umus waka na in e gedachte. Halleluja. Umus waka na baka masa. No masra mus waka na wibaka. Dus if you no see you sande gerealiseerd ete, blijf volharden. Waka doro, Jezus waka. En di abe shi a probleem napu, dan agwe en a waka. En vanaf a begin, Johannes bewan horen tegen. Johannes taki, je kof bi dop you. Met, you dop me no, ataki no. Wat betaamt het al dus al de gerechtigheden van mijn vader te doen? Ataki, say wan knapu voor belemmer a wroko, fu mi pa, na de trawang. Nanga mi igi wortu. You must dop me, ano, you must dop me. Fu mi go do a wroko. En zo Johannes doping. Als nek je bij belemmer en bakka. Na ini a woestijn. A donderen op. De fariseer bij een belemmering. Na de wonders a ben do. De no be man. Telegaan laas. Maria, Emma. Ik kreeg, hij weende. Die Jezus zegt, go naar kruis. Attaki, moeder ziet uw zoon. En zoon ziet uw moeder. Omdat hij was gekomen om de wil zijn vaders te doen. Daarom zei hij altijd, moet ik niet bezig zijn met de dingen mijn vaders. Waarmee bent u dan bezig? Je mek is maar poer je blik tap adol voor Masra. Je mek is maar weer hou je voor die Masra. U hebt een titel in de gemeente of een ambt in de gemeente of u hebt niet. Blijf gefocust als u het nu hebt. Waka in uw ambt. If anoko ete waka aikong. Tanta papasi fall hard. God no send you consumer. Ano send you consumer. Ma a abi en ting. Sa o ordate you. Ti de man te mi wan bemoedig you. No mek uno wans ma poor you. I tap adolfo masra. No mek situasi. No mek uroko. No mek pain. No mek vrouw. No mek man. No mek apostel. No mek bishop. No mek dominee. No mek pater. No mek president. No mek koning. No mek no wans ma poor you tapa passi. Lek van no wans ma no wans situasi. Zelf de dood Jezus niet van de weg kon halen. Omdat hij een relatie had met zijn vader. En hij moest doen waarvoor hij op deze aarde was gezonden. Minanga yu kona tapa grond tapu. En om volbreng adul. Alleluia. Yu di no be sabi tide ye yere na in wan goed begin. Taki tang waka. No meki sanin. No pour you ay luku sei busi. No luku sei abusi. Want a tigri de sei abusi. De Bijbel zegt. Want de duivel gaat rond als. Los na lek wan krasi tigri. Lek als een leeuw. Maar wij dienen de leeuw. God is niet als. Daarom is God niet alsof. Maar de vijand is alsof. Hij doet alsof. Alles wil hij nabootsen. Maar God is de leeuw van Juda. Dus. Wij moeten weten, de vijand gaat rond als, maar wij dienen de leeuw van Juda. En als wij achter de leeuw lopen, wil ik u vandaag garanderen dat geen enkele machten naast het bos of in het bos u kan tegenwerken, u kan verleiden. Niks u kan verleiden, omdat u achter de leeuw loopt van Juda. Tiden manting. Mi want tegi you brother. Mi want tegi you sa. In an name for Jesus Christus. Mi want tegi you one sweet story. Mi want tegi you one belangrijk story. Mi want tegi you taki. God will help you. God will denanga you. And attacki if you fall hard. Mi want tegi you taki. Om Jesus te dienen is makkelijk. Me tegi you. You can do a Sondags gebed. Namasra ye dinikba. You can do a Sondags gebed. You can belay you sondu. You can carry you. Ibe carry go na masra. Na masra ya dinik ba. Dus het dienen van God is makkelijk. Om u te laten bekeren is makkelijk. Maar mi want tegi you a true fu baka a bekering. A true baka a bekering. Na a fall harder. Want om in Christus te fall harder is niet makkelijk. Jezus wist het. Daarom is hij met 33 jarige leeftijd, zoals de mens zegt, is hij opgevaren. Is hij ten dode gegaan en opgevaren naar de Vader om u en mij te helpen met de Heilige Geest die hij aan de Vader gevraagd heeft. Om die aan ons te zenden, om ons te helpen. Die de man ting. Mi want taigi you in a name for Jesus Christus, brada. Taki, adini fu masra. Makkelijk man. I kan go alla sonde na kerki. You can look u live stream. You can look en fiat. Ma om te volharden tot het einde. Dat is de sleutel. Asroto no de wana bekering. Bekering de a passie. A passive committer also. Ma fu opo adoro. Asroto fu opo adoro. En tana ina also. tana in Christus. A sleutel, de sleutel om in Christus te blijven is de geest van God die ons helpt om te volharden in Jezus Christus. Want en onmakkelijk, we worden van alle kanten geschud. Ik zeg je onvoorloosa evangelie. Maar mi wan tegi you, if you hoor masra, makkelijk voor je loos evangelie. Maar if masra mit nanga you en masra hoor you, no one man oma opo masra anu fu poor you. Daarom ataki Allah san sa empajena in Johannes 10. Ataki sa empajena Jena in anu no one man no man beroof. Halleluja. En attack mijn schapen kennen mij en ik ken mijn schapen. Johannes 10 vers 4 go mit 10. Attack want te one vreemdeling. Attack in de adoro. If one alas kap e waka doro. Ma te one vreemdeling kon es kapu no sabe anu waka mame tegi de vreemdeling lai. Satan is in de vreemdelingen en toch weer waka baka de vreemdelingen. Maar masra konfu taigi you vol haar na in ing en arki insting. Want de skapu van sap insting en in sabu in skapu. Die de man te me konfu bemoedig you vanuit Radio Shalom. Uw vrede station pe a vrede e prati. Pe a vrede e sorry. Pe a lobby e sorry. Na warlik a inspiration bron fu masra na in Isrananja. Halleluja. Moksi na ngaden trawa. Want so langa we dena in Masra, mi want taigi you taki wu ap alasan gemeenschappelijk as Santa Yeye de minanga you deel na order no more as Santa Yeye abi ai chakong discipline ma mi want taigi wu de in wa yeye a yeye no bigina tapa biskop aptina in you ma order dena ini a yeye order dena ini alecham. Hallelujah. Tide manteng me bless you vanuit Radio Shalom Wantromoro, tak hoor doro na akari fu masra abra yu libi. Fol hart in akari fu masra. Yop sa doro atifi fu asneki. Yop sa doro de situasi. Ma yu abif waka baka aleu fu yuda. Yu abif waka abra baka aleu fu yuda. Tide mante mi wan taigi yu tide mi lobi brada. Mi lobi sa na akhut begin fu yu libi. Akhut begin fu yu bedinen. Mi wan taigi yu taki. Gonanga masra, din masra, lop makandra, yep makandra, bemoedig makandra, inspireer makandra, sor makandra terecht in a neem voor Jezus. En meki atra, no abi brudu. You saptak atrawa e du ogri, no mek a brudu klevena in you anuma. If you soren terecht, en da wise atibro na you, dat want taki da i redde in sil, en da in brudu, you redde you serefi wanda brudu, fu eno klevena in you anu. Ma tide manteng mi wan taigi you, mi lobi brada, mi lobi sa. Mek wita hoor na masra, het dine van God heeft een beloning, en wanneer onze God betaalt hij goed. Vraag maar aan Hiskia. Hiskia zocht niet naar geld. Hiskia zocht niet naar een grote huis. Hiskia zocht niet naar een mooie auto. Maar minus een mooie auto ben de attendati. Maar Hiskia tegen Masra tak. Masra memre den san sami do you. Do you. Want die garo be seni Yesaya gona na Hiskia. A profetia gona. Ja gona na. Hiskia. A betegen. A tegen taki. A yuru fi udoro kaba. Maar. Hiskia no ben broko e ede Hiskia draaien fesi en a luku a muur en a taigi masra na dat yo dumi fu alla de uroko sami uroko giu en God is trouw. Wanneer hij terugkijkt na de dingen die u voor hem gedaan hebt, dan mi want taigi taki gado e bless you. Ma inom si gado les le kwa transactionele God, inom si gado le kie go wissel da ye kisip chimoni, inom go din gado taki te din gado da yo omdat je doet dat dan. Nee, u moet gewoon werken. Hij weet dat hij u zal betalen. Hij zegt, de arbeider is de loon waard. Die naaf go specifiek takie. Hey, if me, doe dat hij dan ook is. Dan nee, God is geen transactionele God. Maar een rationele God. Je dien gado, fusuma gado de. Want u zonder God stelt niks voor. Maar God zonder u. Blijf God. Halleluja. Tide manting. Mi wan bemoedig you tide manting. Wie spede? Hiskia. Gado. Apai Hiskia. Nanga 15 jaar extra verlenging. Tap elevensjaren. Tide manting mi wan tegi. Arbeid voor God wordt beloond. En wanneer onze God betaalt hij goed. Tide manting. If ino be roko gi masra. Gaat u niet gewoon in de gemeente zitten, maar doe iets als u harig, als u schoonmaakt, als u alles wat u doet, doet. Efna, osso je go, je hebt een apostel, je hebt een pastor, je hebt een bischop, je hebt een kerkie, efna, kerkie jari, je harig, je halen een collecte op, je krin den banyi, je krin een kansel, je krin de altaar, wat u ook doet, u geeft iemand iets, u werkt voor God, brengt u het evangelie, u werkt voor God. Nasma eshi. Dat zolang je aan een apostel of zolang je aan een profeet, zolang je aan een leraar in een roko die gado. Nee, God ziet het hard. God weet welk arbeid je voor hem verricht. En ik zal u daarvoor belonen. Niet de mens, halleluja. Tees je was magi was aan anasma na gado mere ati. Omdat gado no sake anu konda ge asan se abnode. Maar hij gebruik was masan de a kanaal abron. Want de aifoer abron dat vakant. Stroom kona you. Mogen de Heere u zegenen, mijn broer. Mijn zus, vanuit Radio Shalom bid ik u de zegeningen van deze dag toe. En dat geen enkel van de zegeningen u voorbij gaat. In Jezus naam. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TVCU keeping us in touch.
5: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
6: Radio Shalom.
5: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
6: Inspiration FM.
5: Het kan niet anders.

0: Rhapsody time, blessing time. Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde. Onze thema vandaag is Weiger Satans beschuldigingen. En onze thematekst is Openbaring 12, vers 10. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid en de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Halleluja. Let op wat de openingstekst ons vertelt over Satan. Hij is de aanklager van de broeders. Degene die voortdurend beschuldigingen uitspreekt tegen Gods kinderen. Hij beschuldigt u voor God, bij anderen en zelfs bij uzelf. Hij gedijt op schuldgevoel, veroordeling en zelfverwijt. En hij fluistert leugens die klinken als uw eigen gedachten. Hij kan u laten twijfelen aan uw recht om in Gods aanwezigheid te zijn en aan uw rechtvaardigheid in Christus. Misschien heeft u er ergens voor gebeden en is het nog niet gebeurd. Dan klinkt zijn stem. De reden dat het nog niet is gebeurd is dat u niet genoeg vast. Daarom is God niet tevreden met u. Dan plotseling begint u zich schuldig te voelen en krijgt u spijt en geeft u zichzelf de schuld. Nee, de Bijbel zegt, lieve mensen, dat we niet onwetend zijn van Satans listen. 2 Korinthe 2 vers 11. Hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Als God met u wil praten over vasten, dan heeft hij Satans hulp daar niet voor nodig. Bovendien beschuldigt of verwijt God zijn kinderen nooit. Hij corrigeert, onderwijst en leidt tot, halleluja, en leidt ons door zijn woord en de Heilige Geest. Maar hij veroordeelt of beschaamt de zijnen nooit. Dat is Satans strategie. U belasten met schuldgevoelen en u laten twijfelen aan uw rechtvaardigheid. Soms betrapt u zichzelf erop dat u iemand verantwoordelijk houdt voor iets wat degene nooit heeft gedaan of waar hij of zij niet schuldig aan is. U bent ervan overtuigd dat ze schuldig zijn omdat Satan ze bij u heeft beschuldigd. Hij zaait wantrouwen, wrok en verdeeldheid. Weiger om hem die kans te geven, lieve mensen. Efeze 4 vers 27 zegt, geef de duivel geen ruimte. Geef hem geen kans om zijn leugens, bedrog, verraad en beschuldigingen om u heen te verspreiden. Geloof alleen het woord. En beoordeel alles vanuit het perspectief van Gods waarheid en zijn rechtvaardigheid. Behoud uw bewustzijn van rechtvaardigheid en wandel in liefde, geliefde. Het bewustzijn van rechtvaardigheid elimineert schuldgevoelen. Veroordeelt of minderwaardigheidsgevoel. En plaats u boven Satan en zijn beschuldigingen. Het geeft u ook de moed en het vertrouwen om tot God te bidden en antwoorden te verwachten. U bent onbevreesd en schaamt u niet voor hem, omdat u vrede met hem heeft door de Heere Jezus Christus. En dat mag u zelf lezen in Romeinen 5 vers 1. Halleluja. Geliefde, luister niet naar de leugens van Satan. Nee, en voelt u zich niet schuldig, want de Heere zal u nooit verweten. Hij zal u nooit beschuldigen. Hij houdt te veel van u, geliefde. Laten we samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve vader, dank u dat u mij bevrijd heeft van veroordeling in Jezus' naam. Mijn gedachten zijn vervuld. Gevuld met uw woord. En ik weiger om de duivel ruimte te geven. Zijn beschuldigingen hebben geen macht over mij. Ik sta gerechtvaardigd, geheiligd en overwinnend in Christus Jezus. Amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons gerust contacten. Ons nummer is 864-646. En onze thema is Weiger Satans beschuldigingen. Dat mag u nou opsturen en dan krijgt u de Rhapsody van de dag. Geliefde, ik ben Michelle Afzende van Christus in Suriname. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, mag u altijd langskomen aan de Ringweg Noord 110. En u bent van harte welkom. Ik groet u, ik hou van u. Wees te lief voor de ander en vooral voor uzelf. Tot de volgende dag.
1: Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mi finger komt vast.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom, familie. Shalom, shalom, shalom. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Welkom bij deze mooie, mooie, mooie, splinternieuwe aflevering van The Morning Move. En het is vandaag 12 juni. En deze vrijdag 12 juni heet ik u van harte welkom live in de uitzending. We zijn live hier aan de stadion, laan nummer 7. En ja, u hoort mijn stem vandaag omdat ik moet invallen voor zuster Afsinde, voor zuster Michelle. En ik ben super blij om hier te mogen zijn. Ik ben, het is een voorrecht en ik ben de Heere heel dankbaar dat ik genade heb ontvangen om hier aanwezig te mogen zijn, geleid door de Heilige Geest. Goedemorgen nogmaals en God bless u allemaal, amant en disi. Ik hoop dat u lekker hebt geslapen. Ik hoop dat u goed wakker bent geworden. Ik hoop dat u in goede gezondheid wakker bent geworden vanmorgen. Want er zijn mensen die zelf ziek zijn, sabi toch? En ja, God echt bidden dat ze beter mogen worden. En ik bid dat u vanmorgen echt genezing mag ontvangen van elke ziekte. Genezing mag ontvangen van elke pijn dat u heeft vanmorgen. En vanmorgen ben ik hier om ook een woord aan u te brengen. Maar dat doen we om 6:15, zoals altijd wanneer ik in de uitzending ben. En daarom vraag ik u ook vanmorgen om uw telefoon even te pakken, om even te groeten. Laat even weten als u al wakker bent. Het is momenteel 6:09, dus dat wil zeggen, we hebben nog ongeveer 6 minuten om dat te doen. Groet even snel, laat weten van waar u uit luistert. Laat weten als u ready bent voor de boodschap van vanmorgen. Stuur even snel een groet. Als u iemand hebt die jarig is vandaag, laat het ook even weten. Doe de felicitaties, je mag groeten, je mag bemoedigen, je mag feliciteren. Allemaal op het nummer 8755358. Doe dat even snel op het nummer 8755358. We kunnen nog niet bellen, dat doen we iets later. Maar je kan alvast een app sturen. Laat weten dat je ready bent. En dat u al wakker bent van waar u uit luistert. Ik groet al die woonwijken. Ik groet jullie. Good morning. Ja, Leiding is al wakker. Kwata is al wakker. Noord is al wakker, zie ik. Goedemorgen. Ja, de boer buiten is ook al wakker. Sang. Ja, de boer buiten is niet ver van mij. Goedemorgen, de boer buiten. Goedemorgen. Wie nog meer? Ja, stuur even snel een WhatsApp bericht. Rens project van Wakka. Noordweekweg van Wakka. Garnizoenspad, dem of Kwata drape. Good morning. Noord, Geiersvleet, Blauwgrond van Wakka. Eigenlijk moet ik echt een lijst maken met al die woonweken. En jullie allemaal is stuk voor stuk groeten. Anodja. Maar iedereen die luistert, goedemorgen. Ook de mensen die luisteren via de livestream www.shalomsuriname.com. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering. Ik denk aan de mensen in Nederland. Ik denk aan de mensen in België. Als u luistert en u hoort mij groeten, groet even snel terug. Dat kunt u doen via het WhatsApp nummer 8755358. We gaan even naar een pokoe luisteren van CC Winans. En daarna, naar die pokoe, komen we dan terug live in de uitzending voor de bemoediging van vanmorgen. Goedemorgen nogmaals en welkom bij The Morning Move.

Wat een prachtig nummer. Ai, in tak mi loba poko di zito. Echt is geen grap. Ik hou echt van de nummers van CZ Winans. Ze doet elke keer weer wat. Je moet gewoon in aanbidding gaan. Gewoon echt meezingen. Wanneer je CZ Winans hoort. En ik hoorde gisteren dat CZ Winans 27 augustus op mijn jaardag in Nederland zal zijn. En volgens mij ben ik ook niet in Suriname tegen die tijd. Zo de heren wil. We hebben plannen, mevrouw en ik, om niet in Suriname te zijn. Waar ik zal zijn, horen jullie nog. maar ik begin jullie alvast te melden dat ik die week van 27 augustus niet in de uitzending zal zijn. Maar prijs God, God is goed. Voor degene die CC Winans zullen meemaken, proberen jullie CC Winans te overtuigen om ook naar Suriname te komen. Maar nogmaals een hele goede morgen. Mijn naam is Ian Murasim en ik ben vandaag uw presentator voor wat betreft dit mooie programma, The Morning Move. En u weet hoe we het doen. Ik heb weer een titel voor de bemoediging van vanmorgen. En het kan zo zijn dat de bemoediging van vanmorgen een beetje scherp zal overkomen. Maar het is allemaal uit liefde. Ik heb geen enkel ander motief. Ik heb helemaal geen enkel ander bedoeling hierachter. Slechts gewoon omdat ik van u hou en ik hou van God. Er zijn heel veel mensen die door het leven heen gaan en het leven met God niet serieus nemen. Ook wanneer u op straat gaat en u kijkt rondom u heen, dan ziet u ook dat mensen er gewoon goddeloos leven. Er gaat echt een dag komen waarbij God echt oordeel gaat moeten vellen. En het gaat niet mooi zijn, weet u. Wat wij willen hebben is dat eigenlijk een ieder mag beseffen dat Jezus koning is. En dat God verschrikkelijk veel van ons houdt. Laatst zat ik te denken aan waaraan moet ik nog werken? En ik ga u zeggen, ik ben ook heel erg eerlijk. Ik ben niet perfect. We maken allemaal nog fouten en zo ook ik. En ik vroeg de Heer van Heren, wat in mij behaagt u nog niet helemaal? En heel stiltjes, echt stil, hoorde ik liefde. En ik zeg, wat? Zeg maar, Heer, ik hou toch van u? Ik hou van u, Heer. Ik voelde me even als Petrus. Maar niet zozeer liefde voor hem. Ook liefde voor hem. Maar meer de liefde die ik moet tonen naar mijn broeders en zusters. Weet u, het is één ding om te zeggen dat u van uw broeder of uw zuster houdt. Maar het is een ander ding om het echt te kunnen menen. En kunt u het wel meten? En hoe meet u dat? Als u echt van uw broeder houdt, echt van uw zuster houdt, als u echt van uw naaste houdt, dan gaat u ze vertellen.
over het evangelie. Dan gaat u niet willen dat ze verloren gaan. En daarom ben ik ook elke morgen hier. Dan maakt het even niet uit als het woord, de boodschap, een beetje scherp overkomt. Maar we moeten geen water in de wijn doen.

je oma, je opa. Letterlijk iedereen die je kent. Ga maar na. Dat we allemaal voor de Heere gaan moeten komen te staan en er wordt oordeel geveld. Waarbij jij misschien zou kunnen helpen. Had jij misschien verteld van hey, de Heere houdt verschrikkelijk veel van u. En hij wilt u bij hem hebben. Hij is een vergevende God. Nou, ik zou eigenlijk vanmorgen niet daarover praten hoor. Maar ik wil u bemoedigen vanmorgen om het evangelie te brengen. Om het evangelie te verspreiden. U hoort al jaren en jaren dat de Heere terugkomt. We weten niet wanneer Hij terugkomt. Maar feit is, en ik kan u garanderen, dat Hij terugkomt. En wanneer Hij terugkomt, zal het niet mooi zijn voor degene die Hem niet kennen. Ik denk dat het tijd is voor ons als christenen om die liefde echt te gaan tonen aan de wereld. Want dat is wat de Heere Jezus heeft gedaan. En de Heere Jezus Christus heeft zijn liefde niet getoond door te zeggen, ah, is oké, u mag zondigen, ik vergeef je, je mag doen wat je wilt. Maar de Heer is gekomen en heeft de waarheid gesproken. Hij heeft gepredikt op bergen, tegen scharen, tegen mensen, grote groepen mensen. En hij heeft verteld en heeft gezegd hoe die dingen gewoon zijn. Vandaag de dag zijn we bang dat mensen ons haten, dat mensen ons niet meer lief zullen hebben, dat mensen ons scheel zullen aankijken, dat mensen ons zullen vervolgen, ons zullen bespugen, of dat mensen ons gaan uitlachen. Ik zeg u, er gaat een dag komen waar mensen letterlijk naar de hel gaan.

En het wordt niet mooi. Het is onze taak. Het is onze taak om onze deel als kinderen Gods het evangelie verder te verspreiden. Kijken we naar het leven van de Heer Jezus Christus en de discipelen, dan zien wij hoe de Heer hen opleidt om uiteindelijk zelfstandig het evangelie te verkondigen. Hoe vaak doen we dat? En het is ook iets anders om te weten hoe het evangelie te verkondigen. Weet u dat het evangelie niet alleen is, de Heer Jezus houdt van je, klaar, punt uit. De Heer Jezus houdt van je, klaar, en dan klaar, en dan loop je weg. Nee, het evangelie is men vertellen dat we allemaal zondaren zijn. En dat u niet beter bent dan die zondaar. Dan degene aan wie u het evangelie brengt. Maar dat we allemaal de heerlijkheid van God verderven. En dat we missen. Dat wij zondaren zijn. Dat wij God nodig hebben. Dan maakt het niet uit hoeveel goede werken u doet. U hebt diezelfde genade nodig. Vertel over jouw story. Vertel over wat jou is overkomen. Vertel wat de Heer voor jou heeft gedaan.

der bemoediging, als getuigenis. Want men wil zien, men wil proeven. En hetgeen dat jij hebt meegemaakt, laat hen proeven. Laat hen weten, laten ze horen over de liefde van God. Maar laat ze ook weten dat God een God is die rechtvaardig is. En dat hij ze heel graag bij hun wilt hebben. Als u dat doet, heeft u deel gedaan. Maar laat het niet zo zijn dat wanneer u straks in de hemel komt. Ik weet u, soms lijkt het zo egoïstisch, hè? Ja, midor ook maar naar hemel. Ik ben al daar. Voor wat jullie betreft, naar onze zaak. Maar midor ook hemel, ik heb de Heer al aangenomen. Maar als we kijken naar de geschriften, als we kijken naar de Bijbel, dan zien wij ook dat de Heere, dat was de laatste opdracht van de Heere, om het evangelie van het Koninkrijk Gods te verkondigen overal in de wereld. Ik weet niet wanneer de laatste keer was. Ik zou eigenlijk niet hierover praten vandaag, hoor. Ik ga je eerlijk zeggen. Ik zou over iets anders praten vanmorgen. Maar wanneer was de laatste keer dat u iemand heeft verteld over de Heer? Gaat u even na. Of bent u zo druk bezig met het werk? Bent u zo druk bezig met de kerk zelf? Bent u zo druk bezig met uw eigen dingen, dat u niet eens geeft om de mensen daarbuiten? U bent misschien samen met de gemeente wel gered, maar wat about de mensen daarbuiten? Je moet het niet alleen overlaten aan de evangelisten. Het is niet alleen het werk van het evangelist. Maar het is elk een van ons taak om te vertellen over de vergevingsgezindheid van onze God. De liefde. Want als iemand u niet had verteld over God, dan Yusrevi, dan ben je gered ook toe. Maar het is misschien omdat iemand bij u is gekomen en u heeft benaderd. U heeft verteld over de liefde van God. Over het reddingsplan door de Heer Jezus Christus. Dan bent u tot geloof gekomen. Precies zo ook op ons beurt moeten wij dat doen. Vanmorgen zou ik eigenlijk praten over genade. En dat genade geen vrijbrief is voor zonde. Maar dan zetten we dat voor de volgende week, zo de Heere wilt. Maar ik bemoedig u vanmorgen. Als u zegt dat u van de mensen houdt. Als u zegt dat u naaste lief hebt. Want dat vraagt God van ons, hè? Heb de Heer uw God lief met geheel uw hart. En zo aan en zo aan. En het volgende dat gelijk is aan de eerste wet, of het belangrijkste is: heb uw naaste lief als uzelf. Je wilt niet verloren gaan. Je wilt gered zijn. Je wilt naar de hemel gaan. Zoveel hou je van jezelf, toch? Dan moet je ook zoveel houden van jouw naaste. Om te zeggen van: ik wil niet dat jij naar de hel gaat. Accepteer de Heer vandaag nog, vandaag nog, vandaag nog. Ik kan je niet beloven. En ik kan je niet garanderen. Dat je niets zwaars gaat meemaken. Integendeel. Sanom yomitsani. Want de duivel is niet blij. En dan ga je juist strijd meemaken. Maar maak je geen zorgen. Want elke strijd is al overwonnen. Want we zijn meer dan overwinnaars met Jezus Christus. Prata evangelie. Sta niet stil. Blijf niet op één plek.
Wees niet egoïstisch. Omdat you have an evangelie ba. Het evangelie is niet om voor jezelf te houden. Maar het evangelie is om te verspreiden. Tot de uiterste hoeken van deze wereld, zegt de Heer. Ga heen en verkondig het evangelie. Ga heen en vertel over Jezus. Ga heen. Amen.

0: kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
1: Hé, hey, Ruby! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
0: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Jij hebt niet dingen aangesteld, Ruby.
0: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are Sue.

0: with double sketchup.
1: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, vrijdag 12 juni 2026. De Heere uw God brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en waterstromen die in de dalen ontspringen. De Heere uw God brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en waterstromen die in de dalen ontspringen. Deuteronomium 8, vers 7, het leerwoord. God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten te allen tijden van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig mocht zijn. God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten te alle tijden van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig mocht zijn. 2 Korinthe 9 vers 8. Het gezang, hoe groot en rijk.

schade en maak hen van de zonden vrij. Genade brengt van boze wegen de zondaar naar des heilands kruis. En God

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Welkom, welkom, welkom terug bij onze vertelling. Vandaag gaan we deze vertelling afronden. Het thema van deze week is: wees niet hoogmoedig, maar nederig. Onze thematekst is gehaald uit Jacobus 4, vers 6. De NBG 51 vertaling zegt: God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. De basisbijbel zegt: God is tegen de trotse mensen, maar hij is goed voor de mensen die hem willen gehoorzamen. Vader God in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u wil zijn met de mensen die u willen gehoorzamen. Heere, geeft u onze harten en onze oren om u te willen, gehoorzamen. Heere, we willen niet koppig zijn. We willen luisteren naar mama en papa. We willen luisteren naar u. Heere, we willen goed doen voor u. Helpt u ons daarmee. Daarmee in Jezus' wonderbare naam. Amen. Happy kids. Deze week hebben we gekeken naar hoogmoed. Hebben we gekeken naar nederigheid. Daarnaast hebben we ook gekeken naar het verhaal van Jozua en de Israëlieten. En wat er is gebeurd in de plek Ai. Wel, we hebben geleerd dat hoogmoedig betekent overschatting van je eigen kunnen. Dus iemand die zichzelf en zijn eigen kunnen overschatten is. Maar denk dit dikbaar. Denk je dat je meer en beter bent dan werkelijkheid, dan anderen. En nederig betekent een houding, is een houding hebben of een eigenschap van iemand die niet speciaal macht of eer wil voor zichzelf. Dus die zichzelf niet speciaal op de voorgrond wil plaatsen. En we hebben geleerd dat deze personen, die nederige mensen, niet speciaal zwak zijn hoor. Nee. Ze zijn ook moedige mensen, maar ze zijn niet hoogmoedig. Ze zijn niet trots en ze zijn niet arrogant. Daar hebben we naar gekeken. We hebben ook gekeken naar het verhaal van de Israëlieten. Ik heb verteld dat God was met de Israëlieten. God is met de Israëlieten. En hij heeft zoveel geweldige dingen voor ze gedaan. Hij heeft ze gehaald uit die pinari, uit die armoede in Egypte. En hij heeft ze geleid naar het beloofde land. Maar in die hele reis, waren er soms zoveel moeilijkheden. Omdat die mensen, de Israëlieten, keer op keer weer ongehoorzaam waren. Hoogmoedig waren. Ze waren altijd weer aan het klagen, aan het knorren. En God was niet altijd blij met ze. Hij heeft Jozua, de profeet Jozua, heeft hij aangesteld. Heeft hij gezet om leider te zijn over dit volk. En Jozua heeft zijn best gedaan hoor. Hij heeft zijn best gedaan. Een van die geweldige dingen die God heeft gedaan voor de Israëlieten was dus dat ze een overwinning hadden gewonnen daar bij Jericho. Ze moesten lopen om de muren van Jericho en muren die stortten neer. En waarom denk je dat God ze die overwinning heeft gegeven bij Jericho? Ze kregen de overwinning omdat ze nederig waren toen. Het volk vertrouwde niet op hun eigen kracht. Ze vertrouwden op God, waardoor God ze instructies gaf. God, hij leidde ze zelf. Daarom, ze waren gehoorzaam op dat moment. En daarom hebben ze de overwinning gehad bij Jericho. Als we nu kijken naar Ai, waar ze pak slaag hebben gehad, waar ze hebben verloren van de vijand, dan zien we dat ze daar hoogmoedig waren. Ze hebben God niet geraakt. Ze zijn niet bij God gaan kijken van: Heer, hoe moeten we dit aanpakken? Hoe moeten we kijken daarnaar? Wat moeten we doen, papa? Daar hebben ze vertrouwd op hun eigen kracht. En we weten, we hebben gezien wat hoogmoed betekent. Je vertrouwt eigenlijk op je eigen kracht. Je slaat een beetje op je borst. Ze hebben onderschat die mannen van Ai. En ze hebben zichzelf overschat. Daarom hebben ze verloren toen ze naar Ai gingen. Als we kijken naar deze gebeurtenissen en naar ons eigen leven, kindertjes, kleine en grote happy kids,
dan vraag ik me af, komt het bij ons ook voor, dus dat wij soms problemen krijgen of dat we ongehoorzaam zijn tegen God? Zijn we altijd brave mensen? Doen we altijd alles goed? Boy, ik weet niet van jullie hoor, maar ik kan wel voor mezelf praten. Ik maak soms zoveel fouten. En soms ben ik ook zo ongehoorzaam, zo drang aan Jezus, dan luister ik niet naar God. En dan soms lijkt het alsof de wereld ons overwint, omdat we ongehoorzaam zijn. En waarom overwint de wereld ons? Wanneer de wereld ons overwint, wanneer de wereld en die problemen zo op ons afkomen, dan denken ze dat dus de wereld ons overwint, dan spotten ze met God. Looking, I play wel een keertje meid. Dan kijk daar hoe ze eruit ziet. Kijk daar, zie je altijd problemen. En wat pizza, halleluja, halleluja. Dan kijk dat je ze onvoldoende gehad voor de repetitie. Dan waar was er God? God kon er toch helpen? Hij kon er toch een team geven? Voor de mama's en de papa's werk wel. Nou, kijk, ze heeft die promotie niet gehad. Die mama heeft die promotie niet gehad aan het werk. Waar was God? God kan je toch die promotie geven? Dus dan gaan ze spotten met God. En als christenen moeten we daarop letten. We moeten niet ongehoorzaam zijn. We moeten niet ervoor zorgen dus dat God er scheiding komt tussen God en ons. Want hij houdt zoveel van ons. En daarom is het goed om nederig te zijn, happy kids, kleine en grote. Het is goed om sakafasi te hebben. Om de ander, de Bijbel zegt een mooi woord, uitnemender te achten dan jezelf. Dus dat de ander een beetje voorop laat gaan. En als we allemaal zo doen, dan kunnen we de liefde van de Heer ervaren. Dus daarom is het goed om nederig te zijn en altijd gehoorzaam te zijn aan God. Dan hoeven we geen paai-paai te krijgen, zomaar onnodig paai-paai te krijgen, omdat we op onze eigen kracht zijn gegaan. We dachten, we eeuwig denken. Nee, ga bij God. Vraag hem, Heer, wat moet ik doen voor deze repetitie? Het is een beetje moeilijk, ik weet het, ik begrijp niet alles. Maar Heer, help u mij. Laat mij goed oefenen. Helpt u mij om een beter cijfer te krijgen? Papa, deze kinderen zijn zo onaardig tegen mij. Helpt u mij dat ik een klein hartje heb. Dat ik wel van ze hou. En dat ik geen rust zoek met andere kinderen. Ga bij de Heer. Vraag hem wat je moet doen. Zodat we niet hoogmoedig zijn. Maar dat wij altijd weer nederig zijn. God is tegen de trotse en de hoogmoedige mensen. Maar hij is goed voor de mensen die hem willen gehoorzamen. God wederstaat de hoogmoedigen. Maar de nederige geeft hij genade. En dat halen we uit Jacobus 4 vers 6. Happy kids. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vertellingen van deze week. En dat je wijze lessen hebt geleerd uit dit Bijbelgedeelte. En uit deze Bijbelvertellingen. Ik wens jullie een hele fijne dag toe. En vertel dit verder aan vriendjes en vriendinnetjes en nichtjes en neefjes. En laat mama ook dit verhaal met je lezen. Dit verhaal komt voor uit in Jacobus 7. En dit verhaal, nee. Onze tekst is gehaald uit Jacobus 4 vers 6. Maar dit verhaal over Joshua en de nederlaag, de Ai, komt voor in Joshua 7. Lees het verder en vertel het door. Lieve Vader, dank u wel voor deze week dat we hebben gehad met waardoor we de vertellingen tot ons konden nemen. Dat we hebben kunnen luisteren. Heere, laat dit allemaal vrucht in ons dragen. En dat we het kunnen vertellen aan iedereen die het wel wil horen. In Jezus' wonderbare naam, zegent u ons, o papa. En geeft u ons oortjes waarmee wij u kunnen gehoorzamen. In Jezus' wonderbare naam. Amen. Happy kids. Ik ben zuster Naomi Waartes en ik spreek jullie de volgende keer.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Weer in beslag genomen drugs verbrand te Krakka. BGVS uit schuldencrisis. AZP-directie weer spreekt code zwart, maar zorgen over druk op SEH blijven bestaan. Vertraging van het Hooggerechtshof, gevolg van trage uitvoering vonnis. Times of Suriname schreef vandaag weer in beslag genomen drugs verbrand te Krakka. Weldsdienaren van de afdeling Narcotica Brigade hebben afgelopen woensdag een grote hoeveelheid in beslag genomen drugs verbrand te Krakka in het district Para. Deze verbranding vond plaats onder toezicht en leiding van officier van justitie bij het Openbaar Ministerie. Het betreft in deze een partij drugs die vanaf de periode van dinsdag 17 maart 2026 tot en met zondag 7 juni 2026 in beslag is genomen. Het ging om cocaïne in vaste vorm, vloeibare cocaïne, marijuana, hash, ecstasypillen, metam, oftewel soekroe. Ook uit Times of Suriname lezen wij vandaag BGVS uit schuldencrisis. Het bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname is volgens minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid bezig aan een moeizaam maar zichtbaar herstel. Hoewel ongeveer 95% van de schulden aan buitenlandse leveranciers inmiddels is weggewerkt, kampt de instelling nog steeds met een groot financieel knelpunt, namelijk tientallen miljoenen SRD aan openstaande vorderingen bij ziekenhuizen. De minister zegt dat de modernisering en het herstel van BGVS in de eerste plaats afhankelijk zijn van financiële stabiliteit. Toen de huidige regering aantrad, verkeerde het staatsbedrijf volgens hem in een situatie waarin de normale bedrijfsvoering ernstig werd belemmerd door schulden. BGVS zat compleet vast in schulden en kon daardoor haar normale operatie niet draaien, zei Misikaba. Volgens hem wordt samen met het ministerie van Financiën gewerkt aan een financieel hersteltraject waarbij BGVS is aangewezen als een van de instellingen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Star Nieuws schreef vandaag: AZP-directie weerspreekt code zwart, maar zorgen over druk op SEH blijven bestaan. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo benadrukt dat er formeel geen code zwart is afgekondigd voor de spoedeisende hulp. Aanleiding voor de discussie is een interne brief van het management van de spoedeisende hulp die onder medische specialisten werd verspreid en vervolgens uitlekte. Volgens meerdere medici bevestigt de brief echter wel de ernstige druk waarmee de acute zorg momenteel kampt. De ophef ontstond nadat een stuk document uit SEH-management bekend werd. In die brief wordt beschreven onder welke omstandigheden de afdeling bepaalde patiënten tijdelijk niet meer zou kunnen opvangen vanwege personeelstekorten, beperkte capaciteit en logistieke knelpunten. Het document spreekt in het verband over een code zwart situatie binnen de SEH. De discussie lijkt daarmee niet zozeer te draaien om de vraag of formeel sprake is van code zwart, maar vooral om de onderliggende boodschap van de uitgelekte brief. Dat zorgverleners zich genoodzaakt voelen na te denken over noodscenario's wanneer de beschikbare capaciteit onder druk komt te staan. Ook Star Nieuws schreef vandaag: vertraging van het Hooggerechtshof, gevolg van trage uitvoering, vonnis, aldus Baitali. Aannemingsmaatschappij Baitali NV stelt dat de vertraging rond het rehabilitatieproject van het Hooggerechtshof en de Slangenhoutstraat voornamelijk het gevolg is van de wijze waarop de staat is omgegaan met het vonnis van de kortgedingsrechter van 10 juli 2025. Het bedrijf reageert daarmee op de maatschappelijke en politieke discussie die de afgelopen periode over het project is ontstaan. Volgens Baitali heeft de rechter vorig jaar geoordeeld dat de gronden waarop het bedrijf was gedisqualificeerd voor het project onrechtmatig waren. De staat werd daarbij opgedragen de gunningsbeslissing aan een andere partij in te trekken, de uitvoering van de overeenkomst te staken en de inschrijving van Baitali opnieuw te beoordelen. Tegelijkertijd maakt het bedrijf bekend dat momenteel gesprekken gaande zijn met het ministerie van Openbare Werken om tot een oplossing te komen. Baitali zegt open te staan voor iedere oplossing die recht doet aan het vonnis en die tegelijkertijd de weg vrijmaakt voor een spoedige aanpak van het Hooggerechtshof. Het bedrijf noemt de lopende gesprekken constructief en zegt voorlopig geen verdere mededelingen te zullen doen over de inhoud daarvan. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
2: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Sunday.

0: role of Martinez and Friends in gospel concert.
1: Mastra, me love you.
0: Daarnaast hebben we in de line-up Futuna Kabakor en niemand minder dan Johan Herbert en Glenn Omen live. Op zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arostraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel staat om 7:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arostraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No mis Addisi, een avond van

Yes, we zijn weer live in de uitzending. Het is bijna 7:15. Het is 7:13 momenteel. Welkom bij het tweede gedeelte van de Morning Move. Op deze mooie vrijdagochtend. Bent u onderweg naar het werk, onderweg naar school? Heb een gezegende luistertijd. Hier bij Radio Shalom 94.5 FM. Uw dagelijkse inspiratie. Voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven, welkom, welkom, welkom bij deze nieuwe editie van The Morning Move. En vandaag val ik in voor zuster Michelle Afsende. Mijn naam is Ian Mourasim en ik ben vandaag uw presentator. Voor wat het betreft dit mooie programma, The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag, van 6:00 morgens tot 8:00 morgens. En we luisteren naar Brandon Lake en CZ Winans met I Know a Name.

De middelbare scholen, die zitten ook in hun examenperiode. Ook aan hun wil ik zeggen heel veel succes. Mogen de heren met jullie allen zijn. Bereid je goed voor. Maar bid ook de heren om wijsheid, om kracht, inzicht, onthoudingsvermogen. Een goede tip dat je mee zou kunnen nemen is leer niet of studeer niet om alleen de examen te maken. Maar leer of studeer om te kunnen begrijpen. En als je het begrijpt en na kan vertellen, dan iboeng, echt waar, iboeng. Daarom is het altijd goed om jezelf even de vraag te stellen van, hey, maar waarom dit? Waarom dat? Waarom is 1 plus 1 2? Waarom is 3 maal 4 12? Ja, en voor degenen die ook vandaag jarig zijn, van harte gefeliciteerd met jouw jaardag. Maar als je ook misschien iets anders te vieren hebt vandaag, misschien ben je verloofd. Misschien ben je getrouwd, Minusabi. Maar van harte gefeliciteerd met jouw huwelijk. Of engagement.

Ik groet alle luisteraars, ook de tehuizen. De kinderen tehuizen, de bejaarden tehuizen, maar ook de ziekenhuizen. Mogen de Heer jullie allemaal kracht schenken. En genieten van de uitzending hier op 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio.

Yes, en we gaan even over naar de WhatsApp-berichten. Als u nog je WhatsApp-bericht hebt gestuurd, dan mag u dat nu doen. Op het nummer 8755358. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va? Comment va? Comment va? Comment estás? Buenos días. Laat me denken aan school. Toch met de cabra scoren. Dan met denk je de score. Denk me. Die met Spaans. Ik was er goed in hoor. I don't know it in I do. Maar boy. Wanneer je het lang niet hebt gesproken. Vergeet je echt gewoon letterlijk al die woorden. But you love me constantly. Yeah. En we luisteren nu naar Moses Bliss en Chandler Moore met Your Love. If not beautifully done, yeah. Nog steeds een van mijn favoriet. De liefde van Jezus. Yeah,

Yes, en we gaan nu naar de WhatsApp berichten. Studio app op het nummer 875-5358. Straks om 19:30 doen wij dan de recap van vanmorgen. De bemoediging die u gemist hebt om 6:15. En we beginnen bij het begin. De eerste persoon die een WhatsApp bericht gestuurd heeft vandaag is zuster Cindy. En die zegt: good morning allemaal. Romeinen 8 vers 29 uit het boek. Hij heeft altijd geweten wie hem zouden liefhebben. En hij bepaalde ook dat die mensen zijn zoon zouden weerspiegelen. Want hij wilde dat zijn zoon de eerste en belangrijkste van vele broers zou zijn. Gods uiteindelijke doel, ja, is dat wij op Christus gaan lijken. Naarmate wij meer op hem gaan lijken, ontdekken wij wie wij zijn. Mensen zoals God bij de schepping bedoelde. Leven in een liefdesrelatie met God. En een spiegel zijn die het karakter van Jezus reflecteert naar de wereld om je heen. Dat zijn dus de woorden van zuster Cindy. Hey. Zuster Cindy, gracias. Dank u wel van harte voor uw WhatsApp bericht. En God bless you, boga boga. En we gaan door met een appje van broeder John uit Quetta. En hij zegt: shalom, Gusti Berkai. Bless you day, Lobby Wang. En Gusti Berkai wil zeggen: God zegen. God bless you. Gusti Berkai,

Zuster Julia Carter, die Kromme, die zegt morning. Leiding 11 luistert naar u en wacht op uw bemoediging. Dat was om 10:06. Ja, mama Julia, goeiemorgen.

Ik hoop dat u geniet van de uitzending hier live. Heb een gezegende dag. Want het is weekend, mensen. Het is vrijdag. Extra reden om blij te zijn vanmorgen. Ja, voor degenen die morgen niet hoeven te werken. Want je hebt mensen die gewoon moeten werken op de zaterdag. Zoals broeder Ian. Maar ja. God geeft kracht. En Miloba Broko. En ik heb ook altijd zoiets gehad. Ja, maar misschien is het niet. Ja, misschien. Ja. ik ben altijd zo iemand geweest. If mino lop auroko, mino do auroko. Ja, ik ben altijd zo geweest, boy. En het is niet altijd een goede houding, hoor. Want soms moet je doen waarvan je niet houdt. Weet je, maar wanneer het gaat om het werk, if mino lop auroko, dan ben ik niet van plan vroeg op te staan om naar het werk te gaan.

Je moet je gezin verzorgen. Dus ja, bief douar ook. Maar ik heb zoiets van, doe waarvan je houdt. Het leven is veel te kort om iets te gaan doen waarin je geen behagen hebt. Is dat je toch? Eigenlijk, je hobby moet je tot je werk maken. Je 7 tot 3 job of je 8 tot 4 job, Isabi, dat is goed om te doen. En het zou ook goed zijn als je doet waarvan je houdt. Maar daarnaast je eigen business hebben. Je hobby eigenlijk maken tot je business. Zodat je ook wat andere inkomsten naar binnen hebt. Maar dat is eigenlijk wat je moet doen. Die hobby kan je loop. Ik weet niet, je houdt van bloemen. Je houdt ervan om met bloemen bezig te zijn. Dan ga je bloemen verkopen of planten. Minus hobby. Maar iets in, je weet toch, is dat wat ik bedoel. Voor mij was het, ik hou van fotograferen. Ik hou van foto's maken. En ik dacht toen van, ik moet helemaal een camera kopen. En af en toe, wanneer er mensen zijn die fotoshoots willen of zo, dan neem ik een foto. Dus dat is ook een inkomsten erbij. En het helpt hoor. Ik ga je zeggen, het helpt. Waar je bijvoorbeeld kan je verdienen maar x aantal bedrag per maand. En je doet je bijbaantje erbij. Of je hobby maak je eigenlijk tot een inkomen. Dan is je dat. Zang. Als je snel een verhoging ik zie. Het is gewoon je bijbaantje. Dus ik wil u aansporen vanmorgen. Ik weet niet waarvan u houdt. Wat uw hobby is. Ga even na. Alleen zodat je wat vrijer bent financieel, toch? We gaan even verder met een WhatsApp bericht van broeder Ben. En hij zegt, goedemorgen, de boer buiten is wakker. Ook een hele goede morgen aan u, broeder Ben. Dat is om 6:10. Ja, er zijn mensen die heel vroeg luisteren naar de radio. Lees me kies een WhatsApp bericht voor een luisteraar. Om 3:00 morgens. Met goedemorgen. Ik ben ready voor de morning move. 3:00 morgens, zuster. De morning move naar 6:00 I begin. Dus 3:00 vroeg. Maar prijs God, jullie blijven luisteren naar Radio Shalom. En mama Evi die zegt morning. Gezegend weekend voor allen en gezegende uitzending. Dankjewel dat je er bent. Wat een verrassing. Alle jarigen de hartelijke felicitaties. Van mama Evi. Yes, mama Evi. One blessed day to you ook toe.

Als u nog geen bericht hebt gestuurd, doe dat even snel op het nummer 8755358. Weeka is gestart, mene mensen. Dat is gisteren gestart. Ik heb zo'n beetje naar beide van de wedstrijden gekeken. Maar die van 11 uur gisteren, ik heb het niet uitgekeken hoor. Ik was te moe, het was te laat. Ik heb tot 12 uur gekeken, daarna kon ik echt niet meer, want dat is tot de eerste helft. En ik mag u zeggen, de wedstrijd van Mexico en Zuid-Afrika. Dat was ook heel erg spannend. Mexico die met 2-0 wint. Mexico heeft heel erg mooi gespeeld gisteren. Ik weet niet of u heeft gekeken. Maar Mexico is een goede tegenstander. You're always on time, you can do no wrong. Ja, dus ik hoef niet iets te zeggen welk lied het is. Maar het is Omi Man van Chandler Moore. Ja, dus Mexico is een hele goede speler. En ook Zuid-Korea heeft tegen Tsjechië gespeeld gisteren. En Zuid-Korea heeft ook hun best gedaan. Ze hebben gewonnen met 2-1. Zuid-Korea heeft me een beetje verrast gisteren.

Kijk naar de manier hoe ze hebben gespeeld. Het is echt op tempo. En ze hebben mooi gespeeld hoor. Dus Zuid-Korea en Mexico gisteren. Ik kijk uit naar de wedstrijden van vandaag.

0: know, sing the verse, y'all. I know he loves me.
1: I know he loves me.
0: I know he cares.
1: En we gaan verder met de WhatsApp-bericht. Broeder Faisal zegt goedemorgen, broeder Ian. Faisal en gezin ready voor de bemoediging. God bless you. Dat was om 11 over 6. Hi Faisal, blessie, blessie, blessie. Groetjes aan je gezin. Nee, 876 zijn met Aki. Want ik zal mijn nummer doorgeven. 875-5358 is het nummer waarop u kunt appen. De lijnen staan momenteel ook al open. U mag bellen op het nummer 422-650. Wat mag u doen? U mag groeten, u mag bemoedigen, u mag feliciteren. U mag uw getuigenis doorgeven. Laten we allemaal bemoedigd worden vanmorgen. Als u in het verkeer bent, voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Goedemorgen vanuit Rotterdam. Een gezegende dag en uitzending toegewenst. Groetjes, zuster Carmelita. Dag, zuster Carmelita. Groetjes daar in Rotterdam. En God zegen u, Bogo Bogo. Bogo, Bogo.

Morning broeder, zorg en hoop is al wakker, geluid is luider. God zegen voor ieder die luistert, blessie komt van zuster Claudine. Is het Claudine of is het Claudine? Maar in ieder geval, dank u wel voor uw WhatsApp bericht, zuster Claudine of Claudine. En geniet van de uitzending hier op Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. En het is momenteel al 7:58, dus we gaan ook gelijk naar de recap van de bemoediging van vanmorgen. En vannacht zou ik eigenlijk praten over iets anders, maar toch wel met Taki dan met Vierta Kassanta. Je leidt me gewoon een heel onderwerp. En dat mag hij doen. En vanmorgen hebben we gesproken over liefde. Ja, en wat denk je van liefde? Maar hoe sober er in liefde? Liefde voor wie? Liefde... Wel, op de eerste plaats liefde voor God. Maar ook liefde voor onze naasten. Ik zei u dat ik... ik vroeg aan God laatst van... Heren, wat in mij behaagt u nog niet helemaal? En heel stilletjes kreeg ik het woord liefde. En ik zei, hè? Heren, heb ik u niet lief? En toen het leek alsof de Heer me liet beseffen wat hij precies bedoelde. Ik kreeg een soort van understanding, een besef, een realisatie. Weet u, we zeggen dat we elkaar lief hebben. We zeggen dat we onze naasten lief hebben. We zeggen dat we God lief hebben. En weet u, er is ook een bekende tekst, toch? Die zegt, u kunt niet zeggen dat u vader lief hebt, maar u haat uw broeder. Dat kan niet. En hoe tonen we onze liefde naar elkaar toe? Niet door te zeggen van, hey, God zegen, God bless you. Ja, het was zo vroom, elke zondag, je schudt elkaar de hand. En zeg goedemorgen, God zegen. Dat is niet hoe we liefde tonen naar elkaar toe. Alhoewel, dat is wel een manier om elkaars God zegen toe te wensen. Toe te bidden. Maar liefde gaat veel dieper dan dat. Liefde wil ervoor zorgen dat het goed gaat met elkaar. We gaan voor elkaar willen gaan zorgen. Maar vanmorgen hebben we zo'n beetje gesproken over liefde voor de wereld. Niet voor de dingen van de wereld, maar voor de mensen die in de wereld zijn. De mensen die Jezus Christus nog niet hebben aangenomen. De mensen die nog geen deel zijn van Gods familie. Van Jezus' familie. De Jesus family. En ook die mensen moeten we lief hebben. En niet alleen de mensen die in de familie zitten. En het komt een beetje hard aan. Maar het is de harde realiteit. Soms lijkt het erop alsof we alleen liefde tonen aan de mensen die Jezus kennen. Maar als we kijken naar het leven van de Heer Jezus Christus, dan zien wij hoe Hij juist zijn liefde toonde aan de ongelovige mensen. Door te zeggen van, hey, ga heen en zondig niet meer. Want Hij weet wat zonde doet. Zonde brengt scheiding. Tussen God en de mens. En ik zei ook, er komt echt een dag waarbij we echt voor Gods troon gaan moeten staan. Voor Gods aangezicht gaan moeten staan. En voor velen gaat het niet een mooie dag zijn. Het gaat geen mooi moment zijn.
Daarom is het ook onze taak. En daarover hebben we vanmorgen gesproken. Het is onze taak om te gaan vertellen over de Heer Jezus. En niet gewoon van, hé, de Heer heeft u lief en dan loop je, weg. En sommige mensen doen het niet eens. Sommige mensen praten niet eens over het evangelie. En dan gaat het niet om dat jij een zondaar bent, dan heb je ook geen recht om te vertellen over... Want ik ken bepaalde mensen die zeggen van, ja, maar het gaat nog niet goed met mij. En ik kan dan niet vertellen over de Heer en zijn liefde en bla bla bla. Maar het gaat erom dat de boodschap van het evangelie, het goede nieuws, dat het verspreid wordt. En dat maakt het niet uit als je pas tot bekering bent gekomen. Het maakt niet uit als je pas de Heer hebt aangenomen. Zolang je het evangelie hebt ontvangen, is het jouw taak om het verder te verspreiden. Maar we moeten ook weten hoe dat precies te doen. Want als je het niet op de juiste manier doet, ga niet zeggen van, hé, je gaat, guahel. Mensen gaan, ze gaan afvragen van, hé, Samsa, je oordeelt me. Maar in alle liefde. Liefde wil niet zeggen dat je dan slap gaat zijn. Je moet wel gewoon zeggen, de harde realiteit, van, hé, kijk, We allemaal moeten eigenlijk naar de hel gaan. Maar vanwege de liefde van God de Vader, dat Hij toont aan ons, door Jezus Christus, onschuldig is Hij vermoord geworden. Onschuldig is Hij gedood geworden, is Hij opgehangen geworden, gespijkerd geworden aan een kruis. Alleen zodat u en ik eeuwig leven hebben. Alleen zodat wij terug kunnen gaan naar de Vader. Het bloed dat eigenlijk gevloeid heeft, dat brengt eigenlijk verzoening tussen ons. We hebben nu recht, wij mogen nu gaan naar God de Vader. En mogen voor altijd bij Hem zijn. Wilt u ook voor altijd bij de Vader zijn? Want na dit leven is er nog een leven. Leven voor eeuwig in de verdoemenis, of leven voor eeuwig met God in het paradijs. U kiest, het is uw keuze. Maar belangrijk is dat de mensen weten dat ze een keuze hebben. Want sommige mensen weten niet eens dat ze kiezen voor de hel. En ik ga u één ding zeggen. Het is niet God die de mensen stuurt naar de hel. Wij zelf kiezen voor de hel. God geeft je juist een opportunity om naar de hemel te komen. Daarom is het heel belangrijk dat wij het evangelie verkondigen. En je hoeft niet speciaal van huis tot huis en huis aan huis te gaan. Maar overal waar je bent, het evangelie te verspreiden. En je kan het makkelijk doen door gewoon Jezus Christus zelf te weerspiegelen in alles dat u doet. Dat men, zonder dat u eigenlijk praat over het evangelie, dat men mag proeven de liefde van de Heer in u. Want je kan vertellen over de Heer Jezus, maar je gedrag is helemaal anders. Is niet in lijn met het evangelie dat u brengt. Dan gaat u uw doel ook niet bereiken. Dus daarom is het heel belangrijk dat al voor wij het evangelie brengen, dat wij zelf het evangelie naar ons toe brengen. Want als het evangelie nog niet in u is, kunt u het zelf niet brengen naar een ander.

En dat is dus om en bij in grote lijnen waarover we vanmorgen hebben gesproken. Ik heb een beetje meer dan dat gezegd. Bijzaken die ik vanmorgen heb gemist. Want als het aan mij lag, dan kan ik gewoon letterlijk 2 uren lang gewoon praten over God. Maar ik hoop dat ik u heb mogen bemoedigen vanmorgen. En dat u aan het denken heb gezet. En dat het belangrijk is om het evangelie te verkondigen. Overal waar u bent. Bent u aan het werk? Bent u op school? Bent u tussen familieleden? Overal. Idee naar verkeer.

Nogmaals een hele goede morgen vanuit de 94.5 FM, de radio station, your daily inspiration, and not just radio. En we luisteren naar Maverick City, Feat Anatoria, met In The Room. Er zijn nog een aantal WhatsApp berichten die we gaan moeten lezen. Als u nog geen bericht hebt gestuurd, mag u dat nu doen op het nummer 875-5358. En zometeen gaan we over tot een reclamebreak.

En mama Lydia die zegt goedemorgen naar Ian, of broeder Ian. Ik wens u een zeer gezegende dag. May God bless you far more abundantly than all you can ever ask or think. Efeziërs 3 vers 20. Mama Lydia, wees ook gegroet. En eens gelijk. Een gezegende dag voor u. Lobby, lobby, lobby, lobby, lobby, lobby. En broeder Brian Gayadar. Die zegt, jouw liefde maakt me blij, brother Ian.

0: Het is momenteel 7:15. We luisteren even deze pokoe even af. We maken hem af. En dan gaan wij over tot een reclamebreak. We krijgen een appje binnen om 7:15. Goedemorgen, broeder Ian. Blessings, groetjes van Aranza. Dag Aranza. Ook een hele goede morgen aan jou. En God zegen je. Met liefde, kracht, wijsheid, blijdschap vooral voor vanmorgen. Yes, we gaan even naar een reclamebreak en daarna zijn we terug bij u live in uitzending om dan af te ronden. Tot zo.
1: Maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte jong. Als maar denk je naar niks te doen.
2: Dan,
1: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chingboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Wil je nog vliegtuig aan het landen?
5: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
4: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
5: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
4: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
5: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
4: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
5: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
6: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Ala yu blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah,
7: thank you, cause you keep on blessing.
8: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.
9: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Ja, en we zijn weer live in de uitzending. Het is momenteel 10:08, dus we hebben nog ongeveer maar 10 minuten alvorens wij uit de uitzending gaan.

Frisse morgen groet. Sofia's lus is ook wakker. En ik verwacht iets nieuws vandaag. Blessie. De liefde van Jezus is wonderbaar. Kom en verheerlijk zijn naam. Want hij is de eeuwige die leeft tot in alle eeuwigheid. Zijn wil geschieden. Hij is de eeuwige en de waarachtige. Laten wij hem volgen. Amen en blessie. Van Corneli. Blessie, blessie Corneli. Goedemorgen broeder Ian. God zegen aan jullie, aan allen. Zuster Nancy luistert vanuit Toetlivo Middenweg. Blessie, blessie, blessie. Yes, en we luisteren naar Sherwin Gardner.

Goedemorgen, Ian. Een mooie bemoediging. Bij deze feliciteer ik mezelf met mijn jaardag. Sang. Het is een grote dag met de genade van mijn God. Ben ik 60 geworden. God doet grote dingen in voor mij. Voor mijn jaardag heeft hij een grote wonder gedaan. Mijn God doet wonderen. Zondag wordt het in de kerk gevierd. Een gezegende dag verder. Groetjes van zuster Eleonore. Ja, zuster Eleonore. One blessed day. Een gezegende dag voor u, toegebeden. En van harte gefeliciteerd met uw 60ste jaardag. De Heer doet inderdaad wonderen. En dit is allemaal genade op genade op genade op genade. Als we jarig mogen worden. En ik lees ook in onze familie-appgroep. Als u nog geen deel uitmaakt van de familie-appgroep en u wilt er graag bij horen, graag bij zijn, stuurt u ons even een WhatsApp-bericht op het nummer 875-5358. En dan plaatsen wij u dan in de Shalom-familie-appgroep. Daar praten we dagelijks met elkaar. En ik lees hier zo zuster Sietje. Die zegt goedemorgen broeder Ian en de gehele Shalom familie. God bless. Een gezegend weekend vol van Gods liefde. Laten we elkaar lief hebben en over zijn liefde vertellen. Mooie bemoediging broeder Ian. Dank u wel. God zegen. Groetjes van zuster Sietje uit Den Haag. Dag zuster Sietje en God bless je ook toe.

Dus we waren in, mevrouw en ik waren in Coffeebox. En waarschijnlijk was het 2 maanden terug ongeveer. En er was een jarige daar zo. En u weet, Raf Shanko, dus de meneer die dit lied zingt, die doet ook aan Zingende Boodschap. En hij kwam daar zo. En ik hoorde ze, hij komt altijd met zijn gitaar. En waarschijnlijk een bos bloemen of zo. Ik weet niet wat hij weer bracht, maar een cadeautje of zo. En er werd gefilmd en hij kwam en hij gaf de jarige een zingende boodschap. En hij begon toen te zongen en dan een beetje zing op hoe die zie. Yunamitanga. Hey, en die jarige die zat achter mij. Achter mij. Hey, je moest me horen zingen. Ik denk dat ik naar mijn verjaardag. Teka heer show, Abra.

Een gezegende vrijdag, broeder. En heel Suriname. Komen wij in de luistert ook naar jou. Blessing, zuster Patricia. Ook een hele goede morgen aan...

God zegen aan de Shalom familie en de leden van in de footsteps van de Master. Laat de vrucht van de geest ook vandaag zichtbaar zijn in uw leven. Bless you, zuster Muriel Annie. Ja, zuster Muriel, dank u wel van harte voor uw WhatsApp. En geniet van de uitzending.

En we kregen nog een appje binnen van Irosemito, no? Irosemito. Oh, laat maar even kijken hoor, want dan moet ik Irodikromo. En hij zegt hier zo: blessings, brother Ian. De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots. Groeten, brother Martin. U kunt mij ook toevoegen in de grote familie-app. Oké, komt helemaal in orde. Het is momenteel 2:08, mensen. En we moeten groeten, mensen. Lekker is maar één vinger lang. Zo de heren wil, zijn wij volgende week maandag weer met de volgende editie van The Morning Move. Het was weer een zegen, een voorrecht om aanwezig te mogen zijn hier op de radio. En om samen radio met u te mogen maken op deze mooie vrijdagochtend. En vergeet niet, vertel over Jezus Christus. Vertel iemand over Jezus vandaag. Maar toon ook de liefde van Jezus aan iemand vandaag. Vertel niet alleen over Jezus, maar weerspiegel Jezus ook. Dat is weer een hele andere bemoediging op zich. Want sommige mensen die praten heel veel over Jezus, maar lijken heel weinig op Jezus. Mensen, ik ga eruit. De naam is Ian Mourazem en ik was vandaag uw presentator.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen Suriname, goedemorgen mijn medebroeder, mijn medezusters. Vanuit deze plaats, Radio Shalom, onze vredestation, wil ik u bemoedigen met een goed begin. En het gaat over Matteüs 24, vers 13, waar de Bijbel zegt over wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. De tekst zegt wie volhardt. Omdat God weet dat Hij ons een vrije wil gegeven heeft. God ook een vrije wil, sa uwan uwan doanging. Mek aitaki wie. Dus anet dwingi is geen dwang. Maar aitaki suma. Wori teleka einde. Den dati o de behouden. Maar suma no want to. God ook ne dwingi. Maar mitak nafu. Bemoedig je voor je tahori. Omdat God ben Sabina Fessi. Jezus, kom. Waarom is Jezus met 33 jaar teruggegaan? Hij kent alleen de toekomst. Na één Sab Tamara. Na één Abi Tamara na ine anu. Na een toekomst. Daarom een Sab soort gedachte. Akuster Abra Unu. Anu voor onheil. Maar gedachte van heel om een goede toekomst te mogen zien. Maar God no make a toekomst bekend. Omdat hij osso apiesi, stong apiesi, planga apiesi, de kanjarusu en de blokkeer minanga yu, sani. Daniel tin, Daniel bebegi, de yeye ar, de yeye, de takru yeye yere. De yere. A eerste digba, de gwe ina himelse gewest, per de rigeri. De hoor a antwoord tegen, sa garo besengi Daniel. Maakt u geen grappen met de vallende engelen, die zweven en die pipo. No make you son bekend, sa yo do. Maar laat het bevestigd worden, zodat ze het zelf zien. Dat garo sitting ba. Maar a momentje make you plannen bekend. Planken hebben oren. Wanden hebben oren. De vijand heeft ook een oor. Halleluja. Dan moet je tegen je tijden. Hoor doro, want God sabi zo het gedachte koester abrayu. Te je no doro, ete apen pe je de im wakti geduldig. Je wakti geduldig. Want masra sab zo het gedachte. Wij, onze gedachten zijn niet zijn gedachten. Onze wegen niet zijn wegen. Omus waka in ewa in e passi. Omus waka na in e gedachte. Halleluja. Omus waka na baka masa. No masra mus waka na wibaka. Dus if you no see you sande gerealiseerd ete, blijf volharden. Waka doro, Jezus waka. En die abe si a probleem napu, dan agwe en a waka. En vanaf a begin, Johannes bewan horen tegen. Johannes taki. Je kof mi dop you. Met. You dop me no. You dop me no. Ataki no. Wat betaamt het al. Al dus al de gerechtigheden van mijn vader te doen. Ataki. Sai wang napu. Fo belemmer. A wroko. Fo mi pa. Na de trawang. Nanga mi egi wortu. Mimus, you must dop me. Ano, mimus dop, you must dop me. Fumi go do awuroko. And so Johannes doping. As neki bewa belemmeren baka. Na ini awustein. A dondere op. De fariseer bewa belemmeren. Na de wonders abendu. De no bemang. Telega las. Maria, Emma. Ik kree, hij weene. Die Jezus zegt, go naar kruis. Attaki, moeder ziet uw zoon. En zoon ziet uw moeder. Omdat hij was gekomen om de wil zijn vaders te doen. Daarom zei hij altijd, moet ik niet bezig zijn met de dingen mijn vaders. Waarmee bent u dan bezig? Je mekis ma poer je blik tap Adolfo Masra. Je mekis ma weer hou je voor die Masra. U hebt een titel in de gemeente of een ambt in de gemeente of u hebt niet. Blijf gefocust als u het nu hebt. Waka in uw ambt. If anoko ete waka aikong. Tanta pa passi fall hard. God no send you consumer. Ano send you consumer. Ma a abi en ting. Sa o ordate you. Ti de man te mi wan bemoedig you. No meko no wan sma poor you. I tap Adolfo Masra. No mek situasi. No mek uroko. No mek pain. No mek vrouw. No mek man. No mek apostel. No mek bishop. No mek dominee. No mek pater. No mek president. No mek koning. No mek no one sma poor you tapa passi. Lek van no one sma no one situasi. Zelf de dood Jezus niet van de weg kon halen. Omdat hij een relatie had met zijn vader. En hij moest doen waarvoor hij op deze aarde was gezonden. Minanga yu kona tapa grond tapu. En om volbreng adul. Alleluia. Yudi no be sabiti de ye yere na in wan goed begin. Taki tang waka. No meki sanin. No pour you ay luku sei busi. No luku sei abusi. Want a tigri de sei abusi. De Bijbel zegt. Want de duivel gaat rond als. Los na lek wan krasi tigri. Lek als een leeuw. Maar wij dienen de leeuw. God is niet als. Daarom is God niet alsof. Maar de vijand is alsof. Hij doet alsof. Alles wil hij nabootsen. Maar God is de leeuw van Juda. Dus wij moeten weten, de vijand gaat rond als, maar wij dienen de leeuw van Juda. En als wij achter de leeuw lopen, wil ik u vandaag garanderen dat geen enkele machten naast het bos of in het bos u kan tegenwerken, u kan verleiden. Niks u kan verleiden, omdat u achter de leeuw loopt van Juda. Tiede manting. Mi want tegen you brother. Mi want tegen you sa. In a name for Jesus Christus. Mi want tegen you one sweet story. Mi want tegen you one belangrijk story. Mi want tegen you taki. Gado lop you. Gado denanga you. En ataki if you fall hard. Mi want tegen you taki. Om Jesus te dienen is makkelijk. Me tegen you. You can do a sondags gebed. Namasra ye dinikba. You can do a sondags gebed. You can belay you sondu. You can carry you. Ibe carry go na masra. Na masra ya dinik ba. Dus het dienen van God is makkelijk. Om u te laten bekeren is makkelijk. Maar mi want tegi you a true fu baka a bekering. A true baka a bekering. Na a fall harder. Want om in Christus te fall harder is niet makkelijk. Jezus wist het. Daarom is hij met 33 jarige leeftijd, zoals de mens zegt, is hij opgevaren. Is hij ten dode gegaan en opgevaren naar de Vader om u en mij te helpen met de Heilige Geest die hij aan de Vader gevraagd heeft. Om die aan ons te zenden, om ons te helpen. Tide manting. Mi want taigi you in a name for Jesus Christus, brother. Taki, adini fu masra. Makkelijk man. I kan go ala sonde na kerki. You can look live stream. You can look in fiati. Ma om te volharden tot het einde. Dat is de sleutel. Asroto no de wana bekering. Bekering de apassi. A passive committer also. Ma fu opo adoro. Asroto fu opo adoro. En tana ina also. tana in Christus. A sleutel, de sleutel om in Christus te blijven is de geest van God die ons helpt om te volharden in Jezus Christus. Want onmakkelijk, we worden van alle kanten geschud. Ik zeg je onvoorloosa evangelie, maar mij wil tegen je. If je hoort masra, onmakkelijk voor je los evangelie. Maar if masra mit naga je en masra hoor je, no one man no ma opo masra ano voor je daarom attacki. Allah sansa en pagina in Johannes 10. Attacki sa en pagina in ano no one man no man beroof. Halleluja. En attacki mijn schapen kennen mij en ik ken mijn schapen. Johannes 10 vers 4 go mit 10. Attacki want te one vriendeling attack in de adoro. If one alas kapu e waka doro ma te one vriendeling konde kapu no sabe ano waka mame tegi de vriendelingen lai. Satan is in de vriendelingen en toch we waka baka de vriendelingen. Maar masra konfu taigi you vol harna in ing en arki insting want de kapu ven sap insting en in sabu in kapu. Die de man te me konfu bemoedig you vanuit Radio Shalom. Uw vrede station pe a vrede e prati. Pe a vrede e sorry. Pe a lobby e sorry. Na warlik a inspiration bron fu masra na inisra nanja. Halleluja. Moksi na nga den trawa. Want so langa we dena in masra, mi want taigi you taki wu ap alasan gemeenschappelijk as santa yeye de mi nanga you deel. Na orde nomo as santa yeye abi. A ay chakong, disciplina. Ma mi want taigi wu de in wa yeye a yeye no bigina tapa biskop apchina in you. Ma orde dena ini a yeye. Orde dena ini alecham. Hallelujah. Tide manteng, me bless you. Vanuit Radio Shalom, Wantromoro, Takoor Doro, na Akari fu Masra Abra Yulibi. Fall hard in Akari fu Masra. Yopsa Doro Atifi fu Asneki. Yopsa Doro de Situasi. Ma you abif waka baka aleu fu Yuda. You abif waka abra baka aleu fu Yuda. Tide mante mi wan taigi you tide mi lobby brada. Mi lobby sa na akhut beken fu Yulibi. Akhut beken fu Yubadinen. Mi wan taigi you taki. Gonanga masra, din masra, lop makandra, yep makandra, bemoedig makandra, inspireer makandra, sor makandra terecht in a name for Jesus. En meki atra, no abi brudu. You saptak atrawa e du ogri, no mek abrudu klevena in you anuma. If you soren terecht, en da wise atibro na you, dat want taki da irede e sil, en da en brudu, you rede you serefi wanda brudu, fu eno klevena in you anu. Ma tide manteng mi wan taigi you, mi lobi brada, mi lobi sa. Mek wita horna masra, het dine van God heeft een beloning, en wanneer onze God betaalt, betaalt hij goed. Vraag maar aan Hiskia. Hiskia zocht niet naar geld. Hiskia zocht niet naar een grote huis. Hiskia zocht niet naar een mooie auto. Maar minus een mooie auto ben de attendati. Maar Hiskia tegen Masra tak. Masra memre den san sami do you. Do you. Want die garobe seni Yesaya gona na Hiskia a profetia gona ja gona na Hiskia abe tegen a tegen taki a yuru fi udoro kaba. Maar Hiskia no ben broko e ede Hiskia draai een fesi en a luku a muur en a taigi masra na dat yo dumi fu alla de uroko sami uroko giu en God is trouw. Wanneer hij terugkijkt na de dingen die u voor hem gedaan hebt, dan mi want taigi taki gado e bless you. Ma inom si gado les lekwa transactionele God, inom si gado lek je go wissel da je kisip chimoni, inom go din gado taki te din gado da yo omdat je doet dat. Nee, u moet gewoon werken. Hij weet dat u dat hij u zal betalen. Hij zegt, de arbeider is de loon waard. Die naaf go, specifiek taki, hey, if me, doe dat hij dan ook is. Dan nee, God is geen transactionele God, maar een rationele God. Je dien gado, fusuma gado de. Want u zonder God stelt niks voor, maar God zonder u. Blijf God. Halleluja. Tide manteng, mi wan bemoedig u tide manteng. Wie spede, Hiskia, gado. Apai Hiskia, na 15 jaar extra verlenging tap in levensjaren. Tide mante mi want tegi arbeid voor God wordt beloond. En wanneer onze God betaalt, betaalt hij goed. Tide mante, if ino be roko gi masra, Tang rokogi ma go bigi rokogi masra. Gaat u niet gewoon in de gemeente zitten, maar doe iets als u harig, als u schoonmaakt, als u alles wat u doet, doet. Efna oso je go je jepa apostel, je jepa pastor, je jepa bischop, je jepa kerkie, efna kerkie jari je harig, je halen een collecte op, je krin den banyi, je krin a kansel, je krin de altaar, wat u ook doet, u geeft iemand iets, u werkt voor God. Brengt u het evangelie, u werkt voor God. Nasma eshi dak solanga yano apostel of solanga yano profi solanga yano leraar in Europa di garo nee God ziet het hart. God weet welk arbeid hij voor hem verricht en nee, ik zal u daarvoor belonen niet de mens halleluja teji wants magi wants an anasma na gado mere ati omdat gado no sake anukonda gi asanse abnoda ma ay gebruik wants masan de a kanaal abron want de ay fura abron dat vakant stroom konayu mogen de heren u zegenen mijn broer mijn zus vanuit Radio Shalom bid ik u de zegeningen van deze dag toe en dat geen enkel van de zegeningen u voorbij gaat in Jezus naam amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners. Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja osso, nanga a echt sweet tissy voor fossie. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso bami, sweet osso nasi, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, gele pesi moxalesi met gerookte kip erdoor, gridbana soep met kip en als add-on hebben wij zoutvlees. Gebakken vis met oma's speciale saus, peperpot, pingo, zoetzure, garnalen en als groente hebben wij kousenband, kaisoi en bitawiri. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.

Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissie voor Fossie.

Ik luister, ik zei erbij. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Goedemorgen, geliefde broeders en zusters, jongeren, luisteraars. Ik groet u in de naam van onze drie-enige God, God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mijn naam is Andrienne Gilaert en ik ben voorganger van de Evangelische Broedergemeente met als standplaats gemeente Combe aan de Grote Combeweg. Ook vandaag, vrijdag 12 juni, mag ik Gods woord met u delen. We gaan het woord van de Heer openen. Eerst lezen we de dagwoorden van vandaag. Vrijdag 12 juni. Het dagwoord is uit Deuteronomium, hoofdstuk 8, vers 7. De Heere uw God brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en waterstromen die in de dalen ontspringen. De Heere uw God brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en waterstromen die in de dalen ontspringen. Deuteronomium 8, vers 7. De leertekst uit het Nieuwe Testament, 2 Korinthe 9, vers 8. God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten de allen tijden van alles genoegzaam voorzien, in alle goede werk overvloedig moogt zijn. 2 Korintiërs 9, vers 8. Het gezang 326, vers 1.

Dus tot zover de dagwoorden voor vandaag, vrijdag 12 juni. En ook het gezang bij de dagwoorden. Wat een krachtige woorden staan er in de liederen in ons groene gezangboek. Als we de liederen zingen, dan moeten we goed bedacht zijn op wat we zingen. Die liefde slaat ons als zondaars gade en maakt ons van onze boze, van onze zonde wegen vrij. Wat een genade om zo te mogen weten dat God ons lief heeft en dat Hij ons niet laat in de toestand waarin we zijn. Maar Hij komt ons elke keer weer in liefde tegen, zoals die Vader de enige Zoon naar huis bracht of thuis ontving. We gaan met elkaar lezen uit Deuteronomium hoofdstuk 8. En dan lezen we met elkaar vers 1 tot en met 7. Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 7. Boven de pericoop staat: Gods weldaden vragen dankbaarheid. Heel het gebod dat ik u heden opleg, zult gij naarstig onderhouden, opdat gij moog leven en talrijk worden en het land binnengaan en het in bezit nemen, dat de Heere uw vaderen onder ede beloofd heeft. Gedenk dan heel de weg waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te weten wat er in uw hart was, of gij al dan niet zijn geboden zou onderhouden. Ja, hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kende en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. Het kleed dat gij draagt is niet versleten en uw voet is niet gezwollen in deze 40 jaar. Erken dan van harte dat de Heere uw God u vermaant, zoals een man zijn zoon vermaant, en onderhoud de geboden van de Heere uw God door in zijn wegen te wandelen en hem te vrezen. Want de Heere uw God brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen. Tot zover het schriftgedeelte, Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 7. Dank u wel, trouwe God en Vader. Hoeveel woorden kunnen wij vinden om u te danken, Heer? We geven ons hart opnieuw aan u vanmorgen en we smeken u dat dit woord van u ingang vindt in ons en dat wij elke dag weer ons best zullen doen om te leven naar uw woord. Wat u tot ons zegt, de beloften die u aan ons gedaan hebt, geen moment wijkt u van ons. Geen moment laat u ons in de steek. Vergeef ons wanneer wij niet geloven, te weinig geloven, twijfelen, moedeloos worden en het willen opgeven. Stel ons in staat, o Heere, om dit woord van u vandaag in praktijk te brengen. Wie we ook tegen zullen komen, dat we diegene mogen bemoedigen, omdat wij van uw woord ontvangen hebben. En we zoeken uw koninkrijk. En we weten dat als we uw koninkrijk zoeken, dat al het andere ook aan ons gegeven zal worden. We prijzen uw naam daarvoor. Halleluja. Amen. Geliefde broeders en zusters, jongeren, luisteraars. Ik hoop dat u ook die lijn ontdekt in al die overdenkingen van deze week.
Een aantal zaken komt steeds weer naar voren. Gehoorzaamheid, geloof, vertrouwen. We hebben het gisteren gehad over Jozua. En we lezen vandaag uit Deuteronomium 8. Een schriftgedeelte met als titel: Gods weldaden vragen dankbaarheid. Gods weldaden vragen dankbaarheid. En in Deuteronomium 8 zien we een terugblik op de tocht door de woestijn. Hier wordt over de wegen van God met het volk gesproken. De ontrouw van het volk komt niet zozeer aan bod. Dat komt meer aan bod in Deuteronomium 9. Het gaat hier om hoe God hen door allerlei moeilijke omstandigheden heeft laten gaan. Het doel van dit alles is het leren kennen van hun eigen hart, hun eigen onmacht om de mogelijkheden het hoofd te bieden en meer op God te vertrouwen. Te vertrouwen op God die de belofte gedaan heeft aan de voorvaderen, dat hij al de dagen met hen zal zijn en dat hij het volk zal leiden naar een land waar ze het goed zullen hebben. En alles wat Mozes tot het volk gesproken had, had tot doel het ware leven te ontvangen. En de Heer zegt ook: je zult niet alleen leven van brood, het manna dat de Heer gaf, maar je zult ook leven van elk gesproken woord dat ik je geven zal. De Heer is met zijn volk. De Heer leidt zijn volk. De Heer wijst zijn volk de weg en staat garant voor een hoopvolle toekomst. De geboden die de Heer hen gegeven heeft, die waren geen moeilijke geboden. God vroeg om gehoorzaamheid. 40 jaren is het volk door die woestijn gegaan. En het getal 40 wijst ons op beproeving. Het wijst op moeilijke omstandigheden waar ook wij in ons leven doorheen gaan. God vraagt van ons, zoals hij vraagt van het volk van Israël, dat het volk zich verootmoedigt, dat wij ons verootmoedigen bij de Heer. Dat we erkennen dat we niet altijd doen wat van ons gevraagd wordt. En dat we vaak denken dat we het in eigen kracht kunnen. Die woestijnjaren zijn jaren geweest van hongerlijden. Jaren geweest van moeite. Jaren geweest van moeilijke omstandigheden. En misschien zelfs uitzichtloosheid. Dat mensen hun geloof niet meer vastgehouden hadden. Maar dat ze op een gegeven moment ook andere goden begonnen te dienen. En God vraagt van ze: wandel op de weg van mij. Het voedsel dat je ontvangen hebt, manna dat je gegeten hebt, daarvan kun je niet leven. Of je kunt niet alleen daarvan leven. Maar je zult ook moeten leven van het gesproken woord van mij. Je kleding was niet versleten. Met andere woorden, die voorzienigheid van God is er in alle opzichten geweest. Waarom dan treuren? Waarom dan bevreesd zijn? Want zie, ik breng je naar een land van wateren. En het land van wateren of waterbeken, bronnen, dat is dat land dat van binnenuit ontstaat. Stromen van levend water, zoals Jezus het gezegd heeft door de Heilige Geest in Johannes 7, vers 37 en 39. De wateren, de beken, de bronnen, die zijn nodig
om de vrucht van het land tevoorschijn te brengen. De Heilige Geest hebben we nodig om de zegeningen van God te verstaan, om de zegeningen van God in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Het is toepasselijk dat er staat Gods daden, eisen, vragen, dankbaarheid. Dankbaarheid vanuit het diepste van ons hart, dat deze God ons niet in de steek laat. En wanneer we vandaag de dag praten, dan moeten we weten, mogen we weten, dat de Heilige Geest ons te hulp komt om bij ons te zijn en van binnenuit een bron van water doet ontspringen dat leidt naar het eeuwig leven. De Heilige Geest heeft de Heer Jezus aan ons gegeven om ons te helpen, om te genieten van dat eeuwig leven, om ons te helpen om kracht te krijgen om elke dag weer door te kunnen gaan. De bronnen en de diepe wateren vinden we in alles wat de Heere Jezus in de opperzaal tot zijn discipelen sprak, voordat hij stierf. En hij heeft ze ook gezegd, blijf wachten in Jeruzalem, opdat die Heilige Geest die uitgestort zal worden in jullie mag wonen. Wanneer we dit stukje vandaag lezen, dan moeten we weten dat de beloftes God waar zijn. Een land dat goed is. Een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren. Een land met tarwe, gers, wijnstokken. Een land met olierijke olijfbomen en honingen. Een land waarin geen armoede zal zijn. Een land waarvan de stenen ijzer zijn en waar men uit de bergen koper kan hakken. Een land van lofprijzing vanwege de rijke zegen, de overvloed die God geschonken heeft. Zoals hij het toen geschonken heeft aan het volk van Israël, wil hij dat nog steeds doen. De Heere geeft ons de belofte in openbaringen dat hij alle dingen nieuw zal maken. En om deel te mogen zijn van dat nieuwe, vraagt dat van ons, van u en van mij, toewijding, overgave, gehoorzaamheid, geloof en vertrouwen in God onze Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gezegend bent u als u dit woord vandaag tot u neemt en ook dit woord in praktijk brengt. Mag het ook zo zijn voor u en allen die bij u horen en waar u zich ook mag bevinden, dat u mag vertellen aan anderen dat God nog steeds dezelfde is. Hij zegent overvloedig. Hij schenkt nieuwe kracht door de Heilige Geest. En hij geeft ons dat licht om te blijven wandelen als kinderen des lichts. De Heere zij met u en hij zij met ons allen. En hij helpt ons om elke dag weer voort te gaan. Amen. Amen.

Laat ons met elkaar bidden het gebed dat wij van onze Heer Jezus Christus geleerd hebben. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Geliefde broeders en zusters, zo zijn wij voor vandaag, vrijdag 12 juni, aan het eind gekomen van het programma De Hernutter. Ik wens u een hoopvolle dag. Met Gods wil, tot morgen.

0: 9 uur.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osobami, sweet osonasi, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, gele pesi moxalesi met gerookte kip erdoor, gridbana soep met kip en als add-on hebben wij zoutvlees. Gebakken vis met oma's speciale saus, peperpot pingo, zoetzure garnalen en als groenten hebben wij kousenband, kaisoi en bitawiri. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma, nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere no sa a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi a kan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri no so dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. Solanga you si wan soro, go wan wan ting na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, wear you condom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu en.
3: Gi ala yu blessinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503 of 878-7963. 878-7963. Ye. Ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
5: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.
2: I don't know about you, but when all the concerts are over and the contracts have been signed, I love the Lord. Because before I could sing or play or direct, he heard me.

0: Zeg, machtige Heere Jezus, ik geef mijn leven over in uw vaardige handen. En ik ontvang u in mijn hart, mijn Heere Jezus. Ik ontvang u als mijn Heer en mijn Redder. En ik vraag u, mijn Heere Jezus, om ijver en volharding in mijn ziel te bevestigen. Opdat ik zal leren om alles in mijn leven in uw vaardige handen te leggen. Heere, zorg dat ik voor heiligheid kies. En rechtvaardigheid. En dat ik de zonde van deze wereld afwijs. Dat ik het verheerlijkte Koninkrijk van God binnen zal gaan via de opname van de kerk. Heere, behoud mijn naam in het levensboek van het Lam. Dat u geschreven heeft daarboven in het Koninkrijk van God. In de machtige naam van Jezus ben ik vanavond wedergeboren. Amen.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Lobiwang me barwan shit odi in a shitting for Master Jesus Christus. Me barwan shit odi om dat tide garopot tap me ati futaki abrawa onderwerp. Ma fos mili dati me bar odina ala brada nangasa erets, bestuur erets, directie voor Radio Shalom nanga ala urokosma. Me bar odina sisa Marco nanga sisa Douglas. Me bar odi sisa Marco. Na a coördinator voor het programma Vrouw Vandaag in Isranantongo na in Nederlandstongo. Masra we giu grantangi. Grantangi dat u mag de jaso baka. Garomi de jaso leki Fidelia Grand Galong mana lekwa instrument voor u. Voor gebruik me pot u woord u in in amofu. U koning wa onderwerp garu. Tide a onderwerp taki den kibri. Blessi ini a natuur, ini a principe we libi di garo potiwi. So lezi we shiden blessi, wan pisi no mo fa blessi, ma tra pisi uneche, ma garo ye opo wi ai. Fu shi a blessi di u poti diwi ini wi omgeving, ini wi natuurlijke omgeving. Garo ti de wo tak abradati, e me pota onderwerp in yu anu. Nanga ala arki uma nanga arki mang en ook to blessi gomiti de brada nanga sisa voor Radio Shalom Sranam. Amen. Lobi wang mi wang bar odi ete na ala des madetana abrawatra. Yetana Europa, yetana Amerika, yetana Caribisch gebied, de prezen de Curaçao, Aruba, Sint Maarten. Alle de prezen bij Sranamang etan. En je pot je radio na Shalom en je arki na Sranantonga programma voor ommati de vrouwen vandaag. Minan sisa Fidelia Grandalong. If you abi one reactie voor gitapa programma, if you abi one sam voor actie, en you want tak na nga mimi WhatsApp nummer na plus 233-209-06-8585. Grand tangif dati. Hello, bi wang wo arki wang mooi singi. Da baka singi disi. Dan usagodoro nanga a programma, nanga onderwerp. Onderwerp dis chatu. Ma mileri de laste tempuru. Abrade singi di gado poti jiwi. In uw natuurlijke omgeving. Ja, de voeren. Maar wat ik zo zo voel, want hoef de nummer. Grand tangifu.

Lovely one, Ogiu Grantangi Fusang, you Taki and Sang, you Giwi. Garodi, a begin for a gruntapo Masra Meki, a last one di Ameki let for word of Gareta Kinalibisma. Ameki Adam, later Ameki Adam Sribi, da Puru Eifa, now a PC rep for an Atori Daki, Yuna Bribima IRFE. Maar soorten sani in de omgeving, sani moest nyang, sani moest do. Later je lezen, de met den toep chieftain, kaien nanga abel, den toep boy dati, kona fesi, omdat de mem duan sani. Te de prani de moest di offer, ja, kaien egi dufe offer, abel egi dufe offer. Maar lo biwa mini eko preki a preki dati, ma muantaki over den natuur, den blessi di wi e ontdek altijd. En een onderwerp die moet dat idee. Nou, want zijn iets dat we gebruiken alle dag. En we denken dat die leklibisme, die we prakseren, groot komen, dat bij hem, de bakra met sopo. Nooit, die we zappen dat die, de Afrikaan, die met sopo, sa sensi die den de, in die apis, dat die voor de Afrikaan, samileri. Die we hier aan toren, die zich baan, ma mino be make me altijd mi be want make me ma God bless me isabi dem verborgen zegeningen voor masra in wie omgeving je ontdekt ding die mi kon roken na kondere disi da wa kuma konami kantoro fukotaki fafu roko makandra na nasrana because a roko sami edu na fafu cha roko kombiti fuleri fu akondere disi en fu de leri fu we ook to because sani de nasrana fu de leri koni de san we edu one thing koni di de biggest ma fu we nasrana du de koni lai if you look in your omgeving look at manya te look manya ma, manya le pa bon da ta manya le na bon da we nyamen Garo tak den frok tu na fuwi. Da we teka manya, da we nyama manya. Ma isap taki in seifu am manya, tek ba nyama manya da ye troweng. Tak ah, next no dena ini. Ma lobi wang. Mi ler wan sani esde ina kondre pemdeja. Pe wan fro etaki isap taki ye mek oli fu manya a kofu am manya. Ja, die elibite brote opo, a wet one sandena ini, ye mek oli nange en a gu sontulek minon satsa. Lobi wan manya, de meki a lepa, sani isapte yu, yu lepa e tre. De meki, de kare in Engels, bam, u yep mi dape. Ja, lep bam, so de kare. Wante lepa lobi dre, da je smeren na je potengi u lep, da ne drej prit priti moro, da je ima voj firšiti. I sap taki, da je tek pisi fu manja, a manja in bere, a kofu a manja, te ikbanja ma manja, da je meki lepa stefu en. Lobi wang, dam tak fu a eerste wang, da mogo ufer na wang tera wang. Luku ini de blessi di gado bless unu. You naf suku den chemische sani. Bika ala den transani di depot gi lepo, ek mopo eita chemische grond tapu. En wan san sa isa pot gi yu lepo oktu, ichi akronto olija. If yi lepo edre, ye lo benjen, a yepi. Selop amaripa oli. If yu lepo edre, yi apu amaripa oli na yu. Want zo lees je hij stal toch? Zo lees je hij kon weten, vooral als je poten in ijskast. Poten die lepen. En je hebt dat nou af den zegen. Die de in die omgeving. Die gaat op het jewe. Die we nou sabi. Je praxeer het ach. Ach, mi ap maripa oli. Bo borangen. Borangen boom. Maar ik kan doen moro nangen. Na tap je skin. Voor je skin. Want de lijn nanga vitamine. Oké. Tawan trawan di miwang kontaki dadat motang moro langa tap dati. Ya, dat na bana.
Ma fosi mi go tap a bana, mo go tap a underwear up sopo. Lobiwan ini 2006, da mi begin leri meki sopo. Wa frau fu Japan be konas ranan, da a ler mi fu mek sopo. And anomi wan want to frau. Wan no, sopo e diri te ga wen kriye bai sopo tak a. Bakra mek den sopo, da e goye bai den sopo. But later mi be yere want to sma e mek sopo. Ma mi no ba belang stelling. Brak seri tak ah, mi no mek sopo noit, me bai sopo abumbano diri me bai. But I know one vrouw die bij Mopo Fukuroko, die een internationale organisatie like vrijwilliger in Suriname, een jonge dame uit Japan, dat hier een Fumaron vrouwennetwerk, dat actie met dat, je roka na die vrouw, den die voerf den nog na hij scoren, terwijl ze er na woyo, terwijl du den dat die, mi wan leer you na na die meksopo. Mi weiger, te later mi tak oké, dan leer mi mek sopo. Lobi wan te lek no, mi leri trawan mek sopo, mi sap tak wan sma bekona mi tak yere no wan vrienden nan e matra, e mek sopo de seri, me baina de, maar de no wan leer mi, isa leer mi tak yako, mi leri. Ano apsa 100 sma na inis ranang, di mi leri mek sopo. Ma no mek misref bigi, wan solesi me bai sopo matadora yuru, misref e mek sopo. Ma af, bonf de belangrijke element fu a sopo na caustic soda. En a soda dat gevaarlijk. Te yon mek a sopo imweri handschoen, imweri neuskaap, imweri wan bril, en imweri wan langa anu empi na soyogo, dat je gewoon meekent, want acoustic soda en je moet een rubber laars, je moet een laars, want if a fadom tap je voet toe, I put soro, I borrow you dat na acoustic soda. En de trassen voor een natuur, die garopot leek voor kan meek sopo, is op te boren jang, dat a olisanta libi in een trouwen, na sopo instrument de dape. Want de ingrediënt voor sopo de dap. A trasa niet die de voor sopo dat na alleen watra. Die ek popo na natuur. Puur. Alleen watra. Dus altijd mi ap alleen watra in mi oso. Altijd mi olite mi boring ba. I baka fisi oli lip open. Me safe. Liben dape. If I kami oso yosi om me. Ouro oli. So lezi me axisma. Aksi restaurant, want brada in a gemeente, die bedassera na mego, mi bij aksi, bori da solisa y orente, dat a sister in oko teken, omdat mi akso furu, me aksisma, en no da mego tekna brada dati, oli di you ne gebruik moro. Want oli di ye gebruik, ete di kan gebruik fu mek sopo, kumopo uita natuur dat na kronto oli. Ja, misref sap me kronto oli, want misap di mi meisje ben e baby. Bebe, maserens ki na nga kronto oli, di misref ben meki. In oso, tap faya, bro me mooi broin, lek fami wani smer shwiti gusontu. Atra oli di kan gebruik, alla oli you kan gebruik fu mek sopo nange. Ma moro beste wana te gebruik, ta oli ba, kronto oli, amana oli, name it. De natuurolie je gebruikt voor meksopo. Lobiwang, dat is op zang, miko ontdek. Maar mi ben jere sinds wat pisteen taki in Afrikaan kondre, de ne gebruik caustic soda voor meksopo. Mi tak, hè? Dat fa. Dat was matai gimi de gebruik bana voor mekasopo. Mi tak, dat mi praxeri, oké. Okay. Dan een bana bon, de kote en de watra de kmopo dape dat de gebruike. Nee hoor, ado true. Lobiwa is saksa de gebruik. Voor meka sopo die mi ontdek, mi srek go knapu mi luku. So son natuur. Inap no wan geen kalio. No wan sani, fimweri, handschoen, weri ala rubber, laars. Yumweer langa anu, empi, nangala de sandati, nets vanaan. Je maakt een sopo die is sopo tranga tranga.
Watemo kasrana, pochara sopodat guidance ma for radio shalom. De kara sopodati black soap, a sopodati ka make blacka, I ka make brown, fiwani e make wet wet. Sot kleur iwani, en e fiwani e pot kleur ge ook to da pere chemicalia, ma e vino wan no chemicalia kom, gebruika natuursrepi, da ye make. Lobi wan noit mi besap taka grumbana abafeng ano anyam fu abana. Diwe nyam. Ma shabu batewe piro fringen trowe. Ey, lobi wan asopo dape. Sopo. Lobi wan na sopo dape. Lobi wan dimshi atori. Miskreki. Dimi meke me, di me go. Tak okay. Mogo na wantu dorpusma ina buskondre fu apresi de kargana. Mano gana wande meke, de meke ala presi. Enda isap aning fu asopodisi amus dasrana, askrifi alata soap. Alata, ano alata dusa basrana, alata sopo. Desma de ta Holland, lukuf alata sopo. Asopo dat no one chemis product dena ini. So so natuur. A blessing di gado giwi fu a natuur. En lop wang. Isap sa de gebruik fu mek asopo dat tu. Kakao. A kakao siri. Yap kakao toch. U lai omen kakao. In Isranang. Uwe ap kakao plantages. Well. Kakao e gebruik fu mek sopo. Dat na de verborgen blessie die de in die natuur en gado gidens ma dis koni voor nog gebruik chemische producten efficiënt voor de Afrikaan vrouw en meken en de patu die de meka sopo de srepe meka patu da ja de meka patu da ja te de mek de egi patu de ne bai de patu kmo pofu Amerika kmo pofu Alla Europa come no Carola fu China of India nee they make the egi patu lobi wan nanga natur producto migawan presi lobi wan pedesma e meki bronze dat nawa metal sande gebruik santi nanga toko toko da de pota kleur lobi wan wale isi mogoda pe baka. En door dat na radio wetaki, dam no man sorry den beelden. Maar lobi wan gado boom. A gado dis boom. A gado disi kouno libeng. A blessu nu nanga natuur. Nanga blessi ina natuur. Selos a fire lobby. Wan datra sormi fire lobby. E dresi ma mo arki morona en mo bele. Da dimi nango taki da mo aksem baka. Wan mino wan taki da mi le. Wan amanda te gebruik a faya lobi e dresi sma. A bronchi lobi wan na dresi. Ma we gebruik e lek moi moi. En om men sani di we prani ishi a wonder blood. Mi nyan wonder blood. Mi no besap taki wonder blood be chari so furu wonder. Lobi wan. Wonder blood. If ala day a cow a blood, I hear his thing eko clean, I hear his thing eko gusontu. Lobi wan wonder blood. Lobi wan wonder blood. And mi wan taigo unu gado lop unu. Gado lop unu lobi wan. Da meku go arki wan singi, da mo sloik af a programma disi. Meku arki, wan moi poku, imi masra, meku kisi, a krakti baka fu masra damo sluit af. Ja? En ika leri fu peino denki yu ka leri. Dens ma de roko ina natuur. Hey, lobi wang. Gon trasan mi leri baka. Dens ma disi mi aksiden da fau be fer fi oso na den ten di winanga de bakra no be miti. De tak, oh, den fer fi de in de bom di gado poti. De kleur, so want a moxiden, da gi want tra kleur, de merki fu de bon, nar, na, na, ferfi. Lobi wang,
Meleri, voor de verborgen blessing. Voor de natuur. Voor mijn omgeving mooi. Lobiwang, solisi. Mi be praxeri, le kfame groko. Alla sanina in Europa, nanga Amerika, de mekne sandati. Want je go bij, je go bij del sani, di de ferfi, oso ferfi. Ah, de we bij ferfi. Nooit mi ben denk taki den smadi en libi nanga natuur. Gado jide akoni, nanga sabi, fugo suku, sang, fu decorer, fu sabi, de sabi me krosi. Bakadi de sap me krosi, nanga buba fu abon, naken, de abide udu, ide triken kon, tronwan krosi. Later de dens refileri jaso, mi gamon presi. Lobiwan, gado bun. Ya lobiwan nam den taku arkit ba. Alla del sani saube abif arki, u arki, dis na mi, na wan sani din ben takiba, en asandat na wan bun sani, no forgiti anagri, no forgita anagri, nagri te na wan guson tu sani di us cintu, nagri, ya, nagri bun, en te moksi nagri, you putting isaba markusa sap e ka meka markusa sap blente na nga her siri fen dringa markusa sap you put a nagri gona ini if you want more vitamina ye queens aswa alanya pot go ini e na wamo sua sap the life vitamina and for all the moxen if you ching up epilepsy. If you srevi e go nanga epilepsy, I drinking, I pouring, I dressing. Ma you mo blender a markusa nanga asiri, you nom tro asiri. If ano prani yo prani. Ya lobi wang, mi wang libunu nanga DC, and mi wang axi radio shalom. If tende ete, potwa moi pokukong, dis bende si sa fidelia, nanga uma tide. Vrouwen vandaag in Israël en Tongo. Mijn nummer die u kan app me de +233 209 06 8585. Me baro een sweetie blessing odi. Me gado dana unu. Me ku luku in de blessing voor a omgeving. Want luku a schaduw die abon egi.

0: Maar a natuur gado potendape, solanga akring yupung. Solanga deno kondote nanga alasot chemicalia, vides mokogo ini a atmosphere, gado juan kri natur fu a surstoffe, fu teote kengo inuski, we libi en amasosof unu, hersenen voor uno, en tek dat die, en gui krakti, en ati en gebruiken, zodat u kan libi wan trana en schiet libi. May God bless uno. Amen.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hé, hey, wacht even hoor. Ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom. Jouw verbinding met de wereld. Kirpalani. Save and enjoy.
2: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
3: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso bami, sweet oso nasi, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, gele pesi moxalesi met gerookte kip erdoor, gridbana soep met kip en als add-on hebben wij zoutvlees. Gebakken vis met oma's speciale saus, peperpot pingo, zoetzure garnalen. En als groente hebben wij kousenband, kaisoi en bitawiri. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
4: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. A juist vitamine ga seeking sili anga yeye. Radio Shalom, de gitencha for 25 FM. A true inspiration.

0: Welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Amen. Go with me to Matthew 20,

0: Gaan met mij naar Matthäus 21, vers 10.
1: We're talking about the power of influence.
0: We praten over de kracht van invloed.
1: People do not understand.
0: Mensen begrijpen niet.
1: That because the fact that God has called us.
0: Dat vanwege het feit dat de Heer ons geroepen heeft.
1: The salt of the earth and the light of the world.
0: Hij noemt ons het zout der aarde en het licht.
1: He had endowed us.
0: Heeft hij ons gegeven.
1: He has anointed us.
0: Heeft hij ons gezalfd.
1: To be people of influence.
0: Om mensen te zijn van invloed.
1: So the Bible says when he was come into Jerusalem.
0: De Bijbel zegt toen hij kwam in Jeruzalem.
1: All the city was moved.
0: Was de hele stad in rep en roer.
1: And the multitude and saying, who is this?
0: En de menigte vroeg, wie is dit?
1: And the multitude said, this is Jesus.
0: En ze zeiden, dit is Jezus.
1: The prophet.
0: De profeet.
1: Of Nazareth.
0: Van Nazareth.
1: Of Galilee.
0: Van Galilea.
1: In the Amplified Bible, the Bible said, when he entered Jerusalem.
0: In de Amplified zegt hij, toen hij Jeruzalem binnenkwam.
1: The city became agitated and trembling with excitement.
0: Kwam de stad in rep en roer en bevende.
1: Who is this?
0: Vragende, wie is dit?
1: And the crowds were saying.
0: En de scharen zeiden.
1: Of they replied.
0: Of ze antwoorden.
1: This is the prophet Jesus.
0: Dit is de profeet Jezus.
1: From Nazareth of Galilee.
0: Van Nazareth in Galilea.
1: What people do not understand that our Lord and Savior.
0: Mensen begrijpen niet dat onze Heer en
1: Jesus Christ.
0: Jezus Christus.
1: Was a man of influence.
0: Hij was een man van invloed.
1: The Bible said when he came to a place.
0: De Bijbel zegt wanneer hij kwam op een plaats.
1: Two things happening.
0: Gebeurden er twee dingen.
1: The people were trembling.
0: De mensen beefden.
1: More like the religious people.
0: De religieuze mensen dus.
1: But you have a part of the people, the crowd, that also were in excitement.
0: Maar er waren ook anderen die heel
1: and
0: erg blij
1: waren.
0: Met verwachting.
1: Because they know that when Jesus came at the place.
0: Want ze wisten dat wanneer Jezus op een plaats kwam.
1: Shaking and moving.
0: Dat er beweging zou
1: and
0: zijn.
1: God,
0: en God.
1: Through Jesus.
0: Door Jezus Christus.
1: Would do wonderful things.
0: Zou geweldige dingen doen.
1: I believe with all my heart.
0: Ik geloof met heel mijn hart.
1: That the season has come.
0: Het seizoen aangebroken is. En de tijd aangebroken is. Dat wanneer het volk van God.
1: Will be going in certain areas,
0: zal gaan in bepaalde arenas.
1: The people not only will tremble,
0: zullen de mensen niet alleen beven.
1: But they will always also be with an excitement.
0: Maar ze zullen ook heel erg blij zijn.
1: When we start understanding,
0: wanneer we beginnen te begrijpen.
1: What kind of spirit God has given us,
0: wat voor soort geest God ons gegeven
1: not
0: heeft.
1: Only is it the spirit of wisdom,
0: niet alleen is hij een geest van wijsheid.
1: The spirit of revelation,
0: niet alleen een geest van openbaring,
1: or the spirit of knowledge,
0: of de geest van
1: or the
0: kennis,
1: spirit of prophecy,
0: of de geest van profetie,
1: of the spirit of intercessor,
0: of de geest van voorbeden.
1: But he's also a spirit of influence.
0: Maar hij is ook de geest van invloed.
1: The Holy Spirit,
0: de Heilige Geest,
1: can change things,
0: kan zaken veranderen,
1: can move things,
0: kan zaken bewegen.
1: And the Bible said in Matthew. In Matthew that the spirit of the Lord of God.
0: De Bijbel zegt dat de geest
1: was upon
0: des Heren.
1: Jesus.
0: Was over Jezus.
1: Because he was anointed to preach the gospel.
0: Want hij was gezalfd om het evangelie te prediken.
1: Do not understand that when Jesus preached the gospel,
0: vele mensen begrepen niet dat wanneer Jezus predikte. Hij de gedachten van de mensen aan het beïnvloeden was.
1: He was bringing a change in their thinking.
0: Hij bracht een verandering in hun denken.
1: Because his kingdom was, message was repent.
0: Want zijn koninkrijksboodschap was.
1: For the kingdom of God was come.
0: Bekeert u, want het koninkrijk des Heren is nabij. Is nabij.
1: Or the kingdom of heaven was nearby.
0: Het koninkrijk des hemelen is
1: but
0: nabij.
1: The first word that he mentioned was repent.
0: Maar het eerste wat hij zei was bekeert u.
1: And the word repent means
0: en het, dat betekent
1: have a change of mind.
0: Verandert uw gedachten.
1: Have a different mind.
0: Heb een ander soort denken.
1: Stop going the wrong way and turn around and going the godly way.
0: Ga niet in de verkeerde richting, maar bekeert u en ga in een andere richting.
1: I believe with all of my heart.
0: Ik geloof met geheel mijn hart.
1: That when the church of God,
0: dat wanneer de kerk van God
1: will start understanding
0: zal beginnen te begrijpen
1: that the gospel has power,
0: dat het evangelie kracht heeft.
1: Dat de geest
0: des Heer niet alleen een geest is van zegeningen,
1: of influence and transformation.
0: Maar hij is ook een geest van invloed transformatie.
1: Also of repentance.
0: Hij is ook een geest van bekering.
1: Spirit of change.
0: Ook een geest van verandering.
1: And when we start understanding that,
0: en wanneer we dat begrijpen als kerk,
1: we will see that we will have a bigger influence that we never had before.
0: Zullen we een grotere invloed hebben dan ooit tevoren?
1: Jesus everywhere is where he came.
0: Jezus, waar hij dan ook kwam.
1: He makes sure.
0: Maakte hij er, was hij er zeker
1: that he made an influence and an impact.
0: Dat hij een invloed had en impact had.
1: We have to come at the place.
0: Wij moeten komen op de plaats.
1: To understand that God wants us to be a people of influence.
0: Om te begrijpen dat God wil dat we een volk zijn van invloed, agenten van verandering.
1: We must change lives.
0: Wij moeten levens veranderen.
1: We must change mindsets.
0: Wij moeten denkpatronen veranderen.
1: We have to let people understand the vision of God and the mind of God.
0: We moeten mensen helpen om de visie en de gedachten
1: even
0: van God te begrijpen. Zelfs voor ons.
1: It will change our way how we look, our perception.
0: Het zal onze zienswijze veranderen.
1: It will change our, the direction of our life.
0: Het zal de richting van ons leven veranderen.
1: We will understand that the kingdom of God is more important than a blessing.
0: We zullen begrijpen dat het koninkrijk van God
1: because
0: belangrijker is dan een
1: the
0: zegen.
1: Kingdom of God, you have all
0: want
1: the
0: wanneer
1: blessings.
0: Je het koninkrijk van God hebt, heb je
1: you
0: alle
1: only,
0: zegeningen.
1: You not only have the material blessing,
0: je hebt niet alleen de materiële zegeningen,
1: but you also have the spiritual blessing.
0: Maar je hebt ook de geestelijke
1: and
0: zegeningen.
1: Most important, you have the eternal blessing.
0: Belangrijkste, je hebt de eeuwige zegen.
1: Jesus says, seek first the kingdom of God and his righteousness.
0: Jezus zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid.
1: And all that you need shall be given unto
0: en al het andere wat u nodig heeft, zal u gegeven
1: what has
0: worden.
1: Happened to the church?
0: Wat is gebeurd met de kerk?
1: We're trying to influence one another.
0: We proberen elkaar te beïnvloeden.
1: While the world is dying.
0: Terwijl een wereld sterft.
1: We had a time.
0: We hadden een tijd.
1: That we had to put protocol and doctrines and all these kinds of things.
0: Waar we allerlei regels moesten zetten
1: but
0: in de kerk.
1: But let me tell you, the gospel is being preached for more than 2,000 years.
0: Maar laat mij u zeggen, het evangelie wordt meer
1: it's
0: dan 2,000 jaar gepredikt.
1: It's
0: op YouTube. It's op Instagram.
1: It's on Lincoln.
0: It's op LinkedIn.
1: It's on Facebook.
0: It's op Facebook.
1: It's on WhatsApp.
0: Het is overal
1: people
0: op WhatsApp.
1: People do not come to church.
0: Mensen komen niet zozeer
1: why
0: meer
1: they,
0: naar de kerk.
1: Why do they do not come to church?
0: Waarom komen ze niet naar de kerk?
1: What they hear, what they're hearing.
0: Wat ze horen.
1: In the practical, they do not see that.
0: In de praktijk zien ze dat niet.
1: The people want to see what you are preaching.
0: Het volk wil zien
1: the
0: wat u predikt.
1: The people want to see your influence.
0: Ze willen uw invloed
1: they
0: zien.
1: They want to see your purpose.
0: Ze willen uw
1: they
0: doel
1: want
0: zien.
1: To see your vision.
0: Uw visie willen
1: they
0: ze
1: want
0: zien.
1: To see the hand of God upon your life.
0: Ze willen de hand des Heeren zien op uw leven.
1: If you come into church and you back like them.
0: Als u komt in de kerk en u bent als hun.
1: Your trust is in men and not in God.
0: Uw vertrouwen is in mensen en niet in God.
1: How will we convince people to come to church?
0: Hoe zullen we mensen overtuigen om naar de kerk te komen?
1: But when we start repenting ourselves.
0: Maar wanneer wij zelf eerst tot bekering komen.
1: Seeking first the things of God.
0: Zoeken de eerste dingen van God.
1: Understanding the mind of God.
0: Begrijpen de gezindheid van God.
1: Understanding the ways of God.
0: Begrijpen de wegen van God.
1: Understanding that God has a plan and a purpose for each of everyone.
0: Als we begrijpen dat God een doel heeft voor elk een van ons.
1: And we start walking in the plan of purpose of God.
0: En we beginnen te wandelen in de
1: we will do great things, the Bible said.
0: Dan zullen we geweldige
1: and
0: dingen doen.
1: Even greater things.
0: Zelfs grotere
1: that
0: dingen.
1: Means that when we start downloading things from God.
0: Dat wil zeggen wanneer wij dingen beginnen te
1: when
0: ontvangen
1: we start
0: van God.
1: Being in connection with God.
0: Wanneer we in verbinding zijn
1: when
0: met
1: we
0: God.
1: Start seeking God.
0: Wanneer we God beginnen te
1: and
0: zoeken.
1: Not seeking fame and all
0: en niet,
1: of glory from men
0: niet
1: and
0: populariteit
1: people,
0: of glorie van mensen.
1: And titles and all of
0: en
1: these
0: titels en al dat soort van dingen.
1: Because God can just give them to you in one moment.
0: Want God kan je ze in een moment geven.
1: You can be in the pit right now.
0: Je kan nu in een put zijn.
1: And God can take you out as Joseph.
0: En God kan
1: and
0: u eruit halen als
1: king.
0: Jozef en u tot koning
1: so
0: maken.
1: So righteous and honored are God.
0: Dus eer en rijkdom zijn van God.
1: You can be an adulterous woman right now
0: misschien
1: like
0: Rahab. Kan je nu een overspelige
1: and
0: vrouw
1: God
0: zijn.
1: Can change you
0: en God verandert u.
1: To be somebody that will capture a whole family.
0: Om iemand te zijn.
1: So we must understand.
0: Dus wij moeten begrijpen.
1: That we are born to influence.
0: Dat we geboren zijn om te
1: we
0: beïnvloeden.
1: Are born
0: we zijn geboren.
1: To change this world.
0: Om deze wereld
1: the
0: te
1: Bible
0: veranderen.
1: Says in Psalm 37:23.
0: De Bijbel zegt in Psalm 37 vers 23.
1: The steps of a good man.
0: De stappen van een rechtvaardige man.
1: Are ordered by the Lord.
0: Worden gevestigd door de Heer.
1: En
0: hij verheugt zich in zijn wegen.
1: Though he fall,
0: ook al valt hij.
1: He shall not utterly cast down.
0: Hij zal niet te neergeslagen worden.
1: For the Lord upholdeth him with his hand.
0: Want de Heer houdt hem in stand met zijn hand.
1: I have been young.
0: Ik ben jong geweest.
2: And now I am old.
0: En nu ben ik een ouder man
2: Yet
0: geworden.
2: Have I not seen the righteous forsaken.
0: Ik heb nooit een rechtvaardige verlaten
2: Nor
0: gezien.
2: His seed begging bread.
0: Of zijn nageslag bedelende om brood.
2: This is a king talking.
0: Dit is een koning die spreekt.
2: His name is David.
0: Zijn naam is David.
2: Who till now even is a dead man.
0: Ook al is hij dood.
2: He's influencing the whole world.
0: Hij beïnvloedt nog
2: I'm
0: steeds
2: looking
0: de
2: for
0: wereld.
2: Some people that even if you're dead,
0: ik ben hier om aan een paar mensen te zeggen.
2: After you're dead,
0: ook al bent u dood.
2: You still will be influencing the world.
0: U zal nog steeds
2: I'm
0: de wereld beïnvloeden.
2: Somebody here this
0: ik kijk
2: afternoon,
0: uit naar iemand hier.
2: That even if you're dead,
0: ook al bent u dood.
2: People will go find your book and want to know
0: mensen
2: and
0: gaan naar
2: you.
0: Uw boeken om u te
2: Who
0: leren kennen.
2: Who is this David?
0: Wie is deze
2: Who
0: David?
2: Who is this Daniel?
0: Wie is deze Daniel?
2: Who is this Martin Luther King?
0: Wie is deze Martin Luther?
2: I'm looking for somebody.
0: Ik kijk uit naar iemand.
2: That wants to influence the world.
0: Wil beïnvloeden.
2: In such a way.
0: In zo'n manier.
2: That people want to call the children after your name.
0: Dat mensen hun kinderen zullen noemen naar
2: David,
0: hun naam.
2: David, Joshua.
0: David, Joshua.
2: Daniel.
0: Daniel.
2: Elijah.
0: Elia.
2: We're looking for that kind of people.
0: We kijken uit naar dit soort volk.
2: But if your mind is more like earthly, I had to become rich.
0: Maar als uw mindset is gericht op, ja, ik moet rijk worden, ik moet populair
2: then you're
0: worden.
2: Not qualified.
0: Dat is niet goed genoeg.
2: To be used by God.
0: Om gebruikt te worden
2: like
0: door God.
2: Like a David.
0: Als David.
2: Like a Noah.
0: Als een Noah.
2: Like a Deborah.
0: Als Deborah.
2: Like an Esther.
0: Als Esther.
2: This day.
0: Deze dag.
2: I come to you at the word of the Lord.
0: Kom ik tot u met het woord
2: Challenging
0: des Heren.
2: You.
0: U uitdagende.
2: Calling you out.
0: U uitroepen.
2: To be an influencer.
0: Om een beïnvloeder te zijn.
2: To have influence.
0: Om invloed te hebben.
2: Starting in your Jerusalem, that's your family.
0: Begin in uw Jeruzalem, dat is
2: going
0: uw familie.
2: Going to your Samaria, that's your neighborhood.
0: U gaat naar Samaria, dat is uw buurt.
2: And going to all the countries around you.
0: En naar alle andere naties
2: you
0: rondom
2: can do
0: u.
2: It.
0: U kunt dat doen.
2: Somebody lift your hand, say, I can do it.
0: Iemand heeft uw hand op en zegt,
2: I can influence.
0: Ik kan beïnvloeden.
2: Come on, let me hear you say, I can influence my family.
0: Ik kan mijn familie beïnvloeden.
2: I can influence my neighborhood.
0: Ik kan mijn buurt
2: beïnvloeden. I can influence my party.
0: Ik kan mijn
2: I can influence my organization.
0: Ik kan mijn organisatie beïnvloeden.
2: I can influence my work.
0: Ik kan mijn werkplaats beïnvloeden.
2: I can influence.
0: Ik kan beïnvloeden.
2: Why can you influence? Because you have the spirit of the Lord.
0: Je kan beïnvloeden omdat je de geest des Heren hebt.
2: Come on, somebody say I have the spirit of
0: Iemand
2: the
0: zegt,
2: Lord.
0: Iemand zegt ik heb de geest des Heren over
2: I
0: mij.
2: I want you to quote Luke 4:8. He said the spirit of the Lord.
0: De geest des Heren.
2: Say the spirit of the Lord.
0: Zeg de geest des Heren.
2: Is upon me.
0: Is op mij.
2: Because he has anointed me.
0: Omdat hij mij gezalfd heeft.
2: To preach the gospel.
0: Om het evangelie te prediken.
2: To the poor.
0: Aan de armen.
2: In other words, when you preach the gospel to the poor.
0: Met andere woorden, als je het evangelie predikt aan de armen, waarom niet de rijken?
2: Because you will change their destination.
0: Omdat u hun bestemming.
2: Poor people do not have vision.
0: Zal veranderen voor mensen die geen visie hebben.
2: Poor people don't know where they're going.
0: Mensen
2: But
0: die
2: when you start preaching the gospel to them,
0: wanneer u het evangelie
2: you will change their destiny.
0: Zal u hun bestemming
2: you will
0: veranderen.
2: Change their direction.
0: U gaat hun
2: you will change their
0: veranderen.
2: Future.
0: U gaat hun toekomst veranderen.
2: I'm looking for somebody here.
0: Ik kijk uit naar iemand.
2: Who's willing to preach the gospel.
0: Die gewillig is om het evangelie
2: Not only
0: te prediken.
2: To the rich, but also to the
0: Niet
2: poor.
0: Alleen aan de armen, maar
2: that
0: ook aan de...
2: That wants to go to the byways and the sideways, to the bushes, to other countries, just to be
0: landen.
2: There and say, Jesus
0: om
2: loved
0: daar
2: you.
0: Te zijn en te zeggen,
2: Jesus can change you.
0: Jesus
2: can do something for
0: Jesus
2: you.
0: Kan iets doen
2: if you want some, if you are one of these people,
0: als
2: say amen.
0: Bent, zeg amen.
2: God, Almighty,
0: almachtig.
2: He knows everything.
0: Hij weet alles.
2: He have ordered your step, and even the people that are here today visiting.
0: Heeft uw stappen bepaald, en zelfs als u een bezoeker
2: your steps
0: bent,
2: are ordered.
0: Uw stappen zijn bepaald.
2: You're not just in Suriname to have fun and celebrate and worship with us.
0: U bent niet alleen gewoon zomaar in Suriname.
2: But God has marked you.
0: Maar God heeft u
2: for greater things.
0: God heeft u geroepen
2: and I like
0: voor
2: what
0: geweldige
2: your apostle
0: dingen.
2: Said.
0: En ik vind het fijn wat uw apostel zei.
2: And I'm saying the same thing to all of the people here in Logos International.
0: En ik zeg hetzelfde.
2: You that are looking at me right now through streaming,
0: u die
2: live streaming.
0: Nu naar mij kijkt via live
2: you that will be listening to this message later on.
0: U die misschien later luistert
2: God
0: naar deze boodschap.
2: God did not call you to sit in a church.
0: God heeft u niet geroepen om in een
2: God
0: kerk te zitten.
2: God did not call you to warm a pew.
0: God heeft u niet geroepen als bank verwarmen.
2: But he has called you to be a world shaker.
0: Maar hij heeft u geroepen als een
2: wereldschudder. And to be a history maker.
0: En iemand die geschiedenis
2: he
0: schrijft.
2: You to have influence.
0: Heeft u geroepen om
2: Even
0: invloed te hebben.
2: Dead, you
0: Zelfs wanneer u dood bent.
2: Influence.
0: Zal u nog steeds beïnvloeden.
2: You do not understand that.
0: U begrijpt het misschien niet.
1: Everybody we're reading about in this book.
0: Iedereen waarover wij lezen in dit boek.
1: Is dead.
0: Is dood.
1: They're spiritually alive.
0: Geestelijk zijn ze in leven.
1: But dead.
0: Maar ze zijn dood.
1: Why are we preaching about them? Why are we talking about them?
0: Waarom praten we nog steeds over
1: Because
0: ze?
1: Because even their body is gone.
0: Ondanks hun lichaam weg
1: because
0: is.
1: Because they were in the will of God.
0: Omdat ze in de wil Gods waren.
1: They still can be an influencer.
0: Tot nu toe kunnen ze beïnvloeden.
1: So when you seek first the kingdom of God and His righteousness.
0: Dus wanneer u eerst het koninkrijk van God ziet en zijn gerechtigheid.
1: Even if you're not around anymore.
0: Zelfs als u er niet meer bent.
1: Some people will still be hearing your voice.
0: Zullen sommige mensen nog steeds uw stem horen.
1: Can I hear an amen?
0: Kan ik Amen horen.
1: My apostle is not around anymore.
0: Mijn apostel is er niet
1: But
0: meer.
1: I still hear his voice.
0: Maar ik hoor zijn stem nog
1: I
0: steeds.
1: I still hear his wisdom.
0: Ik hoor nog steeds zijn wijsheid.
1: I still remember the moments that he was teaching me.
0: Ik weet nog wanneer hij mij zo onderwees.
1: So I believe with all of my heart.
0: Dus ik geloof met geheel mijn hart.
1: As long we are in the purpose of God.
0: Zolang we in Gods doel
1: we
0: zijn.
1: We can influence.
0: Kunnen wij
1: even
0: beïnvloeden.
1: If we are not around anymore.
0: Zelfs als we er niet meer zijn.
1: If you have known somebody who has influenced you in such a way, say amen.
0: Als je zo iemand heeft gekend die u heeft beïnvloed, zeg amen. Amen.
1: Some people are looking at the situation.
0: Sommige mensen kijken naar hun situatie.
1: Some people are saying, but apostle, you don't know what happened to me.
0: Sommige mensen zeggen, apostel, u weet niet wat mij is overkomen.
1: God that we serve is a God of purpose.
0: Laat me u zeggen, de God die we dienen is een God van
1: of
0: doel.
1: Everything that would have happened in your life.
0: Hij weet alles wat er zou gebeuren
1: And
0: in uw
1: listen,
0: leven.
1: He has purposed you.
0: En heeft u
1: to overcome all of them.
0: Zijn doel is dat u alles zou overwinnen. Heeft zijn bedoeling
1: to every
0: is
1: situation that's in your life to dat, overcome
0: dat u elke situatie
1: Let me remind you that you have the spirit of an overcomer in you.
0: Laat mij u herinneren dat u een geest heeft van een overwinnaar in u.
1: That we are more than conquerors.
0: De Bijbel zegt we zijn meer dan overwinnaar door Christus.
1: Let me remind you that you have the DNA of God.
0: Laat mij u herinneren u heeft de DNA
1: God. Born of God.
0: U bent geboren uit God.
1: And those who are born of God
0: en zij die uit God geboren zijn, hebben de wereld overwonnen.
1: So maybe even if you don't believe it, but in you is the spirit of an overcomer.
0: Misschien gelooft u niet, maar u heeft de geest van overwinnaar.
1: Can do all things
0: de geest dat zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft.
1: The spirit that can help you.
0: De geest die u kan
1: get
0: helpen
1: out of the divorce.
0: Om uit
1: the spirit that
0: de scheiding
1: can
0: te komen.
1: Get
0: de geest
1: out of your
0: die u kan helpen om uit de schulden te komen. De geest die u kan helpen om uit elke turbulente situatie te komen.
1: God lives in you
0: Want God woont in u door zijn heilige geest. En zijn doel is dat u overwint in Jezus' naam. Iemand schreeuwt, ik ben een overwinnaar. Overwinnaar. De Bijbel zegt.
1: The righteous will fall seven times.
0: De rechtvaardige zal zeven keer vallen.
1: But still will rise up.
0: Maar hij zal telkens weer opstaan.
1: Come on, even if you're a backsliding
0: Want
1: Christian
0: zelfs
1: today,
0: als u teruggevallen bent.
1: And you're listening to my message,
0: en u luistert naar deze boodschap.
1: God, has given you the power to
0: God heeft
1: rise
0: u de kracht gegeven om terug te komen.
1: God, has given you the power to repent.
0: God heeft u de kracht gegeven om
1: Because
0: tot bekering te komen.
1: You to be a righteous one.
0: Want als hij geroepen heeft om een rechtvaardige
1: even
0: te zijn.
1: You fall one time,
0: zelfs als u één keer zal vallen. Twee keer.
1: Three times.
0: Drie keer,
1: four times,
0: vier keer,
1: six times,
0: zes keer,
1: seven times,
0: zeven keer.
1: The Bible says still you will have the power.
0: Nog steeds zal u de kracht hebben om op te staan.
1: Overcome. Can I hear an amen?
0: Kan ik een amen horen?
1: Come on, if you believe, give the Lord a clap offer.
0: Als u het gelooft, geef de Heer een klap offer.
1: He has purposed you.
0: Heeft u geroepen?
1: Listen to me. Let me help somebody.
0: Laat me iemand helpen.
1: Some of you are saying, but maybe if I had a different papa.
0: Sommige van jullie zeggen,
1: maybe if I was born in a different family.
0: Misschien als ik was geboren in een andere familie. Laat mij u zeggen vanmorgen.
1: He has chose your parents for
0: heeft
1: you.
0: Heeft uw ouders uitgekozen.
1: He has chose your teacher for you.
0: Heeft uw leraar uitgekozen.
1: He has chose your sport instructor to you.
0: Heeft uw instructeur uitgekozen.
1: He has chose even the nanny for you.
0: Zelfs
1: if you were raised with a nanny. He has chose your grandmother to
0: heeft
1: you.
0: Heeft uw oma gekozen.
1: And he has chosen your friends.
0: En heeft zelfs uw vrienden
1: And he has
0: gekozen.
1: Chosen your apostle for you.
0: En zelfs uw apostel voorganger heeft gekozen.
1: And not only that, he even has chosen the country that you run out. You don't want to live there.
0: Zelfs het
1: Because
0: land waarvan u bent weggerend
1: me,
0: heeft hij gekozen.
1: To me.
0: Luistert u naar mij.
1: Some people want to run out of Suriname.
0: Sommige mensen willen rennen
1: your
0: uit Suriname.
1: Blessing is right here in
0: terwijl
1: Suriname.
0: Uw zegen precies
1: God
0: hier is in Suriname.
1: God has purposed you to eat the fruit of the land.
0: God heeft bepaald dat u de vrucht
1: you
0: van het land zou eten.
1: God has purposed
0: veranderen.
1: You to be a influencer
0: heeft u geroepen om
1: and an agent of change
0: en een agent van verandering in dit land.
1: Is it an accident that you're born in St. Lucia?
0: Is it toevallig dat
1: is it an accident
0: bent in
1: that you're born in the Dominican Republic?
0: Bent u toevallig in Dominica geboren?
1: An accident that you're a Guyanese, a trainee,
0: is it
1: Surinamese,
0: a toeval dat
1: an American?
0: U een Guyanese, no. Een Surinamer of een Amerikaan zou zijn? Nee.
1: Listen. We like to sing something like he got the whole world.
0: We sing a little and he got the whole world in his hand.
1: We like to sing this song, but we do not believe.
0: Maar we geloven niet.
1: That if he got really the whole world in his hand.
0: Dat als hij werkelijk de wereld in zijn hand heeft.
1: He has chose to put you wherever you are in which country in the world.
0: Om je te plaatsen in een bepaald land.
1: But we have to understand the spirit of influence.
0: Maar we moeten de geest van invloed
1: we have to understand the spirit of
0: begrijpen.
1: Influence is not only a spirit.
0: Het is niet alleen een geest
1: of influence, but it's a spirit that can overcome
0: is
1: all
0: een geest
1: things.
0: Die alle dingen kan overwinnen.
1: The Bible teaches us in Proverbs 27:17.
0: De Bijbel leert ons in Spreuken 27 vers 17.
1: That you need
0: 17.
1: The good, the bad and ugly in your life.
0: Je hebt het goede, het lelijke en het allerlelijkste nodig in je leven.
1: I as iron sharpen iron.
0: Zoals ijzer ijzer scherpt.
1: So men sharpen the countenance of his friend.
0: Zo scherpt de ene andere aan.
1: Proverbs 27:17.
0: Spreuken 27 vers 17.
1: As iron sharpen iron.
0: Zoals
1: so men sharpen the countenance of his friend.
0: Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de andere.
1: So look at somebody, tell him I need the good.
0: Dus kijk naar iemand, zeg ze ik heb het goede nodig.
1: The bad.
0: Het slechte.
1: And the ugly in my life.
0: En het lelijkste.
1: I see that you're not excited about the good, about the bad and the ugly.
0: U bent niet zo enthousiast over het slechte en het lelijke. Maar nog steeds
1: hebben
0: we het
1: nodig. If there was no Judas,
0: als er geen Judas
1: there was no Calvary.
0: Was er geen Calvary.
1: So everybody that's betrayed you,
0: dus iedereen die u heeft verraden,
1: they betrayed you on purpose.
0: Ze hebben u met een doel verraden.
1: You did not understand
0: that. U begrijpt dat niet.
1: Everybody that betrayed you,
0: iedereen die u heeft
1: God
0: verraden,
1: God allowed them to betray you on purpose. God is not surprised.
0: God is niet verrast
1: by the circumstances.
0: Door de omstandigheden
1: of your life.
0: Van uw leven.
1: Is he?
0: Is hij verrast?
1: You are surprised.
0: U bent misschien verrast.
1: But he's not surprised.
0: Maar hij is niet verrast.
1: He knows that you can overcome them by the power and the blood of Jesus.
0: Hij weet dat u kan overwinnen door de kracht en het bloed
1: Amen.
0: Van Jezus.
1: When God has a purpose,
0: wanneer God een doel
1: and
0: heeft,
1: the purpose of God is that we will influence the world.
0: En het doel van God is dat we de wereld zouden beïnvloeden.
1: That purpose will come to pass.
0: Dat doel zal bereikt worden.
1: Isaiah 51:11.
0: Jesaja 51 vers 11.
1: So shall my word be that goes forth out of my mouth.
0: Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond van mijn mond
1: uitgaat. It shall not return to me.
0: Het zal niet ledig tot mij wederkeren.
1: I'm looking in the amplified pile.
0: Ik lees
1: and the word
0: amplified.
1: Void means without producing any effect, useless.
0: Dat betekent zonder effect.
1: But it shall accomplish.
0: Maar het zal doen.
1: That which I please and purpose.
0: Dat waarvoor ik het gezonden heb.
1: And it shall prosper in the thing for which I send it.
0: En het zal voorspoedig zijn voor hetgeen ik het
1: you,
0: heb gestuurd.
1: Before you even were born.
0: Zelfs voordat u geboren werd.
1: There was a gathering in heaven.
0: Was er een vergadering in de hemel?
1: A word spoken out.
0: Er werd een woord
1: when
0: uitgesproken.
1: When you are in church now, you hear it through prophecy.
0: We zijn nu in de kerk
1: but
0: door profetie.
1: God has already destined you for a purpose.
0: Maar God heeft u reeds
1: and
0: geroepen voor een plan.
1: And your purpose is to be an influencer.
0: En dat is dat u een beïnvloeder zal zijn.
1: Whenever God leads you.
0: Wanneer God u nodig
1: so
0: zal hebben.
1: So God has purpose.
0: Dus Gods bedoeling.
1: Will never be producerless.
0: Zal nooit zomaar een
1: but it
0: zijn.
1: Will come to pass.
0: Maar het zal vervuld worden. Kan ik een amen
1: somebody
0: horen?
1: Shout.
0: Iemand schreeuw.
1: Say, my life
0: zeg mijn leven.
1: Will be a life that will produce.
0: Zal een leven zijn dat zal produceren.
1: Whatever God has purposed to do.
0: Wat God dan ook bedoeld heeft.
1: Can I hear an amen?
0: Kan ik een amen horen?
1: Let's wrap it up. What is influence?
0: What is invloed?
1: Influence is to have an effect.
0: Invloed is dat je een effect hebt
1: something.
0: Op iets.
1: The power to sway.
0: De kracht om te overhalen. Of
1: the act of or power of producing an effect without apparent exercitation of force or direct exercise of command.
0: Dus het is dat je de kracht hebt om iets teweeg te brengen zonder dat ding te forceren met kracht of zo.
1: In other words,
0: met andere woorden,
1: when you understand influence,
0: wanneer u invloed begrijpt,
1: you don't even have to be around.
0: Hoeft u misschien niet gewoon te zijn.
1: Your name will go before you.
0: Uw naam gaat voor u uit.
1: When you start understanding influence,
0: wanneer u invloed begint te begrijpen,
1: even if you're not around, if you're a mommy,
0: zelfs als u er niet bent, als u misschien
1: but
0: een moeder
1: if
0: bent,
1: you have
2: influence your children in such a way.
0: Maar als je uw kinderen zodanig beïnvloedt,
2: even if they want to steal something,
0: zelfs als ze iets willen stelen,
2: they will hear your voice and say,
0: zullen ze
2: mommy
0: je stem
2: will whip
0: horen.
2: Me.
0: Zeg, mama gaat me pak
2: slag
0: geven.
2: If they will do something different,
0: zelfs als ze iets anders zouden
2: they
0: doen,
2: will say, I have to be home 11 o'clock. If I come 5 past 11, daddy will whip me.
0: Als ik laat kom, gaat mama pak slag geven.
2: And that is what we need again.
0: En dat is wat we weer nodig hebben.
2: In this time,
0: in deze tijd,
2: we don't need a lot of word.
0: We hebben niet te veel woorden nodig.
2: We need the power of influence.
0: We hebben de kracht van invloed
2: nodig. When grandma said, "If you do that,"
0: wanneer oma zegt, als je dat doet,
2: you will know who is grandma.
0: Je sapsumana oma.

0: tegenwoordigheid van God gaan. Laten we meer begrijpen dat God
1: by being in his presence,
0: door in zijn tegenwoordigheid
1: we
0: te zijn,
1: become
0: worden wij
1: what he is.
0: What he is.
1: And we will speak words.
0: En we zullen woorden spreken.
1: Change will happen.
0: Verandering
1: will
0: zal plaatsvinden.
1: Influence means that we will have the power and the capacity of causing an effect or indirect, an effect in or indirect or in an intangible way.
0: Invloed wil zeggen dat wij de capaciteit hebben om verandering te brengen in een directe of indirecte manier.
1: Tangible.
0: Op een tastbare en of ontastbare manier.
1: Because we are spiritual beings.
0: Wij zijn geestelijke wezens.
1: When a man of God
0: wanneer een man Gods
1: is anointed,
0: gezalfd is,
1: he will leave an influence on such a way,
0: zal hij zodanig beïnvloeden
1: in a tangible way,
0: op een tastbare
1: but
0: manier,
1: sometimes even in an intangible way,
0: soms zelfs op een ontastbare manier.
1: Let me give you an example quick.
0: Laat me het verdedigen.
1: I've been with Rod Parsley 2.5 years.
0: Ik was met Rod Parsley 2.5 jaar.
1: And when I came back in Suriname,
0: en toen ik terugkwam in Suriname,
1: I always was looking at this man and said, oh, this man is bold.
0: Keek ik altijd naar deze man en ik dacht, hey, deze man is moedig. Hoe kan iemand zo moedig zijn?
1: He was speaking the truth.
0: Hij sprak de waarheid.
1: You know what happened with me?
0: Weet je wat er met mij gebeurd is?
1: I became worse than him.
0: Ik werd erger dan hem.
1: And I did not even realize that.
0: En ik realiseerde me het niet eens.
1: You know? So sometimes people can influence you in an intangible way that you don't even notice it, but when you start listening to your own preaching and saying, did I say that?
0: Soms beïnvloeden mensen u zodanig.
1: I don't think so.
0: Ik luister naar mijn prediking. Ik zeg ik dat?
1: When I listen to my preaching, I'm
0: als
1: like,
0: ik naar mezelf luister, dan zeg ik, huh?
1: Did I have the boldness to say that?
0: Had ik zoveel moed
1: some
0: om dat te zeggen?
1: Know what I'm saying about.
0: Sommigen van u weten
1: that
0: toch waarover ik het heb?
1: That means the anointing of somebody,
0: dat
1: the
0: wil zeggen, de
1: zalving
0: van iemand, van moed, is over u gekomen.
1: So, influence
0: dus invloed
1: is, something we need to cherish.
0: Is iets dat we moeten, het is kostbaar, we moeten het.
1: And there is something that's greater than influence, but I'm not going to go there today.
0: Er is iets, maar daar gaan we niet vandaan.
1: I call it impact.
0: That is impact, is groter dan invloed.
1: Because influence, sometimes you don't know.
0: Invloed, je bent niet altijd ervan op de hoogte.
1: But if you are an impactor,
0: maar als je iemand hebt, bent met impact.
1: The word impact means that you,
0: het woordje impact
1: come on purpose.
0: Betekent met een doel kom je.
1: To have a collision with somebody.
0: Om in aanraking te komen met iemand.
1: So that you can have an impact on.
0: Zodat je impact kan hebben op de persoon.
1: So the church is not even on the level of influence that we need to be.
0: De kerk is nog niet eens op een behoorlijke level
1: but
0: van invloed.
1: But there's a level that we call impact.
0: Maar er is een level dat we noemen
1: that
0: impact.
1: That means that the church will not be afraid.
0: Dat betekent dat de kerk niet bang zal zijn.
1: To say what's wrong that is wrong.
0: Om te zeggen wat verkeerd is.
1: The church will not be afraid to tell every president or every king in a country to say what you are doing is wrong.
0: Om te zeggen tegen een president of wie dan ook wat je doet
1: we're
0: is verkeerd.
1: Wrong for to, we're still afraid for that.
0: We zijn nog steeds bang daarvoor.
2: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

0: Me. Ik ben Nikita van Christafari en keep listening to Radio Shalom.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

mensen pot lijn. Precept, pot precept. Even weg geweest, maar weet je waar eigenlijk net?

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

0: gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee, nee, nee.
1: Maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio. Nightjes.

Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de Happy Hours op de radio. Nou, ik mag u van harte uitnodigen om samen met ons de Heere groot te maken en van hem te getuigen. Want dat is wat we doen vanuit deze zender, de FM 94.5. Shalom, a daily inspiration, not just radio. Je mag ons natuurlijk ook volgen via internet. Dat is www.shalomsuriname.com. En het is de bedoeling dat u erbij komt. En tot 2 uur mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus mag aanvragen. En dat mag door te bellen of te whatsappen. Op deze vrijdag van 12 juni 2026. Ik ben Leandro Martens. Hoe weet je? Voor mij een grote eer en voorrecht om u te verwelkomen. En namens de Heere Radio te maken. Dus welkom erbij. We doen het weer tot zegen. En om te getuigen van deze geweldige God. En het is voor mij natuurlijk een grote eer om het samen met u te doen. We luiden het weekend in. En we gaan natuurlijk het doen met de weekasfeer. Dus reden genoeg om erbij te komen en te genieten van de happy hour. Maar ook om anderen te laten genieten. En om onze geweldige God uit te dragen. Nou, we gaan er meteen van start. Want mijn kick-off vandaag, die staat klaar. Het woord van de sponsor, dat staat ook klaar. Hopelijk bent u ook klaar. Want wij gaan van start met de happy hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

0: Royal Members of Christ, meer bekend als RMOZ. Met no spayu ede. Met andere woorden, maak je niet bezorgd. Maak je niet druk. Want God doet nog steeds geweldige dingen. Hij doet boven bidden en werken. Dus leg je vertrouwen op hem. En kijk uit naar, of richt je ogen naar de berg van waar uw hulp vandaan zal komen. Nou, dat is onze kick-off voor vandaag. Daarmee starten we de happy hours. De lijnen die staan open, dus u bent van harte welkom om ons te joinen. Yes, het is de happy hours, de weekend editie. Goedemiddag mensen, welkom.
1: We doen ze.
0: 422-650, dat is waarop je mag bellen. Of je doet het via WhatsApp. 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen tot 2 uur.
1: Such a blessing.
0: Na 2 uur krijg je de playlist. Dus u helpt ons radio te maken. U helpt ons deze geweldige heer uit te dragen en van hem te getuigen. That is what we do here on this station. We represent the kingdom of God. Dit is Hesley Panza, Donovan Moore, met We Doen Zo. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Yes, welkom erbij guys. Have a blessed weekend. We feliciteren alle jarigen, yeah. Al de mensen die iets vieren, de anniversaries, de geslaagden, misschien ben je gepromoveerd, of wat het ook mag zijn. De jarigen, niet alleen de mensen voor vandaag, maar ook morgen en overmorgen. Want we gaan het weekend in, dat wil zeggen pas maandag weer happy hour. De nummers zijn nogmaals 422.

0: Goedemiddag broeder Leandro, Gods rijkste zegen en genade met u. En voor alle broeders en zusters die ook meeluisteren, geef de moed niet op. Wij bidden en volharden in deze moeilijke tijd. Graag dat lied afdraaien van Jezus, alles geef ik u. Kondig het aan voor u en alle luisteraars. Many thanks and lots of blessings. Ja, de WhatsApp berichten komen binnen, dat is de bedoeling mensen. Hoe meer shilo, hoe meer vreugde, dus hoe kon hij niet. We groeten de mensen die kijken via TikTok. Welkom in de happy hours. En als je voor het eerst luistert, nou aangenaam. Shalom aan u voor te stellen. Elke maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. De happy hours op de radio. Frisse middag allemaal. Maak u nergens zorgen over. Maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt. Dankbaar voor alles wat hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren. En een vrede die ons menselijk besef te boven gaat. En die wacht houdt over uw hart en gedachten. Omdat u in Christus Jezus bent. Filippenzen 4 vers 6 tot 7. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Ja, intussen kennen de mensen u al, hoor, dus u gaat die steeds door te... Maar welkom erbij. We zijn blij u te horen vandaag.
1: Oké. Ik had een mooie verhaal van de wagen.
0: Oké.
1: Ja?
0: Staat genoeg.
1: Dat is een
0: ja, we horen u slecht. U valt weg. Oké. Ja hoor.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, staat genoteerd. Geniet ervan en bedankt voor het bellen. Abo, blessie. Ja, ik vind het jammer dat de verbinding met oma niet zo best is. Ja, ze houdt van het programma en ze geniet. En wij genieten natuurlijk ook van haar. Maar op een of andere manier, ik weet als het aan de telefoonverbinding is. Misschien woont oma ver. Maar het gesprek komt niet echt helder over. Maar ik hoop dat dat goed komt, zodat we helemaal kunnen genieten van haar. En dat we er toch wel 100% kunnen verstaan. Blessie middag broer. Mag ik Bino Malassi van Brada Treu. En Dini Gadu van broeder Alan Vania. Groetjes aan ieder en kinderthuis Tamara. En me stromen van kracht van Miri. Groetjes uit Boma. Ja, dat is Giorval. Welkom erbij Brada. En geniet van de uitzending. Dit is Limo Blaze met Come and See. Yes, come and see the goodness of God. Dit is waarom we moeten getuigen, mensen. Weet je, er zijn mensen die op zoek zijn naar ware liefde. Mensen die op zoek zijn naar hoop. Mensen zoeken naar... ze zoeken naar de reden van bestaan. En doordat wij getuigen van de waarheid... getuigen van deze geweldige God... getuigen van deze... redder van de wereld, onze Messias... ja, dan kun je mensen helpen uit hun situatie. Je kunt mensen helpen om tot geloof te komen. Dat is slechts door te getuigen van de Heer. En dat is wat we doen via deze zender. Goedemiddag, Leandro. Kan je Gade en Lukuyu voor me afdraaien? Ja, ja. Middag. Bless you, bro. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Dat mag tot 2 uur. Na 2 uur krijg je de playlist. Dus welkom erbij, guys. We doen het samen op de radio.

0: We zijn benieuwd wat het vanavond wordt. Ik heb gisteravond genoten. Is de Micha niet voor voetballer, hè? Mijn eerste voorspelling was niet goed. Want ik had gedacht dat Zuid-Afrika zou winnen. Maar dat team is onherkenbaar. Dit is absoluut niet die Zuid-Afrika van de afgelopen wereldkampioenschappen. Want daar waren ze een veel beter op elkaar afgestemd. Gisteren herkende ik hem... herkende ik Zuid-Afrika niet. En aan de andere kant speelde Mexico thuis. Dus ze zouden sowieso een goede beurt maken. Maar ik had toch wel... Zuid-Afrika de overwinning gegeven. Maar ik ben geen waarzegger. Ik doe slechts wat ik zeg slechts wat ik denk. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
1: Ik wens u alvast een prettig weekend.
0: Ja, hetzelfde.
1: En van de wedstrijd van gistermiddag. Dacht ik dat Zuid-Afrika zou winnen.
0: Oh ja, ik denk dat vele mensen dat hebben gedacht, ja. Maar helaas heeft Mexico gewonnen.
1: Dat is het.
0: Ja. Nou, maar het gaat gebeuren, dus we kijken wat het vanavond wordt met de wedstrijden die vandaag op schema staan.
1: En ik vraag deze plaat aan van Talk and Do.
0: Oké.
1: En Your Apple.
0: En welk lied?
1: Halleluja Apple.
0: Je bedoelt Holy Forever.
1: Holy Forever.
0: Oké, je mag hem bestemmen.
1: Ik bestem het voor ieder.
0: Ah, boom. Was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, nou, bedankt voor het bellen, brother. En tot de volgende keer.
1: Dag, broeder.
0: Ah, boom, brother. Blessie. Yes, en dat is Marlon die natuurlijk ook zijn bijdrage heeft geleverd. Hij heeft genoten van voetbal. Ik probeer Eva de schema voor vandaag te verschijnen te halen. Zo, om te kijken wie vandaag speelt. Trouwens, mijn tweede voorspelling die kwam wel goed uit. Want ik had voorspeld dat Zuid-Korea zou winnen. Was best wel een taaie wedstrijd. Leuke wedstrijd om te zien. Vol spanning. Maar toch wel... vergeleken met de eerste wedstrijd. Daar vielen de 3 rode kaarten. Dat wil zeggen, het ging heftig aan toe. Maar Zuid-Korea was het best wel sportief spannend. Ze waren beide sportief. Dus Zuid-Korea heeft hun eerste wedstrijd op zak. We doen in elk geval de happy hour op de radio. Dit is Mendisa met Overcomer. Terwijl u mag bellen, appen naar de studio mensen. Het is de happy hour. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. Vrienden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde komt van God. Wie lief heeft, is uit God geboren en kent God. God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is. Door zijn enige zoon de wereld in te sturen. Door hem wilde God ons nieuw leven geven. 1 Johannes 4, vers 7 tot 9.

U mag tot 2 uur bellen of appen naar de studio en de happy hours met ons doen. Vanavond hebben we andere gastheer, of ja, beide gastheren komen in actie. Zoals u weet, deze week wordt gehouden in 3 landen. Dat is Mexico, Canada en USA. Gisteren was de eerste gastheer aan de beurt en zij hebben hun wedstrijd gewonnen tegen Zuid-Afrika. Vanavond heb je Canada tegen Bosnië en Herzegovina. Of ik woon erin in, hoor. En dan heb je in de avond om 10 uur de Verenigde Staten tegen Paraguay. Ja, ik geef bij deze ook beide gastheren de kans om te winnen, hoor. Canada zie ik sowieso winnen van Bosnië en de Verenigde Staten van Paraguay. Morgen kom ik aan de beurt. Ja, ik heb al gebeld met de jongens, dus de jongens zijn ready. Wordt wel een taaie wedstrijd, hoor. We beginnen eerst morgen met Qatar en Zwitserland. Die wedstrijd wordt om 4 uur gespeeld. Hoe zit het met mijn internet hier, jongen?

U geniet nog steeds van mijn Disa met Overkammer. De blessings voor de mensen thuis, de mensen in het verkeer. We groeten de mensen in het buitenland. Ja, al de mensen die lekkertjes afgestemd zitten en genieten van de radio.

0: Ik zei het al, morgen hebben we natuurlijk ook een aantal wedstrijden. Morgen zien we Qatar tegen Zwitserland. En dan komt Brazil uit tegen Marokko. En dat wordt best wel een taaie wedstrijd. Een leuke wedstrijd om te zien. Want Marokko die is als tweede geëindigd in de African Nations Cup. En ja, het belooft mooi te gaan worden. Want Brazil die moet zichzelf nog weer gaan bewijzen. Weet je, als recordhouder voor wat overwinningen in de WK. Want ze hebben het 5 keer behaald. En dat is het enige land dat 5 keer heeft gewonnen.
1: Yo, Papa Salinger.
0: Dus het wordt mooi vanavond. Succes voor degene die gaan meekijken.
1: Yo.
0: Succes met je favoriet. Ja, een beetje voetbalinformatie. We leven in de WK-periode. God zegen, broeder Lea. Graag brand van levend water. Voor ieder die afgestemd is. Een gezegend weekend aan ieder. Groetjes uit Amsterdam. Ja, de groetjes terug. Succes voor alle Nederlanders. Want ook Nederland die maakt deel uit van het WK. En eigenlijk na Brazil daar heb ik toch wel Nederland hoor. Niet dat ik zo dol op ze ben. Maar vanwege die band. Maar Brazil eerst toch. Past in Brazil naar door dat we Lucas Atata doen. Het komt te midden van de wolken. Iedereen zal hem zien. Hij komt te midden van de wolken. Iedereen zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle volken van de wereld zullen om hem treuren en jammeren. Ja en amen. Openbaringen 1 vers 7. Ja, we hebben het precies over hem hier op de radio. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. Degene die voor ons gestorven is. Degene in wie wij eeuwig leven hebben. En degene die de dood voor ons heeft gedood. Ja, hij heeft de dood gedood. En er is maar 1 persoon die dat heeft gedaan. En daarom kun je alleen in hem leven, ook al ben je gestorven. Daarom Masrataki, wie mij heeft, zal leven, ook al is hij gestorven. En dat is voor mij, dat is rijkdom. Dat is rijkdom. Dat wil zeggen, ik ga mijn leven behouden en niets kan het aan het einde brengen. Niets kan mijn leven stoppen. Zelfs de dood kan dat niet. Want de dood is de grootste vijand van het leven. Iedereen eindigt bij de dood. En in onze onderbewustzijn maken we, houden daarmee rekening, toch? Daarom de maandag, ik leef maar voor even, dus ik ga genieten. Men houdt rekening met de dood, omdat men weet, want die moet dit. Maar dat na gide wan sana sa ap masra. Want misap tak mo mi dede wan dee, maar omdat mi ap masra, dan mo psa dede. Ik zal leven tot en alle eeuwigheid. En dat is de grootste reden waarom ik Jezus vasthoud. Dat is de grootste reden waarom ik de Heer volg. Jorva, je naar je haar mee, hè? Mis ik ba. Nee, maar laatst mis je de man naar winkel, ik wou stoppen, hè? Maar mijn voeten die ik heb, dat die mijn Luca voeten, dan dacht ik, oh nee, zo maar moet stoppen. Amos kopabal. Amos kopabal aan kruk. Nee, ik zag ze zo waren bij de winkel daar aan de Gomperstraat. En mijn voeten bij boem, ik wil stoppen, dan moet ik maar van balela, hè? Maar helaas, voorlopig kan ik geen bal schoppen. Ik wil voorlopig ook geen voetbal schoppen. Totdat ik weer helemaal hersteld ben. Goedemiddag, broeder Leandro. Halleluja, glory to God. Glory to God. Yes, inderdaad. Hij alleen is het waardig. Dus we geven alle eer en alle glorie aan de Heer. En dat is wat we doen via deze zender. Mensen, de lijnen die staan open. Dus voel je vrij om erbij te komen. Het is weekend, dus geniet ervan. En wat je ook van plan bent, ga ervan genieten. Ik kan voorlopig niet veel. Dus ik geniet ten volle van voetbal. En ik heb genoeg tijd met de heren thuis. Een vreugdevolle weekend toegewenst vanuit Florida. God is en blijft genadig zijn voor ons. Hij houdt van ons, tot hem alle eer. Lobby en brazas. Kado Wawang. Ja, goedemiddag Frankie. We krijgen de groetjes vanuit Florida, Miami. Die zijn ook afgestemd. Ja, we groeten de overige buitenlanders, al de mensen die ons livestreamen. Vanuit www.shalomsuriname.com. Dit is een former number one song. TJ Onoya. So make you met Talk and Do. Staat ook op de lijst. Werd aangevraagd door Marlon. De lijnen die staan open, mensen. 422-650. Of je doet het via WhatsApp op 875.

Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus op en sprak de mensen toe. Als u dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in mij gelooft. Johannes 7 vers 37 tot

We krijgen de groetjes van Gaby Kaylee. Goedemiddag, broeder Leandro. God bless you. Ja, ja, goedemiddag. Welkom erbij. Welkom in de happy hours. We zijn er tot 2 uur. En we doen het samen op de radio. Live vanuit de FM 945. Dat is hoe we de happy hours doen. Middag, bro. En Lea, blessie. Rafael, hier kan ik een Ebuka song horen. I will pray. Staat genoteerd, bro. Hopelijk Adena systeem, dan mag je ervan genieten. Sweetie Libby Gadu, die zegt je bent de best in de studio, always met jou. Ja, nou, alle eer aan de Heer, Orshisa. Alle eer aan de Heer. We doen het om Jezus te representeren. We doen het om het evangelie te verkondigen. En dat doen we met alle liefde, met alle passie. God is het waard. Dus we geven God onze beste. Intussen geworden 3 minuten voor 2:30.

En we moeten dat gaan beseffen. Weet je, in het leven zijn we niet afhankelijk van goud en zilver. Luister, er is een verschil tussen iets dat je wil en iets dat je nodig hebt. Vaak genoeg willen we wat we niet nodig hebben. En vaak genoeg beseffen we niet wat we nodig hebben. Het eerste dat we nodig hebben is God, is zijn tegenwoordigheid, zijn leiding. Niet geld, geen baan, geen partner. Soms lijkt het alsof je eerst een partner nodig hebt, dan pas je draai. Of soms denk je van, weet je, ik heb eerst geld nodig, dan pas moet draai. Ik heb eerst dit nodig, dan pas moet draai. Tim vindt wel wat ik dan moet draai. Nee, you need God first. Seek first the kingdom of God. En alles dat jij nodig hebt, zal hij geven. Omdat God is upside you up van nodig. En hij weet het best. Beter dan jij dat weet. Dus zoek hem, zet hem eerst. En dat is alleen voorzien in je behoeften.

0: Heb je een sap voor jou, hè? Maar zolang iets dreigt te komen tussen mij en God, ja, dan moet ik ermee dealen. Want mine vier boeng of mine vier gado. Nou, mine vier boeng of mine vier appresentief gado. Wanneer ik aanbid, moet ik zijn aanwezigheid voelen. En het geeft me kracht. Meer dan kracht, je voelt je gewoon compleet. Ben je niet aan het gado toch? Maar er is geen gevoel omdat mijn mama me smokken, me dringen, me doen om mensen aan. Als het gaat om wereldse dingen, kan ik alles over ik kan alles daarover zeggen, want ik zat in de wereld. En ik maakte goed misbruik van mijn leven. Ja, bijna me verdietig, mijn liefie. Dus ik weet wat het is om in de wereld te zijn. Ik weet wat het is om goddeloos te zijn. Ik weet wat het is om te zondigen. En als ik alles bij elkaar zet, dan zeg ik van nee, de tegenwoordigheid van God overtreft alles. Het overtreft alles. Dat gevoel, die blijdschap. Isabi talk, boy, ik weet, is onbeschrijfelijk. Is onbeschrijfelijk. Hallo, middag, een blessie dag voor jou daar in de studio. En groetjes voor mijn schoonmoeder Lian. Kom van Aleke Orban. Angel Strong, die zegt goedemiddag, broeder Leandro. Ik feliciteer Patty Daylor en Iwan Linga. Vandaag stappen zij in het huwelijk. Kijk het alsjeblieft, Apple. Kijk het alsjeblieft, Apple. Want die moeten we natuurlijk delen op de radio. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, ja.
1: Goedemiddag.
0: Welkom erbij.
1: Ik groet u weer.
0: Mm-hmm.
1: Amen. Naar aanleiding van hetgeen dat u gezegd hebt.
0: Prijs God.
1: Wanneer je in het vlees bent, de ene denkt niks. De alafan kan.
0: Ja.
1: En de alafan mag. Maar als je eenmaal bent overgestapt naar de heerlijkheid des Heren. Oh my God. Dan ben je helemaal gewonnen.
0: Ja.
1: In de heerlijkheid. Hoor.
0: Amen.
1: En dat is het wat we missen. Wanneer we in het vlees zijn. Maar ik had een boengado en een loopboenum.
0: Ja,
1: en omdat
0: ja.
1: hij de liefde van hem dat zo wonderbaar is. Toch, dan moeten we zijn naam verheerlijken.
0: Amen.
1: En dat is het. Zo, dan groet ik ieder. Ik feliciteer alle jarigen ook. En zij die wat te vieren hebben vandaag. En een lied dat ik wil vandaag.
0: Zeg het maar.
1: Even kijken hoor. Even checken, even snel. Kijk, wat ik zou zeggen.
0: Gevonden?
1: Hij is de koning van mijn hart. Is een opwekkingslied.
0: Hij is de koning van mijn hart.
1: Jawel.
0: Ik heb dat genoteerd, hopelijk vind ik hem.
1: Oké, mijn dank alvast.
0: Ja hoor, geen dank.
1: En groetjes van mij.
0: Blessie.
1: Ja hoor.
0: Doei doei.
1: Doei.
0: Mama Corneli, die natuurlijk ook haar bijdrage heeft geleverd op deze vrijdagmiddag. Het is de weekendeditie van de Happy Hours op de radio. Nogmaals, de felicitaties aan alle jarigen, alle mensen die iets te vieren hebben. God bless you. We groeten de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen en de ziekenhuizen, de gevangenissen. Ja, Angel Strong, als je alsjeblieft kunt appen. Je stuurt nogmaals een comment, maar ik vraag je om het te appen naar de studio. En dat is 875-5358. 875-5358. Matthäus 12, vers 31 tot 32. Wat voor verkeers u ook doet, het kan u worden vergeven. Maar het belasteren van de Heilige Geest kan niet vergeven worden. Zelfs wie kwaad spreekt over u, de mensenzoon zal daarvoor nog vergeving kunnen krijgen. Maar voor wie de Heilige Geest willens en wetens belastert, is geen vergeving mogelijk. Niet in deze wereld en niet in de toekomst.

Dat lied van Papa San, Love Me Anyway, vraag ik aan en ik bestem het voor ieder. Fijn weekend toegewenst. God bless you. Soso lobby brada nang Aziza. Spreuken 21 vers 1. Het hart van de koning ligt in de hand van de Heere. Als een waterloop kan het naar alle kanten worden gebogen, zodat de koning precies doet wat de Heere wil. Want de Heere kan ook doen met het hart van Farao wat hij wou. En ook hetzelfde met Nebukadnezar. Laten we blijven bidden voor de president en niet uitschelden. Zoals een lobby bro Lea. Ja, mine kost hier met Biggie president. Maar tegelijkertijd moeten we ook... Wij kunnen zeggen, we moeten ook kritiek kunnen leveren. We moeten ook zeggen wanneer dingen verkeerd kunnen gaan. Dus soms aan altijd is maar ecosie. Maar soms zeggen ze oprecht gewoon wat er gebeurt. Want we moeten eerlijk zijn. Tenno Minoshino, een leider in Akondre Sasa. Sa koma volk tegemoet. Hè. Meer gewoon beloftes. Maar ja, we moeten blijven bidden. En we moeten de regering blijven ondersteunen. Vooral op geestelijk gebied. Angel Strong, nogmaals, het nummer is 875-5358. Voor de mensen die het nummer nog niet hebben, je mag hem opslaan, want we zijn elke dag op de radio. Dus dan mag je elke dag deelnemen en uw bijdrage leveren, vooral in de happy hours. En dat is tussen 1 en 2 van maandag.

alamala op je pie voor God of van Oudu. Niemand is nog daar. Niemand is beter dan een ander. We hebben allemaal verantwoordelijkheden. We hebben allemaal een taak om te verrichten. We hebben allemaal gaven en talenten, dus kijk waar je die kan inzetten. God, ik heb twee dingen aan u gevraagd en u geeft en geef mij die alstublieft voordat ik sterf. Hou ongeloof en leugens bij mij weg. Geef mij armoede nog rijkdom, maar alleen wat ik nodig heb. Want als ik verzadigd zou zijn, zou ik u misschien verloochenen door te zeggen wie is de Heer. En als ik arm was, zou ik misschien gaan stelen en daardoor uw naam oneer aandoen. Spreuken 30 vers 7 tot 9. Ja, hier zie je gewoon dat iemand eerlijk is met God. En dat is de bedoeling. We hebben allemaal huiswerk. We hebben allemaal tekortkomingen. En het is de bedoeling dat je eerlijk bent met God. Dat je oprecht bent met God. Even zie je voer, actie gaat of nog voer moro. Even zie je libi wa waka waka libi, actie gaat of nog doet dat moro. Even zie je lee, actie gaat of nog lee moro. Want het is je natuur, het is je karakter. Weet je, en je kunt het niet zelf veranderen. Dus je mag God wel zeggen, want hij weet precies wie je bent. Gados op de lee, zei je lee. Dus wie is in het tak dat je lee? Gados op dat je lee. Wie is in het doe ogri? Gados op dat je doe ogri. Dus het is het best om eerlijk met hem te zijn. En hem te vragen je te helpen. Dat is zonder beleiden, mensen. Je moet het niet bedekken. Je moet het beleiden. Je moet het. Je moet jezelf openstellen voor God. Laat de Heer in je hart komen. En laat hij schoonschip houden. Laat hij je helpen. Daarvoor is de Heilige Geest om ons te helpen. Om ons op te voeden. Om ons de weg te wijzen. Om ons de kracht te geven. Om ons te overtuigen. Goedemiddag als u net erbij bent. De blessings voor de mensen in het verkeer. Op deze regenachtige vrijdagmiddag. Eigenlijk is het wisselvallig. Zon en regen. Zon en regen samen. Voorzichtig met de wegen, mensen. Vooral de wegen die onder water staan. Nog een rijtrangen. En ik zou je adviseren om liever een omweg te maken. Rij niet waar er water zit. Walismi rij Sabakustra. Daar is morgen stond. Dapi besumu. Ik weet dat het Poëziestraat is of Sabakustra. Ik denk Poëziestraat. Wel, je zag die straat niet. Er was alleen water, maar ik dacht, ik ken die straat. Boy, mi rij, goeie na passie dat je. Bijna wat je verdrinkt. Die hele hoed zakte in dat gat. Ik weet als het een gat was of als het een goot was. Te midden van die straat. Ik heb nooit meer daar gereden. Wie is naar Dreet en Minerij dat weer? Ik heb een trauma van die straat. Dan mi dan gas uit Nederland. Weet je, je brengt die man een beetje uit. Je gaat die man een beetje rondrijden. En dan breng je met een gas. En dan maak je zoiets mee. Ik ben vast niet boos in Holland, man. Want ik kan geen auto rijden, dus je gaat helpen stoten. Het is 8:08. Welkom erbij, guys. De Happy Hour zit live op de radio. Goedemiddag, broeder, met Gabrielle. Kunt u dat lied afdraaien op de hemel? Ja, komt helemaal goed hoor, Gabrielle. Keep it locked on and enjoy it. Na 2 uur krijg je de pokus. Voor nu nog het interactief gedeelte. Daarom dient de muziek op de achtergrond. Terwijl u belt of appt naar de studio. Mag op 422650. Of je WhatsApp naar 875-5358. Je mag natuurlijk ook bellen via WhatsApp. Dat is in het bijzonder voor de mensen in het buitenland. Dus hoe kon hij niet? Welkom, welkom!

Dit is Doel City Oppo met Mi Papa. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. Ja, we are unashamed of the gospel. Ik althans, hè. De Heer is me alles. Hij heeft me nieuw leven gegeven. Hij heeft me gered uit die wereldse leven. Weet je, hij heeft me bevrijd uit die zondemacht. Dus ik heb alle reden om voor hem te leven. Maakt niet uit wat mensen willen zeggen. Want die bidden dappen in mijn wereldse staat. Toen ik hopeloos was, toen ik radeloos was. Toen ik verslaafd was. Ja, daar was niemand daar. Niemand was daar. Integendeel, dus maar belukumi dat de mij takitori. Dat de kari waloning. Dus tide masagi wanyu libi. Eigenlijk was ik dood, maar ik ben door hem weer leven gemaakt. Dan moet je je voorstellen wanneer iemand je een nieuwe kans geeft om te leven. Wanneer je iemand je een nieuw leven geeft, dan ben je hem het schuldig toch? En dan kom je tot besef dat zo iemand, niemand gaat je zo goed kunnen verzorgen en niemand gaat zo goed voor je zijn als degene die dat voor jou betekent. Per slot van rekening hebben wij bij onze geboorte niets meegebracht. En als wij sterven zullen wij ook niets kunnen meenemen. Als we ons kunnen voeden en kleden moet ons dat genoeg zijn. Maar wie graag rijk wil worden komt al gauw in verleiding en raakt verstrikt in de begeerte naar onnodige en verkeerde dingen. En gaat tenslotte verloren. 1 Timotheus 6 vers 7 tot

De lijnen die staan in elk geval open, dus voel je vrij om ons te joinen. Ja, dan zie ik hier dat er iemand wordt gebeld, maar ik moet even snel deze PC in orde maken, want Asan, die PC is uit.

Ja, mijn verontschuldiging voor de mensen die bellen via WhatsApp. Die PC moet even weer gerestart worden. Want zolang die PC niet aan is, kan ik u niet in de uitzending toelaten. Intussen hebben we nog 17 minuten om samen de uitzending te doen. Dus heb even geduld met ons. Goedemiddag, broeder Leandro. Mag ik Millionaire van Tauren Wells en No Grey van Jonathan McReynolds aanvragen? Ja, goedemiddag, goedemiddag. Dat mag natuurlijk. Je mag tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Dat is hoe we de happy hour doen op de radio.

Goedemiddag, broeder Leandro. Kunt u alles nieuw afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. De crew van Topsport, die geniet mee. Goedenavond, broeder Leandro. Ik ben vandaag met de genade van mijn God 60 geworden. Kunt u dat lied van Mike Sani van Kenya Domini voor me afdraaien? Gezegende dag verder, zuster Eleonor. Gefeliciteerd, Sisa. Nou, fijn dat u erbij bent. En dat u uw jaardag hier wilt vieren. Dat mag en dat kan. Dat doen we ook in de happy hours. Dus sowieso de felicitaties. We zijn blij dat u vandaag weer een jaartje ouder bent. En mogen de heren u zegenen. En ja, nog hoger opbrengen in dit leven. Dus geniet van de uitzending. En natuurlijk ook van deze bijzondere dag.

We hebben jarig in ons midden, dat is zuster Eleonor. Ik probeer nog steeds die PC om telefoontjes via WhatsApp binnen te krijgen aan de praat.

De groetjes voor de mensen op het werk, de banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis, al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you, bogo bogo. Ja, intussen is WhatsApp helemaal in orde, dus de mensen die...

Goedemiddag, broeder Leandro. Mag ik een lied van Israël Houten? En Travis Green met Promise Keeper. En Mangus met Love Love. Aanvragen en ik bestem het voor ieder die naar Radio Shalom luistert. God bless you, afzender ICA. Weet je mensen, de beste manier om relaties te behouden en om die vrede in die relaties te behouden is om eerlijk naar elkaar toe te zijn. Is om, weet je, soms is het niet te makkelijk om eerlijk te zijn. Vooral als het gaat om conflicten. Als het gaat om gevoelige onderwerpen. Daar heb je weet gewoon van, als je dit bespreekbaar maakt, ga je mensen kwetsen. Je gaat mensen pijn doen. Je gaat het kan een ruzie veroorzaken. Maar weet je, het is beter om gewoon eerlijk te zijn en elkaar persoonlijk te vermanen dan om stil te blijven en achteraf te gaan heugelen. Want vaak genoeg doen we dat, hè. We doen like niks op zaal, we doen like une chinotti. We zeggen niets, maar baka dat we tak omentori abrasma. Ja, dat is veel schadelijker en dat brengt nog meer pijn, nog meer schade toe in die relatie. Dus wees eerlijk. Tede eerlijk, dat kan de ouhatas, maar achteraf heb je de persoon tenminste geholpen. Het gaat de woorden gaan blijven hangen. En het gaat de persoon overtuigen en uiteindelijk zien wat je precies bedoelt. Hoog groeten, Eetjen. Ja man, bless you bro. Wap, wap. Als je koning hebt, als je honing hebt gevonden, eet dan niet meer dan je nodig hebt. Want als je er te veel van eet, gaat het je tegenstaan en word je er misselijk van. Spreuken 25 vers 16. Met andere woorden, als aan kashuitite, maar niets dat te veel is, is goed. Niet te overbodig. Dit is Oil on my head. Van Iben en Merch Chinwo. Goedemiddag, brother Lea. Dank u, Jezus, voor haar shalom. De Inspiration Radio, deze christelijke platform waar koning God Jezus is en onze vader Yahweh is. En blessings voor jou en de medewerkers en luisteraars van binnen en buitenland. Ik ben lekker in Sweeties Ranang en het is super dat onze vader deze mogelijkheid heeft gesteld. Ik luister de hele dag naar Shalom Radio, want deze radio de beste van de hele wereld op deze aarde. Nou, fijn dat je dat ervaart, bro. Ja, mensen, als u app naar de studio, let alsjeblieft op uw app. Zoals mij zien we hier A4. Goedemiddag, broeder Leandro. Mag ik een lied van Rav Shanko aanvragen? Een lied naar uw keus. Romaira Baisi. Groet. Boga, bless you, broer. Ja, goedemiddag. Welkom. Een ander ding is ook als je iets niet zegt, hè. Iets heeft je gehinderd, dat inotak niks. Geloof me, dat ding blijft vlak daar. Tamara teesje eten wan sani inotak niks. Dat asanegos don tapatra sani. En dan blijf je dat ding opsparen, je blijft dat ding opsparen. One day a bom op bars. Een dag ga je uit je vel springen, want het gaat je te veel worden. Mensen zeggen, die emmer gaat overlopen. Mensen vergeet me voor mijn articulatie, ik heb binnenkort. Dus maar wallo poisie in mijn binnenste voor mijn lip. Waardoor het pijnlijk is om je lippen te bewegen. Weet je, zodat mijn articulatie een beetje niet is zoals het is. Dus mijn verontschuldiging daarvoor. De waarheid zal altijd blijven bestaan. Leugens komen altijd snel aan het licht. Slechte mensen zitten vol leugens en bedrog. Maar mensen die op vrede uit zijn, zal zijn vol blijdschap. Dat is Spreuken 12 vers 19 tot 20. U bent tot 2 uur in de gelegenheid om te bellen of te appen. En op uw manier radio met ons te maken. Dus kom er gewoon bij. Because we represent the King of Kings and the Lord of Lords here on the 94.5 FM. Noah say inoshi. Want track gado leka gado sabe dini. Leka gado sabe representer. Why Jesus no more de. Hij is enig in zijn soort, de weg, de waarheid en het leven. Wendy Baldewijn, die zegt klopt helemaal. Welkom erbij, Wendy.

Dit is Raf Shanko. Terwijl u mag bellen of appen. Ja, u bent de prioriteit tussen 1 en 2. Dus u kon aan die mensen, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen.

0: kanske där om jag skriver sen. Om nu de app då finner jag. Ja, ik heb hem. Felicitatie voor zuster Eleonor, die is vandaag 60 geworden. Dat is de enige jarige voor vandaag. Sisa Eleonor is 60 geworden. Adore in haar AOV club. Vandaag nog na AOV, Sisa. Dan haar pensioen. Met de studio, goedemiddag.
1: Ja, mijn mama die wel getuigen is.
0: Oh, alsjeblieft.
2: Ja, broeder.
0: Ja, ja. Goedemiddag. Welkom in de uitzending.
2: Ja?
0: Ja, alsjeblieft. Gaat u gang.
2: Oké. In te kijken op jaren.
1: Is live via radio.
2: Masra, jij hoofd toch? Dan een aboyfing. Jezus. Dus, Masra, nou een baby. Bide kruderi about ator dati. Ik ga een sra nan toho zeggen.
0: Ja, ja, alstublieft. Gaat u gang.
2: Aha. Bide giwan getuigenis ba? Is van Ephraim, no?
1: Nee, is van Dubula Leandro.
0: Je bent op de radio, sister. Je bent op de radio.
2: Pe Masra Jehova. De genespi na mi kinde. Ik ben kies van die man kerito, dat per milas bribi, dat die me wakker dan arrolator, dan wat de kare makker, dat is mijn pussy. Hoe is dat wel?
1: Die man is dat.
2: U weet wel wat ik bedoel. Dan ben ik zo een hele tijd aan een boy of me, dat want die een maatje me opvond, die doet je armie gewoon in haar rolstoel, gewoon naar toilet, dat draait hij aan die brief. Test me, dam kremi, dam gado. Na mi libi lang mo modeni rostu, dam kremi, kremi, aboy mi tak boy mama what is sir. Dam ta ne, you want it on mo, you want bribi fro mama. Want it on mo da krak. Da wa pastor dat mi de deba, ade abede, abe or kelki na mata. Na drape mi ami usutu, drape mi tanang ami mata. Last po sale palong sa ade mo to eh. Da abegi na nga mi abegi to brother bibigi waka baka dilo be waka bu mi pa me waka stay fino so da trade wa ay ko ma sabi a payan I'll get on test it up for all the fashi tagati yes at the door eh yes at the door Ateya, ateya na umuro kapala sa ni Rachel no asambrisan da leo, eh? So, asambrisan da leo eri geri. Dat brother sabi?
0: Ja, je moet wel snel doen, sis, want we hebben niet zoveel tijd.
2: Oké. Brother, mesiki na mi ay. So, today, miguna datra na nga wang bribi baka. Trongos na waka altet na nga bribi. Make a sister behandle me, boom. Leave the fall, play the fall. Dividoro drape. Nee, kom me partier, DC.
0: Mams, je gaat wel snel moeten doen, want we hebben niet zoveel tijd op de radio.
2: Ja, broeder, mido ben je re, boom. Die ben ik ook dofu. Met dofu. Je moet stakte nee, mi jesi, die moet stakte rama. So, di na telephone, ala yung mga kita. What have you said? Asa, that's the way, that mi amante, that's mi opo, that mi lahing for gado e futabang. That mi sakabegi game. May trana and turtle, mi sakabegi game. Ma'am, brother, abe de wan begi ere mino samuru sami begi mami begi brother na tui dacha me yere baka amen
0: that is onze god ja
2: so even me partera boys me tak me yere so
3: Amen.
0: Ja, nou, we zijn blij met uw getuigenis, Isa. Bedankt voor uw getuigenis. Ik denk dat je bemoedigd is, ma. Dus bedankt voor uw getuigenis.
2: Ja. Abo. Ik vertel, Abo.
0: Ja.
2: Echte mama, echte.
0: Maar we gaan moeten afsluiten.
2: Dat je dit niet moet naar Mata, hè? Ik kon een foto, dat weet ik nog wel.
0: Mams, hallo. Ja, we zijn live, dus we kunnen niet te veel praten. Ik heb nog berichten die ik moet lezen en we gaan moeten afsluiten. Dat Tamara, je wat dragen tegen is, Bakka.
3: Ja, man.
0: Abo? Hey, bro, thank you, bro.
3: Ja,
0: oké. Okay. Yes, en dat is Rafael en mama. Ze is vol van haar getuigenis, maar ze wil allemaal tegelijkertijd delen. Alleen zijn we aan tijd gebonden, dus mams, unama, vertel alle getuigenis direct. Dus kan die ook kamp doen, wamp, eentje per dag. Omdat map Wallop bericht, Jafu Lazy. En we moeten nog afsluiten, want we hebben nog 2 minuten. Eigenlijk nog 1 minuut. Maar goed, laat me snel doen. Als je tong beheerst, bewaar je leven. Maar als je je mond zijn gang laat gaan, loopt het slecht met je af. In Spreuken 13 vers 3. Blessings and lobby. De band Fra Amen. Sandy. Een fijn weekend, Sandy. En maandag wakker. Goedemiddag, broeder Leandro. Graag een lied van Afshanko. Yunami Tanga. Felicitaties aan iedereen die wat te vieren heeft. En een fijn weekend, zuster Rut. Mensen, we zijn vanaf 1 uur bezig. En voor bel vanaf Wajuru, dan is er genoeg tijd. Weet je, maar mensen wachten op de laatste moment, joh. Maar goed, dat is er aan Mamba, hè. We zijn er elke maandag tot tussen 1 en 2. Dus u heeft genoeg tijd om uw bijdrage te leveren. Blessings, net afgestemd. Ja, nou welkom erbij, Florence. We gaan ook net nu eruit. Dus helaas moeten we afsluiten. Ja, goedemiddag nogmaals voor degenen die net erbij zijn via TikTok. We gaan eruit, mensen. Ayuru doren. Helaas, ik wil graag doorgaan. Maar we zijn aan tijd gebonden. Zo meteen om 2 uur gaan we naar de verplichtingen. Dan worden de reclames afgedraaid. En daarna de playlist. Ik wil de bellers, de appers bedanken. Dankjewel voor je bijdrage, je aanwezigheid. We zijn er natuurlijk maandag weer met een nieuwe aflevering. Dus ik wil zeggen, geniet van het weekend. Geniet van het WK. Succes met je favoriet. En geniet ervan. Ik ben Leandro Marto Suwitno. Ik zat eraan vanaf 1 uur. Voor mij een grote eer en voorrecht. Om dus weer radio te maken. Tot eer van Koning Jezus. Dat was de happy hour voor vandaag. De vrijdag van 12 juni 2026. Tot maandag. Love you. Bye bye. En stay happy.
4: Het is 2 uur.
5: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
6: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
7: Zranazani, Naskip, Naviu.
8: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi sex na nga wan suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, sifilis na amoro ogrisiki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Sifilis bakteri e broko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru leisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi sifilis kan lasi a bere noso a baby e khaboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. E fu yu no dry dry en teki dresi esbiten a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro go wawan teng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni. Weri yu kondom, noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini rokomakandra nanga den patna fu eng.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.

0: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la C.
0: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
0: Connected naar Broco, met TDC Business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
1: Keeping human touch.
0: Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
0: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zrana Zani. Naskip. Na View.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn.

0: met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
0: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM. SBG, 60 years of impact.
1: Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente.
2: Een van harte goedemiddag op deze vrijdagmiddag. Het is 4 uur geweest en tijd voor een nieuwe aflevering van SBG On Air. En u weet het, elke vrijdag van 4 tot 5 en elke dinsdag van 9 tot 10 zijn we live met het programma SBG On Air. Waarbij wij dus eigenlijk meer bekendheid geven aan het werk van het Surinaams Bijbelgenootschap. En daarom heet het ook 60 Years of Impact. Het Surinaams Bijbelgenootschap bestaat dit jaar 60 jaar. En in verband daarmee hebben wij dus dan ook deze uitzendingen die wij dan doen, waarbij u kan participeren door middel van vragen te beantwoorden die wij zo meteen zullen stellen. Maar u zal zo meteen ook horen hoe u op uw manier ook kan participeren. We zeggen u dank dat u erbij bent. Ik zou zeggen welkom. Meld u al uw vrienden, familieleden, al uw kinderen, dat ze afgestemd zijn op 94.5 FM. En dat ze dus tijd nemen om dit uurtje te luisteren naar wat we allemaal te zeggen hebben. Vandaag staat er ons programma in het bijzonder met één onderdeel welk het Surinaams Bijbelgenootschap uitvoert. Dat is eigenlijk wat wij noemen het SHE-project. SHE staat voor See, Hear and Experience God in Your Own Language. Of gewoon van See, Hoor en Ervaar God in uw eigen taal. En zo meteen geef ik dus daarover meer informatie. We gaan eerst naar een pokoe. En we hebben nu reeds afgestemd om te gaan luisteren naar Op van Forrest Frank. Let's go!

0: En dat was Forrest Frank met het nummertje Up. Een beetje een hele andere manier van eigenlijk het woord van God brengen. Maar op dit moment is Forrest Frank een van de bekendste gospelartiesten in de United States of America. Hij haalt bijna wekelijks met zijn verschillende nummertjes de billboards, de gospel billboards daar in Amerika. En we zijn blij dat hij ons vandaag ook wilde vergasten in ons programma. Shalom on air. We gaan gelijk van start om een vraag te stellen. Want ik begrijp dat bepaalde mensen speciaal zijn afgestemd om prijsjes te winnen. En voor de mensen die ons volgen via TikTok. Ik zou zeggen, dus als u niet alleen luistert naar de radio, maar ook de gelegenheid hebt om ons te volgen via TikTok, zou ik dat willen doen. Want vandaag gaan wij twee van deze mokjes weggeven. Het zijn hele mooie mokjes met het logo, het speciaal logo in verband met 60 jaar van SBG erop. Dus de mensen via TikTok hebben dat mogen zien, welke mokken wij vandaag dus weggeven. En we hebben speciaal voor de luisteraars, dus de mensen die ons volgen via de radio, hebben de volgende vraag. U mag sms'en of u mag hem inbellen. En de vraag is als volgt. Hoe heette de broer van Abraham die stierf voor zijn vader? Nogmaals, hoe heette de broer van Abraham die stierf voor zijn vader? En deze vraag is speciaal voor onze luisteraars via Radio Shalom 94.5. U mag appen naar het nummer 8755358 of makkelijk gezegd 875-5358. En u mag ook gewoon inbellen op 422-650 naar de studio om uw antwoord met ons te delen. Nogmaals de vraag, hoe heette de broer van Abraham die stierf voor zijn vader? En vandaag geven we dus wat mokken weg. En later in het programma heb ik ook een vraag voor onze TikTok luisteraars. Zoals ik al eerder zei, vandaag staat ons programma in teken van een speciaal project dat het Surinaams Bijbelgenootschap doet. En dat is dus het SHE-project, of ook wel bekend internationaal als het End-to-End project, waarbij wij dus de Bijbel via audio eigenlijk aan de mensen presenteren, zodat voor zij die niet kunnen ik vervolg mijn verhaal, want ik kreeg een wenk. We hebben een beller en wij gaan even naar de beller om te kijken als hij of zij dat antwoord kent. Laat ons horen wie we aan de lijn hebben. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik spreek met
1: Susila.
0: Susila. Heb ik dat goed?
1: Jawel.
0: Oké, ja. Susila, jij hebt het antwoord?
1: Terach.
0: Nog een keer?
1: Terach.
0: Terach, nee. Is dat het juiste antwoord? Ik kijk naar mijn assistent. Kan je misschien het gedeelte voor me aanhalen? Want dan kan ik het natrekken als wij het misschien fout hebben. Uit welk gedeelte heb jij dat gehaald?
1: Ik weet dat het broer Terach is van Abraham.
0: Oh, oké, nee. Dus helaas, het antwoord dat ik hier voor mij heb, blijkt dus dat dat niet het juiste antwoord is. We gaan iemand anders de gelegenheid geven om te proberen om het juiste antwoord op te zoeken en voor ons in te bellen of voor ons te sms'en. Maar bedankt voor het willen meedoen. En dan ga ik door met mijn verhaal. Ik had het over van ons speciaal project dat wij doen bij het Bijbelgenootschap. Het heet End-to-End of het heet SHE-project, waarbij we dus mensen in de gelegenheid stellen om het woord van God via audio te horen en ook daaruit te leren. En voor de mensen die kijken, ons volgen via TikTok, je gaat hem dus nu in beeld zien, middels hele mini-devices brengen wij dus eigenlijk het woord van God voor de mensen. Het is een hele mini-proclaimer. Hij heeft een zonnepaneel, een solar panel, waardoor maakt niet uit waar je bent van het binnenland. Ook als je op plekken bent waar er dus geen energie beschikbaar bent, kan je dus dan gewoon jouw device chargen. En het mooie ervan is van deze proclaimer is dat hij dus meerdere talen de Rob heeft. Dus wij hebben op dit moment het maximale gebruikt wat je kan dus plaatsen op zo'n proclaimer. En dat zijn, we hebben viertalen geplaatst op een proclaimer. Maakt niet uit dus waar je komt van het binnenland, als het is in het Okaans gebied, het Saramakaans gebied, in een gebied waar er alleen maar Sarantongo wordt gesproken of alleen maar Nederlands. Nou, met deze proclaimer kan je dus gewoon het woord van God delen met een ieder. En dus mensen die in het binnenland zijn, krijgen van ons zo'n proclaimer. Maar er is een grote maar erbij. Het is wel zo dat je dus een stukje rapportage moet doen. Want wij willen wel weten hoeveel mensen luisteren, hoeveel mensen komen tot bekering en hoe wordt hij gebruikt. Dus hij gaat gepaard dus met een luistergroep. Maar via deze mini-proclaimer zijn we dus in staat om over het hele land Suriname, maar ook niet alleen Suriname, ook Guyana, hebben wij dus, zijn we bezig met de distributie van deze mini-proclaimers in de verschillende talen die er gesproken worden. En in Suriname hebben wij al reeds meer dan, ik ben eigenlijk de tel kwijt, maar ik weet dat er reeds boven de 4000 proclaimers zitten die eigenlijk in elk gebied te vinden is. Als je nou praat over Okaans gebied, Saramakaans gebied, als je nou praat over de trio's en de Wayana's, ook daar zijn de proclaimers verspreid. Dus maakt niet uit waarvan Suriname je bent. Je moet een proclaimer tegenkomen. Maar zo meteen vertel ik meer, want er is niet alleen deze proclaimer, er is nog meer dat wij hebben voor mensen om te luisteren naar Gods woord in hun eigen taal, de taal van hun hart. En mensen mogen nog altijd sms'en of bellen naar de studio om het antwoord te geven op de vraag: hoe heette de broer van Abraham die stierf voor zijn vader? En het sms-nummer is, of het app-nummer is 875-5358. En we gaan nu naar een... we hebben een luisteraar? Oké, ik word gewenkt, we hebben een luisteraar. We gaan kijken. Yes, wie hebben we aan de lijn? Goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: ik ben
2: Caroline.
0: Caroline, welkom in ons programma SBG On Air. Ik denk dat je hebt gebeld om het goede antwoord te geven.
2: Ik zal mijn best doen.
0: Oké, we luisteren naar het antwoord.
2: Waaraan?
0: Ja. Applausje voor jou, applausje voor jou. Ja. Ja, het antwoord is daadwerkelijk Haran. Die was de broer van Abraham. Het gedeelte waar we dat allemaal kunnen gaan opzoeken, want dadelijk ga je zeggen: oh, broeder heeft ervoor getrokken. Broeder heeft het zomaar goed genomen. Nee, u kunt het gaan natrekken in Genesis hoofdstuk 11, vers 28. Daar staat dus het antwoord op deze vraag. Nou, Caroline, van harte gefeliciteerd. Je mag van maandag tot en met vrijdag langslopen bij het Surinaams Bijbelgenootschap aan de Henk Aronstraat 39. Dat is schuins tegenover Naskip. Nu naast Lucky Store. En dan heb je zo'n mooie mok. Als je ons volgt via TikTok, dan zie je hem nu in beeld. Deze mok is van jou. En dat mag je dus ophalen vanaf 8:30 tot 3:30 middags. Van maandag tot en met vrijdag. Ja, en heel hartelijk bedankt voor het meedoen. En blijf luisteren. Yes, nou, dat was Caroline. En Caroline heeft dus het eerste prijsje voor deze week gewonnen. Gefeliciteerd, Caroline. En wees niet getreurd. Er zijn nog meer prijsjes die je kan winnen. We komen zo meteen met een prijsvraag, nog een prijsvraag. En dan mag je ook weer meedoen. We gaan nu even naar een pokoe. En de volgende pokoe die we hebben op de lijst is Watch. Washed. Ja, ik moet het goed uitspreken. Washed van Elevation. Die gaat nu de eter in.

Yes. En dat was Elevation met Washed. En ja, wij allemaal moeten gewassen worden door het bloed van Jezus. Want dan alleen maar worden wij rein van onze zonden. En nogmaals voor een ieder die nu pas is bij komen kijken. Ik begrijp, het is WK. Dus mensen zitten soms voor de tv te volgen naar de belangrijke wedstrijden. Maar WK of geen WK, SBG is on air. En we zijn dus live bij jullie in jullie huiskamer of waar je ook mag bevinden. Het kan zijn dat je dus onderweg bent van het werk naar huis. En dan zit je misschien in de file. Nou, geen nood. Ik begrijp, het is soms wrevelig, irriterend. Zelfs dat je dus zo langzaam vooruit komt. Maar wij begeleiden je op weg naar huis met SBG On Air. Zoals ik al eerder zei, wij hebben dus de proclaimers waarop de Bijbel in audiovorm beschikbaar zijn. En ik moet een correctie plegen. In sommige talen is het alleen nog het Nieuwe Testament. En in andere talen is het volledig bijvoorbeeld de complete Bijbel. Want wanneer we het hebben over bijvoorbeeld de Okaans, het Okaans op dit moment, is dat nog alleen maar het Nieuwe Testament, omdat wij oktober aanstaande dus dan de complete Okaanse Bijbel zullen uitgeven. En daarna zal dus de opname gebeuren in audiovorm van de complete Okaanse Bijbel, die we dan zullen plaatsen ook op de Proclaimer. Maar bijvoorbeeld de complete Sranantonge Bijbel, die is al daarop te verkrijgen. Ook het Nederlands, de Nederlandse Bijbel zijn volledig Oud en Nieuwe Testament. Maar de andere talen waar er dus nog geen Oude Testament zijn, dan hebben we de Nieuwe Testamenten op zo'n device. Het maakt het wel makkelijker voor mensen om het te horen en te begrijpen. Want vaak genoeg gaan we ervan uit dat iedereen wel Nederlands en Sranantongo verstaat en begrijpt. Maar wij hebben uit ervaring kunnen horen van mensen dat het toch wel iets uitmaakt in hun leven wanneer ze het in hun eigen moedertaal horen. En ik heb altijd geleerd, jouw moedertaal is de taal waarin je droomt. Dus als je in je droom Sranantongo praat, dan is dat je moedertaal. Als je in je droom Okaans praat, dan dat is je moedertaal. Als je in je droom Saramakaans praat, nou, dan is dat je moedertaal. Maar zo proberen wij dus eigenlijk de Bijbel in de verschillende inheemse talen van Suriname beschikbaar te stellen. Maar ik wees je zo net die mini-proclaimer, maar wij hebben nog steeds, we zijn verder gegaan met onze partners en hebben hem nog kleiner uitgebracht. Voor de mensen op TikTok, die kunnen het zien. Dat is nog een hele mini device dat je heel makkelijk in je pocket kan zetten en middels een headphone kan koppelen en kan beluisteren. En dit hebben we speciaal gedaan op verzoek van mensen hier in Suriname vanuit het binnenland, die aangaven van, hé, hey, maar broeder, wanneer ik bijvoorbeeld ga jagen, dan moet je een proclaimer go. Dan zeggen we van nee, dan heb je een mini device dat je kan meenemen. Zo'n kleine mini device. Je stopt hem lekker in je broekzak. En waar je komt, 's avonds in de middaguren, kan je dus rustig luisteren. En toch nog het woord van God tot je nemen. We gaan nu luisteren naar één getuigenis van zuster die zo'n proclaimer in handen heeft gehad en hoe het een impact heeft gemaakt in haar leven. Wat voor veranderingen het heeft teweeggebracht. Want daarvoor doen we dat. We willen dat mensen Gods woord horen, zodat dat een verandering teweeg brengt in een persoonsleven, in het gezin, in een community, in een land. Maar laat ons gaan luisteren.

0: Maar in het getuigenis dat ze gaf, konden we dus duidelijk horen hoe eigenlijk een nieuwe technologie eigenlijk impact heeft gemaakt in haar leven. En hoe eigenlijk het ook haar versterkt in haar geloofsleven. En hoe zij dus daarmee de Heer nog dieper en intenser kan dienen. En dat is waarom wij dit doen. Wij doen het niet om zomaar de devices te verdelen. Nee, wij doen het dat het een impact maakt in personen hun leven. En we zijn dankbaar dat ook Tatjana het heeft mogen ervaren in haar eigen leven. Hoe de proclaimer, zoals ze aangaf, ze is niet meer afhankelijk van mensen of van haar kinderen die eigenlijk het woord van God aan haar moeten uitleggen of het voor haar moeten lezen. Nu kan zij zelf bepalen naar welk stukje ze luistert, naar welk gedeelte zij wil herhalen of nog niet goed heeft gehoord. Nou, dan kan ze dat allemaal zelf doen vanwege het feit dus dat zij beschikt over zo'n proclaimer. En zoals ik al zei, het komt in verschillende talen. Ik ga zo meteen een getuigenis geven van wat we hebben ervaren. Wat de impact was geweest van deze proclaimers in het trio-gebied. Samen met niet alleen in Suriname, maar ook in Brazilië. Maar ik wil eerst ook nog een ander device aan u voorhouden. Er zijn verschillende devices die wij ter beschikking stellen. En een van ze is ook zo'n... is geen mini, kan ik zeggen, maar het is wel een hulp voor mensen die soms naar een kostgrondje moeten. Voor mensen die ver van huis zijn in het binnenland. Dan hebben wij dus deze flashlight. En op deze flashlight, die heel goed werkt. Ik zal hem niet aanmaken, want anders gaat hij schijnen in de uitzending van TikTok. Maar dan kan je dus zelfs op zo'n device, die flashlight voor de mensen die volgen via TikTok, kan je dus ook nog het afspelen. Al de bijbels die erop zijn. Het heeft een ingebouwde radio, zoals je kan zien, waar dus dan alle geluid eruit komt. Maar daarnaast is hij ook een flashlight. Dus 's avonds kan je hem gewoon gebruiken, aanmaken en laten schijnen. Hij wordt ook nog gecharged met solar energie. Dus ook voor de mensen die zeggen van ja, maar in het binnenland, de mannen op stroom. Het is niet gegarandeerd dat ze vandaag stroom hebben en morgen stroom. Het is altijd wisselvallig. Maar daarom hebben we het zodanig met onze partners ontwikkeld dat hij ook dus een ingebouwde solar panel heeft. En dus dat hij dus op zonne-energie werkt en op zonne-energie gecharged kan worden. Ik ga naar mijn volgende vraag, want ik zie dat mensen wachten op de volgende vraag. Ja, we hebben jullie gehoord. Jullie willen nog een vraag, jullie willen nog een kopje winnen. Even zoeken waar ik de vraag heb gezet. En die is hier zo. De volgende vraag die luidt als volgt. En dit is voor de bellers. En ik doe dan gelijk ook eentje voor de mensen die via TikTok volgen, want anders gaan zij jaloers worden. Dus dit is voor de bellers. Heel goed luisteren. Hoe heette... Het is eigenlijk een wang. Hoe heette de giveaway de Mambotaki in Engels? Hoe heette de schoonvader van Mozes? Dus voor de mensen die willen bellen of sms'en, is dit de vraag. Hoe heette de schoonvader van Mozes? Oh, er is al een beller. Minokba, niet eens. En er is al een beller. We gaan naar de beller.
1: Ja, goedemiddag, met ja. Armand Jetro.
0: Armand, voordat je moet je radio een beetje zachter zetten. Of een beetje van de radio, ja. Ja, een beetje verder van de radio staan. Thank you, want dan hebben we minder feedback in de uitzending. Ja, de vraag was, hoe heette de schoonvader van Mozes? En ja, hij weet het direct.
1: Jetro,
0: ja. En dat is allemaal terug te vinden in het Bijbelboek Exodus, hoofdstuk 3, vers 1. En wat was je naam weer?
1: Armand.
0: Ai, Armand. Je hebt ook zo'n mooie mok gewonnen. Ik weet niet als je ook volgt via TikTok. Zo niet, mag je hem gaan bekijken. Ik wijs hem nu aan de volgers via TikTok. Zo'n mooie mok heeft Armand gewonnen. Je mag hem ophalen van maandag tot en met vrijdag. Van 9:30 tot 4:30 bij het Surinaamse Bijbelgenootschap. Ja, aan de Henk Aronstraat nummer 39. En bedankt voor het meedoen.
1: Ja, dank u wel.
0: Yes, en dat was... Ja, thank you. En dat was Armand die ook meedeed met SBG On Air. En hij gaf het juiste antwoord op de vraag, hoe heette de schoonvader van Mozes? En het antwoord is Jetro, gehaald uit het boek Exodus, hoofdstuk 3, vers 1. Daar kan je hem terugvinden. Maar de volgende vraag is niet voor de luisteraars.

Maar voor de TikTok-volgers, zodat die ook de gelegenheid hebben om een prijsje te winnen. De vraag voor de TikTok-volgers is als volgt. Welke rechter deed een gelofte of een belofte die leidde tot het offer van zijn enige dochter? Dus ergens in de Bijbel staat er dat een zekere rechter een belofte deed naar God. En die belofte hield in dat hij op een gegeven moment zijn dochter als offer moest afstaan aan de Heere. Dus dat is de vraag voor degene die volgen via TikTok. Als je het weet, mag je dus je antwoord in de live uitzending intikken. En dan kijken we wie allemaal weggaat met een prijsje. Voor de mensen die volgen via de radio, gaat u nu weg. We gaan zo meteen een grote tumbler weggeven. Vandaag doen we er één, dus het is een unieke gelegenheid om de jubileum tumbler te winnen. In de meantime gaan we naar een stukje muziek. Het volgende nummertje dat wij gaan beluisteren is Dusty Bibles van Joshua Queen. Geniet ze.

Yeah, and that was Joshua Queen met Dusty Bibles. Ik hoop niet dat hij tegen u had, want het is soms zo makkelijk, hè, dat we verzamelen. Ik ken mensen die Bijbels verzamelen in verschillende talen, verschillende vertalingen. En ze zitten allemaal mooi op een boekenrek en ja, daar zitten ze stof te vangen. En we besteden meer tijd aan onze telefoon en onze dagelijkse sociaal leven, zegt Joshua Queen. Raken de Bijbels onder stof. We hopen alleen niet dat dat bij u het geval is, maar dat dit dagelijks wordt gebruikt. Dat was het nummertje Dusty Bibles. En zoals ik al eerder zei, vandaag hebben we het over het project dat wij als Bijbelgenootschap doen in Suriname en Guyana. Het See, Hear, Experience God project, waarbij wij dus verschillende devices beschikbaar stellen voor mensen om Gods woord in hun eigen taal te horen en te zien. En over het zien, dat is het volgende wat ik u wil wijzen. Voor de mensen via TikTok, maar ook de mensen die dat niet kunnen zien, maar luisteren. Ik zal hem beschrijven. Wij hebben hier zo'n mini-screen, zoals wij dat noemen. Hij is heel licht en makkelijk mee te dragen. Het is te vergelijken als een tablet. Maar een tablet die eigenlijk is voorgeprogrammeerd. Want op dit device hebben wij dus verschillende Jezusfilms geprogrammeerd. En maakt niet uit in welke taal je hem wil hebben. Dan kan je dus hieruit kiezen. En dan een mini-showing doen, zoals we dat zeggen. En niet alleen Jezusfilm is erop. Hij is nu net weer uit. Maar niet alleen Jezusfilm is erop. Maar je kan hem ook dus andere films erop zetten. Zo hebben we ook de Lumo-films erop. Waarbij dus de verschillende evangelieën die verfilmd zijn ook op zo'n device worden geplaatst. En dat bij mini-showings, dat kan zeggen met je buurman of met vrienden, dat je gewoon rond de tafel zit. En in het binnenland kan je dus dan zo'n showing doen. En dan kunnen de mensen ernaar kijken. En na een kwartiertje kijken, 20 minuten kijken, want het is in secties verdeeld, die film. Dan ga je erover praten van wat heeft men gezien, wat heeft men eruit geleerd. En dan kan je dus zo eigenlijk een gesprek aangaan over hoe men God ervaart, wat men heeft gezien in het filmpje of wat men weet over Jezus. Het is heel licht, het is een miniscreen zoals we dat noemen. En hiermee dus doen we Jezusfilm showings of Lumo showings zoals we dat zeggen. En daar brengen we dus ook weer mensen in het binnenland in het bijzonder mee in contact, zodat zij dus ook Gods woord niet alleen via audio, maar ook visueel kunnen delen met hun vrienden, met hun familieleden, met hun dorpsgenoten. Wij proberen eigenlijk alle mogelijke tools die er zijn, proberen wij aan te bieden aan de kerk om hun werk te kunnen doen. En daarom zeggen we SBG 60 years is 60 years of making impact. Als het nou is in een Bijbelvorm, als het nou is in audiovorm, als het nou is in videovorm, als het nou is via internet of social media, op elke wijze en op elke manier proberen wij dus impact te hebben in mensen hun leven middels Gods woord. We gaan naar nog een getuigenis van iemand die ook in het binnenland Gods woord heeft ervaren middels het luisteren naar de proclamers.

0: mine na Elsa mia vuga santia ni mia besa bileishi madi panafudi de kongiwa bibel de leisha ni okanishi tongo ni mi mama be tongo na pemi ko ifu stazani mobu mi ko ifu ta auto mi be vibre iti mi ka mi be dini gadu dini ya gadu 15 ali 16 ali pasane fo shim venya biba mbe ye preki matembe ye kanembe ole today di dei me be ole mo ma fo na fo din ko kisha a biba de temi ya preki mi ko ai ko fika mere bika ta ki ki komo to ai ni mital di mame ke mi angi ai ye pe mi bika mi ke mi ko kenginga o me libi bika kan tem dimbe ya a fo leisi me be te ken ke temi ko mi mi ko mi ko ini se fi ko ile jenzo ni mi ko ile jen da ko den da ki ai le te ke te ma te ke po cha nyusu ala de ima ta igi wasamba kata ka sande amudo a ko mo fi ka mi de no no ko kengi mi mi ko mo fu sta wo to gadu mo fu sta fa mo de ni gadu ai ni wa ya li pasa be ya ni wa shitu wa si mi ngwa ta ma bi wa mbi wa problem bo so mi ko ngwa nya bible
1: audio bible
0: mi ko ngwa nya bible din ko ya li ka bible mbo wani li akel baka sa sa ma beiru mi gwanya bible di mi ya nya bible mi eta ki amo li akel infika ani peitris ne mi ata ki ta ki noiti wansa ma sa do genga ina im dai fe changa im baka fa pe mi sta ki mi ko ki wan ka ka ko moto ta ki no no we shi wansa ma ibu shi bu je mi mi na bi fu go li baka mi na fu da so so begi mu begi gien mi ka gi pardon ami hiati bi ka be ta ki imu gi pardon
2: Yes, en dat was het getuigenis van Elisa uit het binnenland van Suriname. Komt ook uit het boven Suriname gebied. En zij gaf aan dus dat zij niet kan lezen en schrijven. En dat ze dus heel lang eigenlijk heeft uitgekeken naar het moment dat zij dus ook zo'n proclamer in handen mocht krijgen. Omdat voor haar het lezen en schrijven moeilijk ging. En ze zegt dat ze toen ze 16 jaar was zo'n audiobijbel ontving. En nu kan zij dus het woord van God beter begrijpen, beter verstaan. En ook naar leven en handelen. Nou, we hebben een winnaar voor onze TikTok-followers. En het juiste antwoord kwam van Meredith. Ik ken helaas de achternaam niet. Maar Meredith, als je ons volgt via TikTok, als je even zo meteen via een DM je gegevens opstuurt, of tenminste je nummer, zodat we dat zo meteen kunnen tracen. Je hebt dus zo'n mooie tumbler gewonnen, de jubileum tumbler van SBG. En je mag hem dus afhalen vanaf maandag tot en met vrijdag. Van 8:30 tot 16:30 aan de Henk Aronstraat 39. En ik word eraan herinnerd dat ik ook nog een getuigenis zou geven over de proclaimers vanuit de trio stam, de trio ervaring wat zij hebben gehad met de proclaimers. Nou, laat me dat gelijk doen, want ik zie dat de tijd heel snel gaat vandaag. We hebben dus ook deze proclaimers, de mini-proclaimers, hebben dus ook in het trio en het Wayana. En we hebben dus dat gedistribueerd naar de verschillende dorpen in het trio-gebied en het Wayana-gebied. Zo zijn een paar naar Tipu gegaan, een paar naar Sipaliwini, Kwamalasamutu, noem maar op, een aantal dorpen. Ik ken ze niet allemaal uit het hoofd. En een paar kwamen in Kwamalasamutu terecht bij de chief, de Gramang. En hij had zo'n 10 stuks die hij zelf mocht bepalen hoe hij dat wilde verdelen onder zijn dorpelingen. En wat gebeurde er? Ze hadden zo'n meeting, een family meeting. En ze hadden zo'n family meeting, een kwartier afgeleid. En hij ging dus elke avond die audio afdraaien in trio voor de familie die daar vanuit Brazilië was gekomen. En dan moet je begrijpen, het is zo'n anderhalve maand lopen door de oerwoud om de grens over te komen, om in Kwama aan te komen. En na zo'n 2 maanden van family time, dat zou de familie teruggaan. En op een gegeven moment zei ze van oké, wij gaan jullie terugbrengen. Dus de familie aan de Surinaamse kant nam het besluit om de familie van de Braziliaanse kant dus te begeleiden. Dat wil zeggen anderhalve maand door het dorp lopen. En elke avond wanneer zij dus kamp maakten, moesten gaan koken, dan werden de proclaimers naar boven gehaald uit de tassen. En dan werd er dus gespeeld in verschillende groepjes. En toen kwamen ze dus aan de Braziliaanse kant aan. En dan hadden ze weer dus wat tijd om te rusten, op adem te komen. Want ja, in het dorp het idee dat je dreigt weer Bakatamara. Want je hebt al bijna anderhalve maand gelopen door het bos. En op een gegeven moment, na 2 weken, 3 weken, toen ze zeiden oké, het is tijd dat we teruggaan. Toen zei de familie, ja, jullie mogen terug naar Suriname. Maar die proclaimers, die blijven hier aan de Braziliaanse kant. Die mogen jullie niet terugbrengen. En zo gebeurde het dat de Gramang op een gegeven moment met spoed audiëntie aanvroeg bij het Bijbelgenootschap. Omdat hij eigenlijk in de nood zat. Hij had zijn proclaimers die aan hem hadden afgestaan, had hij toen voor zijn familie in Brazilië achtergelaten, dat zij daarvan gebruik konden maken. En hij was dus in nood voor meer proclaimers. En zo zie je dus wat eigenlijk, of hoe ver Gods woord eigenlijk gaat. We hebben soms geen besef van wat voor impact eigenlijk het distribueren van Gods woord in gedrukte vorm, in audiovorm of in visuele vorm eigenlijk doet in mensen hun levens. En zonder dat we het wisten, zijn dus proclaimers eigenlijk in Brazilië terechtgekomen onder de trio Indianen daar zo. En dat was voor ons een hele mooie getuigenis dat ik ook vandaag met u wilde delen. Ik kreeg het verzoek als we nog 1 tumbler kunnen weggeven. We gaan nog 1 tumbler doen. We hebben wel weinig tijd. We hebben nog maar een paar minuten. Dus standby voor de mensen die nog 1 tumbler willen winnen. We gaan eerst naar een pokoe. En dan kom ik terug met die vraag. En de pokoe die we gaan doen is eentje van Sepora. En we gaan u verrassen. Shoot hem maar, GJ.

0: Ja, en dat was het heel mooie nummertje van Sepora. So one saf ati gado ade. En we hebben nog één vraag, zoals ik had beloofd, voordat we de uitzending zouden gaan, of gaan, die we zullen stellen. Ik maak een deal met jullie. Ik geef één gelukkige winnaar via TikTok de gelegenheid om mok te winnen, want we hebben al twee tumblers weggegeven. En we geven één gelukkige winnaar via de radio om het antwoord te geven. En die mag dus een tumbler, of maakt kans op het winnen van een tumbler. De vraag luidt als volgt. Heel goed luisteren. We hebben weinig tijd, dus je moet snel je antwoord opsturen of inbellen of sms'en. Hoe heette de knecht van wie Petrus het oor afhakte? Nogmaals. Hoe heette de knecht van wie Petrus het oor afhakte? We geven twee mensen de gelegenheid om te winnen. En terwijl jullie antwoord opsturen, terwijl jullie het gaan opzoeken, dan vertel ik nog even over een andere device die we ook gebruiken in het binnenland. Voor de mensen via TikTok, die kunnen het zien. Dat is de Acclaimer. Het is een mini projector. Zoals je ziet, heel klein, makkelijk in mijn hand te houden. En met deze mini proclaimer kunnen wij dus hele groepen mensen laten meekijken, meevolgen. De Jezusfilm, de Lumo films, maar ook audio kunnen we erop afdraaien. Het gaat gepaard met zo'n grote screendoek dat je dus spant tussen een aantal palen of bomen. Maakt niet uit waar je kwam, terechtkomt. Deze acclaimer kan je dus gebruiken om showings te doen. En dat gebruiken we dus ook voor dit project. Maar ik word gewenkt, we hebben een beller. Dus we gaan even naar de beller om te kijken als die weggaat met een tumbler vandaag. Goedemiddag, met wie heb ik de eer?
1: Ja, Gaetano.
0: Ik
1: ben naar de studio, kom voor het antwoord, no?
0: Ja, Gaetano, welkom. Je hebt het antwoord voor ons?
1: Ja.
0: Oké, okay, ik luister. Wat is het antwoord?
1: Zeg je Malchus.
0: Ja. Gaetano, van harte gefeliciteerd. Je hebt een tumbler gewonnen. Het antwoord is daadwerkelijk op de vraag hoe heette de knecht van wie Petrus het oor afhakte, Malchus. En dat is te vinden in Johannes hoofdstuk 18, vers 10. Gefeliciteerd! En maak het er een mooi weekend van. En blijf ons volgen. Thank you.
1: Kaboom.
0: Yes. Nou, dan is dus de prijs weg voor de radioluisteraars. We hebben vandaag dus een aantal prijzen weggegeven. We waren gul. We hebben meer dan 4 prijzen. Ik ga zo meteen het lijstje na. Ik denk dat we meer dan 4 prijzen hebben weggegeven. Want ook via TikTok hebben een aantal mensen gewonnen. Maar om even terug te komen. Dus ook met deze acclaimer dat in een hele kleine draagbare zak komt, kunnen wij de showings doen en proberen wij dus in de verschillende dorpen, zowel in het Okaans, het Saramakaans, het Matawai gebied, overal waar we komen proberen wij dus deze showings te doen middels deze mini projector waarbij we dus dan grotere groepen dan alleen de buurman of de buurvrouw proberen te bereiken. We zijn zowat aan het eind, we hebben nog 2 minuten, we gaan even afronden door de winnaars te herhalen voor deze week. En dan geef ik zo meteen nog een kleine mededeling aan u door. Terwijl we de DJ vragen om Jeanne Mijn voor ons af te stemmen. In Apresi Ja. Is ook zo'n heel mooi nummer. En ik ga even het lijstje na. Om de winnaars van deze week aan u voor te houden. We hebben gehad... Zo, handschriftprobleem. Gaetano, die heeft gewonnen. En Caroline, die heeft ook een tumbler gewonnen, zie ik hier. Sunil Ramdas heeft een mok gewonnen. Kabelli Evelien, die heeft ook een mok gewonnen. Maudo Otmar, die heeft ook een mok gewonnen. Dat zijn mensen die dus via TikTok hun antwoord hebben opgestuurd. Arman, die heeft ingebeld, dat kan ik me nog herinneren. En die heeft ook een mok gewonnen. En Meredith, die heeft via TikTok ook een tumbler gewonnen. Dus als ik zo tel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prijsjes hebben we vandaag weggegeven. En dat is een unicum, want meestal geven we maar 4 prijsjes weg. Maar ik zou alle winnaars van harte willen feliciteren. Je mag je prijsje, zoals ik al eerder zei, ophalen van maandag tot en met vrijdag. Van 9:30 tot 4:30 bij het Surinaams Bijbelgenootschap aan de Henk Arendstraat vanaf 39. Dit was het programma SBG On Air op deze vrijdagmiddag. U weet het, we zijn er op de dinsdag van 9 tot 10. En op de vrijdag van 4 tot 5 via 94.5 FM te beluisteren, te volgen. En we zeggen u dank dat u ook heeft meegedaan en ons hebt willen meevolgen. SBG On Air, till Tuesday. En ik wens u een fijn weekend toe. Bye bye, zwaai zwaai.

Welkom, welkom, welkom terug bij onze vertelling. Vandaag gaan we deze vertelling afronden. Het thema van deze week is: wees niet hoogmoedig, maar nederig. Onze thematekst is gehaald uit Jacobus 4, vers 6. De NBG 51 vertaling zegt: God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. De basisbijbel zegt: God is tegen de trotse mensen, maar hij is goed voor de mensen die hem willen gehoorzamen. Vader God in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u wil zijn met de mensen die u wil gehoorzamen. Heere, geef u onze harten en onze oren om u willen gehoorzamen. Heere, we willen niet koppig zijn. We willen luisteren naar mama en papa. We willen luisteren naar u. Heere, we willen goed doen voor u. Helpt u ons daarmee. Daarmee in Jezus' wonderbare naam. Amen. Happy kids. Deze week hebben we gekeken naar hoogmoed. Hebben we gekeken naar nederigheid. Daarnaast hebben we ook gekeken naar het verhaal van Jozua en de Israëlieten. En wat er is gebeurd in Ai, de plek Ai. Wel, we hebben geleerd dat hoogmoedig betekent overschatting van je eigen kunnen. Dus iemand die zichzelf en zijn eigen kunnen overschatten is. Maar denk dit dikbaar. Denk je dat je meer en beter bent dan werkelijkheid, dan anderen. En nederig betekent een houding, is een houding hebben of een eigenschap van iemand die niet speciaal macht of eer wil voor zichzelf. Dus die zichzelf niet speciaal op de voorgrond wil plaatsen. En we hebben geleerd dat deze personen, die nederige mensen, niet speciaal zwak zijn hoor. Nee. Ze zijn ook moedige mensen. Maar ze zijn niet hoogmoedig. Ze zijn niet trots en ze zijn niet arrogant. Daar hebben we naar gekeken. We hebben ook gekeken naar het verhaal van de Israëlieten. Ik heb verteld dat God was met de Israëlieten. God is met de Israëlieten. En hij heeft zoveel geweldige dingen voor ze gedaan. Hij heeft ze gehaald uit die pinari, uit die armoede in Egypte. En hij heeft ze geleid naar het beloofde land. Maar in die hele reis, waren er soms zoveel moeilijkheden. Omdat die mensen, de Israëlieten, keer op keer weer ongehoorzaam waren. Hoogmoedig waren. Ze waren altijd weer aan het klagen, aan het knorren. En God was niet altijd blij met ze. Hij heeft Jozua, de profeet Jozua, heeft hij aangesteld. Heeft hij gezet om leider te zijn over dit volk. En Jozua heeft zijn best gedaan hoor. Een van die geweldige dingen die God heeft gedaan voor de Israëlieten was dus dat ze een overwinning hadden gewonnen daar bij Jericho. Ze moesten lopen om de muren van Jericho en die muren die stortten neer. En waarom denk je dat God ze die overwinning heeft gegeven bij Jericho? Ze kregen de overwinning omdat ze nederig waren toen. Het volk vertrouwde niet op hun eigen kracht. Ze vertrouwden op God, waardoor God ze instructies gaf. God, hij leidde ze zelf. Daarom, ze waren gehoorzaam op dat moment. En daarom hebben ze de overwinning gehad bij Jericho. Als we nu kijken naar Ai, waar ze pak slaag hebben gehad, waar ze hebben verloren van de vijand, dan zien we dat ze daar hoogmoedig waren. Ze hebben God niet geraakt. Ze zijn niet bij God gaan kijken van: Heere, hoe moeten we dit aanpakken? Hoe moeten we kijken daarnaar? Wat moeten we doen, papa? Daar hebben ze vertrouwd op hun eigen kracht. En we hebben gezien wat hoogmoed betekent. Je vertrouwt eigenlijk op je eigen kracht. Je slaat een beetje op je borst. Ze hebben onderschat die mannen van Ai. En ze hebben zichzelf overschat. Daarom hebben ze verloren toen ze naar Ai gingen. Als we kijken naar deze gebeurtenissen en naar ons eigen leven, kindertjes,
kleine en grote happy kids, dan vraag ik me af, komt het bij ons ook voor dus dat wij soms problemen krijgen of dat we ongehoorzaam zijn tegen God? Zijn we altijd brave mensen? Doen we altijd alles goed? Boy, ik weet niet van jullie hoor, maar ik kan wel voor mezelf praten. Ik maak soms zoveel fouten. En soms ben ik ook zo ongehoorzaam, zo drangend, dan luister ik niet naar God. En dan soms lijkt het alsof de wereld ons overwint, omdat we ongehoorzaam zijn. En waarom overwint de wereld ons? Wanneer de wereld ons overwint, wanneer de wereld en die problemen zo op ons afkomen, dan denken ze dat dus de wereld ons overwint, dan spotten ze met God. Looking, I play wel een keertje, meid. Dan kijk daar hoe ze eruit ziet. Kijk daar, ze heeft altijd problemen. En wat pizza, halleluja, halleluja. Dan kijk daar, is ze onvoldoende gehad voor de repetitie. Dan waar was er God? God kon er toch helpen? Hij kon er toch een team geven? Voor de mama's en de papa's werk wel. Maar kijk, ze heeft die promotie niet gehad. Die mama heeft die promotie niet gehad aan het werk. Waar was God? God kan je toch die promotie geven? Dus dan gaan ze spotten met God. En als christenen moeten we daarop letten. We moeten niet ongehoorzaam zijn. We moeten niet ervoor zorgen dus dat God er scheiding komt tussen God en ons. Want hij houdt zoveel van ons. En daarom is het goed om nederig te zijn, happy kids, kleine en grote. Het is goed om sakafasi te hebben. Om de ander, de Bijbel zegt een mooi woord, uitnemender te achten dan jezelf. Dus dat de ander een beetje voorop laat gaan. En als we allemaal zo doen, dan kunnen we de liefde van de Heer ervaren. Dus daarom is het goed om nederig te zijn en altijd gehoorzaam te zijn aan God. Dan hoeven we geen paai-paai te krijgen, zomaar onnodig paai-paai te krijgen, omdat we op onze eigen kracht zijn gegaan. We dachten, we eeuwig denken. Nee, ga bij God. Vraag hem, Heer, wat moet ik doen voor deze repetitie? Het is een beetje moeilijk, ik weet het, ik begrijp niet alles. Maar Heer, help u mij. Laat mij goed oefenen. Helpt u mij om een beter cijfer te krijgen? Papa, deze kinderen zijn zo onaardig tegen mij. Helpt u mij dat ik een klein hartje heb. Dat ik wel van ze hou. En dat ik geen ruzie zoek met andere kinderen. Ga bij de Heer. Vraag hem wat je moet doen. Zodat we niet hoogmoedig zijn. Maar dat wij altijd weer nederig zijn. God is tegen de trotse en de hoogmoedige mensen. Maar hij is goed voor de mensen die hem willen gehoorzamen. God wederstaat de hoogmoedigen. Maar de nederige geeft hij genade. En dat halen we uit Jacobus 4 vers 6. Happy kids. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vertellingen van deze week. En dat je wijze lessen hebt geleerd uit dit Bijbelgedeelte. En uit deze Bijbelvertellingen. Ik wens jullie een hele fijne dag toe. En vertel dit verder aan vriendjes en vriendinnetjes en nichtjes en neefjes. En laat mama ook dit verhaal met je lezen. Dit verhaal komt vooruit in Jacobus 7. En dit verhaal, nee. Onze tekst is gehaald uit Jacobus 4 vers 6. Maar dit verhaal over Joshua en de nederlaag, de Ai, komt voor in Joshua 7. Lees het verder en vertel het door. Lieve Vader, dank u wel voor deze week dat we hebben gehad met waardoor we de vertellingen tot ons konden nemen. Dat we hebben kunnen luisteren. Heere, laat dit allemaal vrucht in ons dragen. En dat we het kunnen vertellen aan iedereen die het wel wil horen. In Jezus' wonderbare naam, zegent u ons, o papa. En geeft u ons oortjes waarmee wij u kunnen gehoorzamen. In Jezus' wonderbare naam. Amen. Happy kids. Ik ben zuster Naomi Waartes en ik spreek jullie de volgende keer. Doei.

O-D-D-I-D. Father, Son, Spirit, got the hands on me. 1, 2, 3, A, B, C. Easy.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: With double sketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust. Kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom! La.

Terechtkom op één ding vandaag, hey boy. Ik moet terug gaan. Ja, echt terug naar het begin, naar de basics. Omdat ik opnieuw kan beginnen en er beter doel kan bereiken. Want, Furie zegt ze.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: The nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi si.

0: Zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Naf you.
2: Why don't I see you? Why don't I feel you like I used to, God? I'm tired of this, God. I'm tired of it. I'm sick of it. I pray for all these people. They don't pray for me. Tired. I can't do this no more.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: bis 8 Uhr.
1: Het Algemeen Pensioen Self Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Of wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Ik
1: heb
2: niet
1: dingen aanbesteld, Rowee. Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik hoor aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang voor bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest gezond toe, dan je skin gode echte gezond toe.

0: Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zo rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.
1: Eenheid! Eenheid! Sommige smijtakken bij eenheid. Alle soorten toren voor eenheid, je heren. Smijtakken eenheid, we moeten wang. Trouwen wanneer voor de wang. Trouwen zingen, brother, eenheid. Eenheid, eenheid, eenheid. Atroma cliché, atroma gewoon tak takkie. Want eenheid noorde. Anode! Perde. Anode! We zien in de politieke arena. People talk and break up eenheid, maar eenheid noorde. In politiek partij, smijt kari voor eenheid, maar eenheid noorde. En ook in de geestelijke wereld, in kerken, jammer, helaas, helaas! Biggie Biggie Dumri, voorganger, apostel, bishop, dokter, anders, anders. De men preek op eenheid. We moeten één zijn, we moeten één eenheid bidden, we moeten één zijn. Maar het is ver van hun, is gewoon een traditiepreek. Is gewoon een traditie-cliché voor preek op de eenheid. Maar je net doet nottie. Je net toon eenheid schreffie. Voor je eigen schreffie eenheid nodde. How many preek voor eenheid je put in praktijk? How many tak-takkie voor eenheid je pas toe in je eigen libby? How many lazy you probeeri vertrakte eenheid met elkaar als medearbeiders van God of als mede-collega's van elkaar of van als mede wie dan ook je bent van wie. Zelf in gezinnen eenheid nodig. Voor uw gezin nog heb je eenheid. Een libi tussen man en vrouw aan de eenheid. En die eenheid naar de gezin. Gezin naar de gezond. Gezin naar de achteruit. Want ching ego dusa de wanneer maar also bij eenheid naar de. Stref in wat kondre. In wat kondre if eenheid naar de tussen regering en people. Dan alle soorten. Verdeelheid godde. Alle soort man ego play de egi basi. En verdeelheid godde. De eenheid no de in wat kondre. A kondre no man go snel vooruit. De eenheid no de in wat kondre. A kondre no man go vooruit. Want welzijn en welvaart en vooruitgang no man bewerkstelligen omdat twee draag de in wan kondre. Maar if alle man put schouder aan schouder, hart in hart, hand in hand, gedachte met gedachte en we vormen één vuist, kondre are gonna face. People are gonna face. En dan we allemaal go sabi dat we allemaal abi een bijdrage verleverd, want we allemaal de belangrijke schakels in een ketting. Zo daarom eenheid is zo belangrijk in deze tijd. Eenheid is nodig om vooruit te komen. Eenheid in een kondre, eenheid moderne in de politiek, in de regering, in een kondre, in de people, in alle sectoren. Eenheid is belangrijk. Eenheid is nodig. Praat niet alleen over eenheid. Zing niet alleen over eenheid. Mediteer niet alleen over eenheid. Hou geen seminar alleen over eenheid. Maar pas het toe in je leven. Maar als je een man speelt bassie in een kondre. En als je een man doet geweldig in een kondre. En als je een man denkt dat je dat denkt, hij bepaalt. Dan eenheid nee, God. dan ook samen met de regering, samen, hand in hand, hart met hart, gedachte met gedachte. We putting samen, we bonden erwang. Want tenminste, we weten, is voor ons eigen best, is voor ons eigen voordeel, is de opbouw van het land waarin we wonen, waarin we leven. En is de opbouw van een plaats om het goed te maken voor onszelf, ons nakomelingen. Dat we ze bonden erwang in eenheid, want eenheid is nodig. En in de naam van Jezus, ik bestraf en ik jaag weg de geest van verdeelheid. In de naam van Jezus, ik verdrijf de geest van verdeelheid. De geest van manipulatie, de geest van biggie bassie zijn en biggie bassie spelen en so many bassie de. In wat kondre, Ivan Boto abitu kaptein aboto nego go. Tu bassie no ken de wan osso. Daarom we allemaal moeten lukken dat wij zijn belangrijke schakels. We zijn belangrijke mensen allemaal. En we hebben elkaar hard nodig. En we moeten met elkaar samen optrekken. In respect. In respect. Zodat de eenheid kan zijn. Want de Bijbel zegt, waar eenheid is, daar gebiedt God zijn zegen. Lees het. Psalm 133, vele predikanten, vele bischoppen, apostelen, dokter, anders. Ze weten niet wat eenheid is. De mij takken bij eenheid, de mij zingen bij eenheid, de mij hoor seminaren bij eenheid. Maar ze bewerkstelligen eenheid niet, want ze mij saai tweedrag. De mij steekt me op, teken me kandra, de mij brokken trouwen, de mij brokken de mede predikanten, de mij brokken de mede broeders en zusters, de mij brokken de eigen sma en de eigen kondre. Va eenheid godet dan. Soma moet je een voorbeeld dan. If we schreefi, no man je een voorbeeld, maar we takken bij eenheid, dan we na awari domri. Zij takken non jang voor u miti, maar voor u vrede in we mofo. Dan we na awari domri, dan we na heukelaars. Dan we nou leukenaars. If we zingen bij eenheid en takken bij eenheid, maar we zoet fire en we chat tweedrag en verdeelheid, dan we nog sabbis aan de eenheid. Want eenheid, waar eenheid is, daar gebiedt God zijn zegeningen. Waar eenheid is, daar is het verhoren van Jezus gebed. Waar Jezus heeft gebeden dat we één zouden zijn. Zodat Grontapuk en Sabi we nou waarachtige, waardige discipelen van hem. Nou, we hebben voor blessed kondre, we hebben voor begigere kondre, we hebben voor ondersteunde kondre, we hebben voor adviseerde kondre, we hebben voor tanopunaga makandre de kondre. Want we moeten de eenheid bewerkstelligen. En een steun zijn voor elkaar. Een steun zijn voor het land. En niet een obstakel of een sta in de weg zijn voor de progressie van ons leven en voor Suriname. Ik spreek de eenheid van God in Suriname. Ik verbreek en bestraf alle tweedracht, alle verdeelheid. Ik spreek de eenheid, de geest van eenheid. In de naam van Jezus, in alle harten, in landen, volk, in Jezus Christus' naam. De eenheid neemt over in Suriname. De kracht van God raakt u nu aan. Ik spreek de bevrijdende kracht van God voor Suriname. Ik spreek herstel en genezing voor landen, volk, in Jezus Christus' naam. Ontvang het en ervaar waarachtige goddelijke eenheid, land en volk. Ervaar Gods eenheid. Leef in eenheid. Straal eenheid. En doe alles wat u kan om de eenheid te behouden ter opbouw van deze natie, van uw gezinnen en van uw nakomelingen. De Heer gebiedt zijn zegeningen waar de eenheid is. Ik spreek eenheid voor Suriname, voor landenvolk, voor gezinnen en voor alle delen van de maatschappij. In Jezus Christus naam. Halleluja. Amen. En nou mee Kario, mee nodig je uit. Kom, gratis, ervaar Gods aanraking Gratis gebed, zegeningen. We willen niet uw geld. We zijn niet uit op geld. We zijn hier om u te zegenen en het land tot zegen te maken. Het land is een gezegend land. Weer te herstellen in Jezus' naam. Dit huis bidt voor u en bidt voor deze natie. Halleluja. Amen. Amen. God bless you. Namaste, Shanti. Salam.

deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaren vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7. Via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Keur Pelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Keur Pelani, jouw partner in financiering.
6: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
7: Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
8: Is echt een aanrader.
9: Jij moet het ook proberen.
10: Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo. En ik woon op Plantage Assembo in het district Para. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.